0: dreigde het schip door de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens te komen en negeerde het meerdere waarschuwingen. De VS schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van de Belma, waardoor het niet verder kon varen. Waarschijnlijk gebruikt de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de tramrails waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. In de baai van San Francisco, bij de voormalige gevangenis Alcatraz, is een plezierboot omgeslagen. Daarbij is iemand om het leven gekomen. 16 opvarenden zijn gered en 3 mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken naar de vermisten met boten, helikopters en duikers. Volgens getuigen was het water op het moment van het ongeluk wild, koud en was er een sterke stroming. De opvarenden waren aan boord van de boot in San Francisco voor een herdenkingsdienst. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren. Maar daar ging de rechtbank niet in mee. Het weer vannacht blijft droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag vrij zonnig, maar in het noorden ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Kwaku Summer Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Amerikaanse leger zegt een tanker te hebben aangevallen die onder Curaçao's vlag onderweg was naar een haven in Iran. Volgens de VS probeerde het schip de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens in de straat van Hormuz te doorbreken en negeerde het meerdere waarschuwingen. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. De Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd, maar zelf zegt Fedorov daar op sociale media niets over. Hij was net een half jaar in functie en moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Zondag werd ook al de premier van Oekraïne weggestuurd. In de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo hebben wetenschappers een nieuwe aap ontdekt. De zwarte aap met een opvallende roze-oranje huid rond de mond blijkt een nieuwe soort. Het dier werd in 2008 voor het eerst gefotografeerd, maar toen konden wetenschappers niet vaststellen om welke soort het ging. Pas na nieuw onderzoek is duidelijk geworden dat het om een tot nu toe onbekende franje-aap gaat. Wetenschappers willen het dier meteen een bedreigde status geven, onder meer door de ontbossing in Congo. Het weer, het is droog en vrij helder, 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Deze week Kwaku Summer Festival. Meer info? Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçao's vlag voer. Het schip, de Belma, zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de VS probeerde het schip door de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens te komen en negeerde het meerdere waarschuwingen. De VS schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van de Belma, waardoor het niet verder kon varen. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen waardoor ongeneeslijk zieken in Frankrijk onder strenge voorwaarden hulp bij zelfdoding kunnen krijgen. De wet was een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, maar de Franse regering maakte toen gebruik van een regel in de grondwet, waardoor de goedkeuring van de Senaat niet meer nodig is. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren, maar daar ging de rechtbank niet in mee. Het weer, het is droog en vrij helder bij 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Later in het noordoosten kans op een bui. Het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Kwaku Summer Festival. Meer info? Check funnex.nl of de NPO Luister-app.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft voor de vijfde nacht op rij doelen in Iran aangevallen. Ook de hoofdstad Teheran is onder vuur genomen. In delen van de stad werd het luchtafweersysteem ingezet. Volgens het Amerikaanse leger zijn in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft op zijn beurt Amerikaanse bases in Kuwait, Bahrein en Jordanië aangevallen. Daarbij zouden raketten en drones zijn ingezet. Over schade en slachtoffers is niets bekend. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn gisteravond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. In de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo hebben wetenschappers een nieuwe apensoort ontdekt. Het gaat om een zwarte aap met een opvallende roze-oranje huid rond de mond. Het dier werd in 2008 voor het eerst gefotografeerd, maar toen konden wetenschappers niet vaststellen om welke soort het ging. Pas na nieuw onderzoek is duidelijk geworden dat het om een tot nu toe onbekende franje-aap gaat. Wetenschappers willen het dier meteen een bedreigde status geven, onder meer door de ontbossing in Congo. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het won van Engeland met 2-1. Engeland kwam vroeg in de tweede helft op voorsprong, maar in de slotfase scoorde Argentinië 2 keer. Zondag is de finale tegen Spanje. Het weer, het is droog en vrij helder bij 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Later in het noordoosten kans op een bui. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Kwakkoen Summer Festival. Meer info? Check funnits.nl of de NPO Luister-app.

0: Por... Wat een kutwedstrijd gisteren, man. Jezus. Oh, oh. Ach, Engeland tegen Argentinië. Hoe heb jij ernaar gekeken? Voetbaltakkie, zo meteen in de morning. Keep it hard, keep it banging. Hoe heb je gisteren gekeken naar Engeland-Argentinië? Drop a like as hard in de NPO luisterapp.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft voor de vijfde nacht op rij doelen in Iran aangevallen. Ook de hoofdstad Teheran is onder vuur genomen. In delen van de stad werd het luchtafweersysteem ingezet. Volgens het Amerikaanse leger zijn er in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft op zijn beurt Amerikaanse bases in Kuwait, Bahrein en Jordanië aangevallen. Daarbij zouden raketten en drones zijn ingezet. Over schade en slachtoffers is niets bekend. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige vier gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij, maar nu blijft de teller steken op zo'n 29%. Dat is ongeveer net zoveel als vier jaar geleden. In Amsterdam-Oost zijn drie mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. De politie hield na een achtervolging een auto staande met daarin het mogelijke slachtoffer en de drie verdachten. Bij de aanhouding zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. Of er ook echt sprake is van een ontvoering, zoekt de Amsterdamse politie nog uit. Wetenschappers hebben in de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo een nieuwe apensoort ontdekt. Het gaat om een tot nu toe onbekende franje-aap. Het is een zwarte aap met een opvallende roze-oranje gekleurde huid rond de mond. Het dier werd in 2008 al eens gefotografeerd, maar toen kon nog niet vastgesteld worden om welke soort het ging. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het won van Engeland met 2-1. Engeland kwam vroeg in de tweede helft op voorsprong, maar in de slotfase scoorde Argentinië twee keer. Zondag is de finale tegen Spanje. Het weer, het is vrij zonnig vandaag, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Later op de dag kan in het noordoosten een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
2: Festival FOMO.
3: Hell no.
2: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
3: Oh my god.
2: Met deze week Kwaku Summer Festival. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luisterapp.
4: Fernando.
0: Rise and shine, good morning. Sluwe Olly Jazinho stelt niks voor.

de bidden slaap uit je ogen aan het wrijven. Hoe dan ook, we gaan je dag weer inkleuren. Net als gisteren en de dag ervoor. Met good vibes. Heel veel dansbare tunes waarbij zelfs je linker teen gaat bewegen. Trust me, you don't know. Maar ja, gisteren

0: beseffen. Ik heb de hele tijd gehoopt op die overwinning van Engeland. Weet je waarom? Ik wilde een andere finale zien. Nu krijg ik Spanje en Argentinië. Bij de ene weet je al dat ze de favoriet zijn van de hele organisatie. En bij de andere denk ik bij mezelf, ja, oké. Maar luister, all due respect. Spanje heeft heel goed gespeeld de afgelopen WK. Spanje heeft het echt goed gedaan. Ze zijn amper door mensen gesloopt. Maar wat ik wel moet zeggen, shout-out aan Kaapverdië. Het is het enige land die ze niet konden slopen. Kaapverdië gewoon 0-0 tegen Spanje. Dus dat is echt een prestatie. Maar in ieder geval, Argentinië won dus van 2-1 gisteren van Engeland. Ja, man, wat een saaie wedstrijd. Ja, ik had gewoon spijt dat ik had gekeken, Donna. Good morning.
1: Good morning, Fernando.
0: Oh, wat vind jij? Argentinië die stond op en...
1: Kijk, je weet het, hè. Engeland heeft Congo eruit gegooid. Dus ergens vind ik het niet zo heel erg om Engeland te zien verliezen. Ik vond het niet zo erg. Het zat bij mij nog te gevoelig. Gisteren zei ook een luisteraar van... Ja, we snappen het, Donna. Je moet nog even helen van dat hele fiasco. En is ook zo. Dus ik vind het niet zo erg dat ze eruit zijn. Ik moet wel zeggen, wat me wel opviel, was dat er heel veel mensen die heel de tijd voor Argentinië riepen en corrupt dit, dat ze nu wel een beetje op social media zeiden van... Oké, ze hebben wel terecht gewonnen.
0: Ja,
1: ik zag Stefano Holwijn ook, die echt zeker anti-Argentinië is tijdens het WK. Die zei ook, die was helemaal naar Engeland gevlogen om te gaan kijken naar de wedstrijd daar. En die zei ook van, oké, zelfs nu is het eigenlijk wel terecht. Ja, dus misschien is het voor alle conspiracy theory mensen, is het toch wel ergens een goede winst geweest. Omdat ze ook echt beter gespeeld hebben, vinden veel mensen.
0: Ja.
1: Jij bent het duidelijk niet mee eens.
0: Nee, ik had zoiets. Kijk, weet je, dit, kijk, Messi is gewoon een wonderpoppetje. En hij gaf een mooie assist. En die guy, die kopte hem lekker.
1: Nou, je zegt het lekker met veel enthousiasme.
0: Ja.
1: Als ze toch gewoon leuk en goed hebben gespeeld.
0: Ja.
1: Oké, misschien moeten we het even met de luisteraar over
0: hebben. Klopt, als je een luisteraar bent en je bent misschien wat enthousiaster, of in ieder geval, laat het doorkomen via de NPO Luister app. Hoe keek jij naar de wedstrijd gisteren? Engeland, Argentinië.

0: We zijn vandaag een beetje aan het napraten over de wedstrijd Engeland-Argentinië. Zoals je hebt gehoord, nou, Argentinië gaat door naar de finale. Dus aanstaande zondag is de finale Spanje. Argentinië. Nou, je kan al raden wie wereldkampioen wordt of niet. Nou, de app stroomt helemaal vol met allemaal berichten. Berichten over de wedstrijd. Andres, wat spaap je?
1: Fernando, ik heb ook naar die wedstrijd gekeken hoor. Maar het grootste gedeelte van de wedstrijd was Engeland gewoon de sterkere en de betere ploeg, man. Maar ik weet niet, je staat 1-0 voor. Ik weet niet wiens beslissing het was. Maar hoe de fuck ga jij verdedigen spelen met 1-0? Je moet gewoon je spel blijven spelen. Gewoon door blijven aanvallen. Spanje gaat moeten aanvallen. Daar komen gaten uit. Daar kan jij weer op scoren. Maar ik weet niet wiens idee het was om... Of ze waren op. Kan ook ja. Dat ze op waren.
0: Kan ook dat ze op waren. Ik weet echt niet wat er gebeurde. Want ik dacht echt, nou, Engeland heeft ze bij de ballen. Het is klaar, het is klaar. José van de lijn. José, good morning.
2: Goedemorgen.
0: Hey, hoe heb jij naar de wedstrijd gekeken?
2: Ik denk hetzelfde gevoel als jij, broeder. Kijk. De eerste half uur. Argentinië, die zoon van die Simeone. Volgens mij was op een gegeven moment Amerika voetbal aan het spelen.
0: Ja.
2: Die had al een paar keer geel moeten krijgen. Lisandro Martinez haakt Bellingham in het 16 meter gebied. Geen overtreding. Daar heb ik het alleen over de eerste half uur. Geen geel, geen penalty, geen vrije trap, geen kooi. Kom op, man. Even serieus, man.
0: Ja.
2: En dan maak je een overtreding op FIFA Baby. En dan stond de vlam in de pan. Dan opeens is het geel gelijk van een Engelsman. Terwijl Argentinië aan het haken was, die jongen. Gewoon provoceren. Ja, nee, man. Wat die luisteraar hiervoor zegt. Ik snap Thomas Tuchel ook niet. Je staat voor 1-0. Hoezo ga je verdedigend wisselen? Voetballen tegenwoordig, ik snap het echt niet meer, man.
0: Ja, ja.
3: Misschien willen ze allemaal een soort van nieuwe tactieken of zo gaan.

0: gaan gebruiken. Want weet je wat, dat is natuurlijk wel met voetbal op een gegeven moment. En ik ben helemaal geen expert, maar wat je natuurlijk wel een beetje meekrijgt zo het afgelopen WK, is dat het ligt er ook maar net aan, zeg maar, hoe die keuze natuurlijk valt. Want al was die verdedigende wissel, al was dat wel helemaal de tactiek geweest, hadden we nu allemaal gezegd, wow, wat een geniale stunt, weet je wel. Dus ja, misschien, maybe you wanted to take a risk?
1: Nee, maar dat doen ze, bijna alle trainers van Europa doen dat. Als ze eenmaal voorstaan, ga maar goed nakijken. Alle trainers uit Europa doen dat. Staan ze voor, gaan ze verdedigend wisselen. Zuid-Amerikaanse, Braziliaanse, uit, weet je, andere landen, hun staan ze voor, willen ze meer doelpunten. Ze gaan aanvallend wisselen. We staan voor, maar we gaan aanvallend wisselen van, we willen meer doelpunten maken. Ja, en ja, broer, flabbergast, man, gisteren, man.
0: We zijn wel weinig Argentinië-fans. Kijk, ik probeer een beetje meer Argentinië-liefde erin te gooien. Want ik zeg wel, ja, bedoel, einde van de dag hebben ze wel gewonnen, weet je. Dus ik ben misschien ook niet per se voor Argentinië als team. Maar ja, ik zie wel heel veel mensen die ook gewoon zeggen, ze hebben gewoon beter gespeeld.
1: Nou, nee hoor. Ik weet niet welke wedstrijd hun hebben gekeken, maar Engeland speelde echt goed. Ja, als je die overtredingen maakt, nee, ja. Zelfs de trainer gewoon een heel merrie geeft van, waar zijn we mee bezig? Come on, man. Come on. Zelfs de trainer van Engeland geeft een heel merrie van, nee, dit kan niet meer.
0: Nou, ik heb het best gedaan om een beetje Argentinië-liefde erin te gooien. Maar ik denk niet dat het me gaat lukken dit WK. Gewoon.
2: Nee,
0: het gaat me niet lukken.
2: En José, en zondag, wat voorspel je? Spanje, Argentinië? Ja.
1: Spanje gaat hun best doen, maar ik Argentinië, man. Spanje kan hun best gaan doen. Ze hebben gruwelijk gespeeld in het WK, behalve tegen ons. Maar ja, Spanje zal hun best wel gaan doen, maar het wordt uiteindelijk toch Argentinië, man.
2: Zo.
1: Je kunt dus zeggen, Messi heeft wel voor het laatst, heeft hij eindelijk Argentinië, heeft eindelijk dan 3 sterren op hun bord zitten. Maar ja, nog steeds minder dan Brazilië, die heeft er 6.
2: Ja.
1: Ja, dus, ja, ze lopen nog steeds achter.
2: Ja.
1: Helaas, Argentinië. Yes.

0: May Trip. Een van haar beste nummers, als ik eerlijk ben. Zometeen Kevin Roxy Dekker met Jij Hebt Mij. We hebben het vandaag over de wedstrijd. Ik durf bij te zeggen, Engeland, Argentinië.
1: Jij baalt er ook nog van. Ik merk gewoon aan je, je praat ook met... Ik probeer de hype er nog een beetje in te krijgen, maar nee, hè, je bent niet blij.
0: Ik vind het WK minder spannend worden eigenlijk. Zeg maar, ik vond hem heel leuk, zeg maar, in de achtste... Nee, ik weet helemaal niks van voetbal. Maar zeg maar, die rondes hiervoor, voor de knock-out fase.
1: Oh, ja.
0: Vond het super entertaining. De poolfase.
1: Ja.
0: Dat vond ik de allerleukste. Samen met mensen, weet je, zie al die verschillende landen. En nu heb ik de usual suspects, die zie je weer terugkomen. Denk ik, ja joh, Shampoo zegt, Engeland was duidelijk sterker. Fuck Argentinië en Messi helemaal, zegt Shampoo. Duidelijke taal, mensen zijn heel duidelijk in hun emoties. Wat zie ik hier nog meer? Even proberen. Nou, Dogla. Hi, Dogla, vriend van de show. Dogla die zegt heel duidelijk.
2: Engeland speelde echt goed. Hey, alsjeblieft, man. Hey, laat deze gast niet meer naar voetbal kijken, maar alsjeblieft, man. Zeg hem even persoonlijk, man. Oh, God. Ik word zo moe van deze gasten.
1: Nou. Maar Serge, die gooit er juist weer iets heel anders in. Want die zegt, goedemorgen, Nando en Donna. Ja, daar zijn we weer. Argentinië, je ziet toch wat ik bedoel. De laatste 5 minuten, wat er gisteren gezegd werd, ik ben negatief of ik heb geen verstand van het spel. Maar ja, je ziet het weer. De laatste 5 minuten, wat ik gisteren al zei. Het is niet dat ik negatief wil zijn. Het is niet dat ik in voorspelling dingen of een stokerkaart of zo wil hebben. Maar dit is wat ik bedoel. 4 teams tegen Argentinië of de Afrikaanse landen die heel goed zijn de hele wedstrijd. En dan in de laatste 5 minuten weg. Maar ja, ik wil niet negatief zijn. Het is gewoon jammer dit, man. Ik zei het je toch. Zet Argentinië in de finale. Dan zijn we er weer vanaf.

grote wedstrijden en de volle stadions, was er dat ene pleintje. In een nieuw seizoen van het pleintje van keer proef.

0: Lijntje van.
1: Zometeen Fresh featuring KM met Bare Minimum. Zonnig buiten, 23 tot 31 graden. Kans op wat buitjes. We hebben Jelle met het nieuws van NOS op 3. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. De politie in Amsterdam-Oost is gisteravond in actie gekomen voor een mogelijke ontvoering. Er ontstond een achtervolging en die eindigde op de trambaan. Drie mensen zijn opgepakt. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Wat er precies is gebeurd, wordt onderzocht. Na de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen zijn er niet meer vrouwen wethouder geworden. Na de verkiezingen daarvoor was dat wel zo, maar nu is het tot stilstand gekomen. En deze wethouder uit de wijk bij Duurstede vindt dat jammer.
3: Vrouwen zeggen ook, die ik ken in mijn omgeving, is de mooiste baan die ik ooit gehad heb, het wethouderschap. En daar komen ook niet leuke dingen bij. De werkdruk, gedoe van buiten, soms gedoe in een college. Je ligt ook in het oog van de storm als het misgaat. Daar moet je tegen kunnen, maar je moet er ook een beetje uitdaging in zien. Volgens mij hebben heel veel vrouwen nog niet in de gaten hoe leuk dit werk is en wat zij daarin kunnen betekenen.
2: Nou, 3 op de 10 wethouders zijn nu vrouw. En in bijna alle gemeenten hebben inmiddels een nieuw college met wethouders. Het is Argentinië op het WK weer gelukt om in de slotfase de wedstrijd naar zich toe te trekken. Engeland kwam nog even op voorsprong, maar in de 85ste minuut kwamen de Argentijnen gelijk. En in de blessuretijd kwam daar nog eentje bij.
4: Messi. Messi, weer zo'n goede voorzet. En dan is het raak. En dan scoort hij zelf niet. En doet Lautaro Martinez dat. Maar het is toch echt weer Lionel Messi. Die het hier voor zijn rekening neemt. Met een geweldige voorzet met het rechterbeen.
2: En dus staat de regerend wereldkampioen zondag in de finale. Samen met Spanje. Voor Engeland is het nog niet helemaal voorbij op het WK. De ploeg speelt zaterdag de troostfinale tegen Frankrijk.
1: Fernando. It's a good vibes only. Fresh KM. Bare Minimum.

0: Goedemorgen, die Wizkid, lekker bezig. Ik weet nog dat hij me een keer had opgelicht. Ja, dat hij naar de show zou komen en dat hij op een gegeven moment niet kwam opdagen. En vervolgens moest ik hem opsporen in een hotel. Nou, uiteindelijk is het gelukt. Het interview staat online. Dus mocht je willen weten hoe dat terechtkomt en wat hij heeft gezegd als hoe hij verantwoordelijkheid op zich genomen. Check mijn YouTube-kanaal Nando Leaks. Ja, veel jongeren hebben last van belangst. Ja, wij niet hoor. Don en ik bellen gewoon. De angst om iemand te bellen. Kan je je voorstellen dat je dat hebt, een belangst? Ik hou van conversations. Niet met iedereen, maar als je gewoon met iemand wil... Ik weet niet. Je hoeft niet eens in dezelfde ruimte met iemand te zijn, maar als je lekker met ze babbelt, dat is gewoon... I love it. Nou, deze mensen met belangst sturen liever een appje dan dat ze de telefoon pakken, omdat een telefoongesprek als spannend of ongemakkelijk voelt. Volgens experts komt het onder andere doordat jongeren zijn opgegroeid met chatten en social media. Nou, toch helpt het juist vaker bellen om die drempel stap voor stap kleiner te maken. En Don, wat vind je hiervan? Ja.
1: Ik heb het wel gehad.
0: Okay.
1: Ik heb wel belangst gehad. Ik heb journalistiek gestudeerd in Tilburg. En toen moesten we ook altijd mensen gaan bellen om ze te interviewen of te vragen voor een interview. En dan moest ik echt mezelf even een half uur, zeg maar, pep talken. Of dan ging ik precies opschrijven wat het gesprek kon worden eventueel.
0: Okay.
1: Dus dan ging ik bijvoorbeeld echt zo een soort van mijn tekst eigenlijk uitschrijven. Dus dan schreef ik echt op, hallo, met Donna, ik wil dit en dit en dit. En dan ging iemand iets tegen me zeggen. En dan had ik al een paar lines opgeschreven waar ik dan ook mee zou kunnen komen. Dat ik het een soort van spontaan ging oplezen, zeg maar. Ik heb ook echt belangst gehad.
0: Oh, wauw, want ik vind jou wel een communicatief vaardig persoon die gewoon lekker babbelt. Ik denk dat jij bijvoorbeeld, stel dat jij telemarketing had gedaan, had je alles verkocht. Nee, omdat jij babbelt gewoon lekker van... Dus ik zou nooit denken dat jij...
1: Ja, het gekke is, ik had ook niet, zeg maar, social anxiety. Dus dat ik op plekken waar ik was niet durfde te praten. Want ja, zoals je hoort, ik praat kapot veel. Dus mensen moesten me eerder stoppen met praten omdat ik het niet durfde.
0: Ja.
1: Maar bellen vond ik op de een of andere manier dat je zo die toon hoort. En ik denk, oh shit, straks gaat hij opnemen. Wie gaat het worden? En hoe gaat hij praten? En hoe gaat hij zijn? En dan ga ik nu met een vraag komen waar die persoon helemaal niet op zit te wachten. Dus ik vond het vroeger ook altijd wel eng.
0: Ja.
1: Maar ik denk dus dat ik er overheen ben gekomen door dus die lines zo op te schrijven en het een soort van voor te lezen.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment ook te denken van, ja, als ik deze persoon in het echt durf aan te spreken, waarom zou ik het niet durven aan de telefoon? Weet je wat, wie ik dat ook heb gedaan? Het is een heel grappige crossover. Wow, daar denk ik nu ineens over na. Ik heb eigenlijk bij Phonix werken al gemanifesteerd, zit ik nu te bedenken.
0: Echt?
1: Dit is crazy eigenlijk. Weet je wie ik ook heb gebeld met belangst? 10 jaar geleden?
0: Ja.
1: Shy, van de middag zo vroeger.
0: Oh,
1: ja, omdat... ik zat toen in het bestuur, zeg maar, van studenten. Want ik vond het leuk om allemaal dingetjes te regelen. En toen had je daar ook spraakwater. En dat waren inspirerende gesprekken met mensen in de media die inspirerende dingen doen. En toen ging ik een beetje kijken naar, je had zo'n wall of fame van iedereen die er al ooit was geweest, zeg maar. En er zat niet één vrouw bij. En er zat niet één persoon van kleur bij. Dus toen dacht ik, oh, dan ga ik van Phonix ga ik dan interviewen. Die ga ik dan daar brengen. Dan hebben we voor het eerst iemand van kleur en voor het eerst een dame. Dus die heb ik toen ook gebeld. En toen heb ik gelijk een misser gemaakt. Want toen nam ik op en ik had alles dus opgeschreven. Maar dat ik dus zenuwachtig was om te bellen, zei ik, hoi Shay. En toen zei ze, ja, ik heet Shay. Dat ik, ah, shit man. Shit. Maar uiteindelijk is het goed gekomen, want ze is geweest. En eindstand, nu werk ik bij Phonix. Dat is wel heel grappig.
0: Leuk. Ja. Oh, wow, goed verhaal, man.
1: Ja, ja, ja.
0: Oh, leuk. Helemaal uitgeschreven.
1: Ik had het helemaal uitgeschreven, maar daardoor, doordat ik het las, zei ik, hey Shay. Dus zij gelijk, voordat ze hallo zei, ja, zo heet ik dus niet. Ik dacht, echt.
0: Ja.
1: Veeg me alsjeblieft ergens in een hoekje. Maar ze praat nog steeds tegen me, dus dit is goed gekomen.

0: Are you ready?
1: Yeah. I'm ready. You ready, ready, ready.
2: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
3: Nieuwe muziek. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
2: In de Nando Leaks.
1: Zoetigheid voor je oren, baby. You ready? Let's go get 'em.

Kunnen toch? Nandolik Sound System. Wil je meer tunes ontdekken? Check die playlist Nandolik Sound System op Spotify. Muziek van Aerobi, H. Magna, Fally Poopa, Sean Paul, George Smith, Ross Millions.

0: Drake met Make Them Pay. Ja, zometeen het nieuws van NOS op 3 met Jelle. Jelle, wat heb je zo voor ons?
1: Een man op Schiphol die is betrapt met honderden eieren. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen.

0: Nederlands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: In the mood for vibes.
2: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister app. Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
3: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
4: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij Ik Wil Van Mijn SOAAf.nl. Ja toch, Peter.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
6: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funix.nl/nieuws.
7: Taxi nodig in Amsterdam? Met NL Cabs profiteer je van vaste prijzen vooraf en tot 30% korting. Geen verrassingen, minder annuleringen en betrouwbare chauffeurs. Download de nieuwe Nederlandse taxi-app via de App Store of Google Play.
8: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu

0: we spelen met 5 voor Fernando. Kun je me 5 woorden laten raden in 30 seconden? De kwalificatievraag die je nodig hebt is: wie is er op dit moment op tour en heeft Beyoncé en Rihanna op het podium gehaald? Ja, die man is aan het optreden, maar die man is zijn ding aan het doen. Maar wie is deze man die op dit moment aan het toeren is en Beyoncé op het podium haalt, Rihanna en heel veel anderen? In Amerika vindt het plaats. Dus laten we doorkomen via de NPO Luister. En we gaan luisteren naar Jelle van het nieuws van NOS op 3. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. De Amerikaanse immigratiepolitie heeft de laatste dagen het aantal arrestaties flink opgevoerd. In 5 dagen tijd zijn 10.000 mensen opgepakt door ICE-agenten. Soms ook met een dodelijke afloop. Die 10.000 arrestaties zijn er 2 keer zoveel als de afgelopen maanden, zegt correspondent Rudy Bauma.
2: Ja, dat vloeit voort uit een concrete opdracht die agenten van hun leiding hebben gekregen. Dat gewenste getal is. Die massadeportaties die Trump heeft beloofd, daar wil hij zich aan houden. Zeker nu het met andere punten van zijn beleid, de koopkracht, de oorlog met Iran, allemaal heel slecht gaat. En hoewel dit beleid ook natuurlijk wel heel controversieel is, is er ook nog een grote groep kiezers die dit gewoon steunt.
1: Afgelopen week werden nog 2 mannen doodgeschoten door ICE tijdens verkeerscontroles. In tientallen steden gingen mensen daarom de straat op om te demonstreren. Grote kans dat BOA's hun wapenstok kwijtraken. Dat komt door tekorten bij de politieacademie. BOA's moeten een jaarlijks examen doen, zodat ze gebruik kunnen blijven maken van hun wapenstok of pepperspray. Maar bij de politieacademie is er een tekort aan examinatoren. Volgens de vakbond van de BOA's geeft de politieacademie de voorkeur aan agenten die ook een jaarlijks examen moeten afleggen. En daarom is er geen tijd meer over voor de BOA's. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren, maar de rechtbank geloofde daar niets van. En een ware voetbaltriller gisteravond in de halve finale van het WK. Lange tijd leek Engeland te gaan winnen van Argentinië. Tot de 85ste minuut stonden de Engelsen 1-0 voor. Maar Argentinië knokte zich terug via een afstandsschot van Enzo Fernandez. En in de extra tijd deelde Argentinië de genadeklap uit aan Engeland.
3: Messi, weer zo'n goede voorzet! En dan is het raak! En dan scoort hij zelf niet! En doet Lautaro Martinez dat! Maar het is toch echt weer Lionel Messi die het hier voor zijn rekening neemt. Met een geweldige voorzet met het rechterbeen.
1: Het werd dus 2-1. Deze Engelse fans zagen de bui al hangen, zeggen ze bij de BBC.
4: Try to do what we did against Mexico, didn't work there better.
5: We did our best, but why do we always do this? We go well enough, we should have pushed harder. We
6: got it back for 35 minutes against class footballers. They will do that.
1: Argentinië speelt zondag de WK-finale tegen Spanje. En het weer, vrij zonnig vandaag, in het noorden wel wat bewolking en later ook kans op een kleine bui. Het wordt 23 tot 31 graden.
7: Festival FOMO.
8: Hell no.
7: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
8: Oh my god.
7: Met deze week Kwakkoen Summer Festival. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister app.
9: Fernando. Rise and shine.

0: Hey.
1: Keep it hard, keep it banger, baby. Ja man, je hebt nieuws, je hebt nieuws.
0: Ik heb goed nieuws voor jou, Nando.
1: Oh.
0: Want ik weet dat jij graag wil afvallen.
1: Ja.
0: Ik vind dat er niks mis met je is of dat er niks veranderd hoeft te worden. Maar nou ja, je hebt er zelf een mening over. Misschien kan je dat zelf even delen. Waarom vind jij dat je moet afvallen?
1: Nou ja, ik vind
0: het namelijk niet, maar...
1: Nou, ik zal een appje voorlezen van mijn moeder.
0: Oh.
1: Mijn moeder heeft weer een bericht gestuurd over mijn gewicht.
0: Oké, wat heeft ze gezegd?
1: Even kijken of het er spoelen. Je wilt altijd met vakantie. Zorg eerst dat je op je gezondheid let. En je gewicht is heel erg belangrijk. Regel dat. Gewicht is heel belangrijk. Want get your body in shape. You look like a big fat ugly man. Representatief in de media uitzien is heel erg belangrijk. Je kan niet als een dikkertje rondlopen. Ziet niet uitnodigend uit. Maar ik hou van je.
0: Oké, nou, ik vind je niet een big fat ugly man, maar alle respect naar je moms natuurlijk. Als zij dat wil delen, moet ze doen. Maar ik vind het een heftig bericht.
1: Ja.
0: Maar het is je moeder, dus ja.
1: Ja, moms, kijk, weet je, mijn mom, ik snap wat ze ook probeert te doen. Ze probeert me op een bepaalde manier te motiveren.
0: Werkt het?
1: Nee, niet, want ik heb veel andere privé dingen zeg maar, aan mijn hoofd, waardoor ik zeg maar, eigenlijk de focus niet kan vinden. Om, en het is niet eens een smoes, want het is meer je hoofd is op een gegeven moment met zoveel dingen bezig, zoveel balletjes hoog houden, dat je dan niet, dat je denkt van, die gym zie ik later wel, of de hamburger is toch wel iets lekkerder nu dan even. Dus ik ben een emotionele eter. Dat is die schommeleffect wat ik dan heb. En dan mijn moeder, die ziet dan mij bijvoorbeeld in de breedte groeien, en zegt ze, ja, maar dat kan toch niet, jongen. Ga gewoon even, ga eens vaker sporten.
0: Nou, dan is dit ook voor je moeder misschien goed om te horen, want er is een nieuw onderzoek gedaan met een verklaring waarom mannen boven de 40 moeilijk kunnen afvallen.
1: Oké.
0: Dus dan kan je weer even extra zeggen dat het niet door jou komt. Want wat gebeurt er nou? Je testosteronspiegel die daalt met ongeveer 1% per jaar. Vanaf je 30ste voor de man. 1% per jaar. En wat doet zo'n testosteronspiegel? Die zorgt er eigenlijk voor dat je makkelijk spiermassa opbouwt. Die zorgt ervoor dat je stofwisseling snel werkt. En ook dat vet wordt opgeslagen. Dus, of in ieder geval wordt afgedreven als hij nog niet is vertraagd, zeg maar.
1: Ja.
0: Dus je moet je voorstellen, als het vanaf je 30ste met 1% per jaar omlaag gaat, vanaf je 40ste is hij dus al met 10% gedaald. Dus vet wordt sneller opgeslagen. Je stofwisseling die vertraagt. En je bouwt dus minder makkelijk spiermassa op. Dus eigenlijk is het voor 10% moeilijker per onderdeel om als man boven de 40 af te vallen.
1: Okay.
0: En het wordt dus ook nog elk jaar erger. Dus elke effort die een youngboy erin moet stoppen, moet jij met 10% eigenlijk verhogen. Dus het zou wel echt ervoor moeten zorgen dat je echt hard gaat trainen. Of echt hard op je dieet gaat letten. Dus het wordt je wel moeilijker gemaakt.
1: Kan ik geen testosteron shot nemen of zo?
0: Nou, ik zou niet met shots gaan testen.
1: Okay.
0: Dat zou ik niet gaan doen. Maar misschien kan je dat aan je moeder vertellen. Van, zie je wel, mam?
1: De natuur heeft bepaald.
0: Ja. I'm not the problem and I'm not a big fat ugly man.
1: Dankjewel.
0: Dat vinden we sowieso niet.
1: Ik ga het doorgeven aan mijn ma.
0: Doe maar.

0: Fernando.
1: Sound the alarm, sound the alarm. Kun je me 5 woorden laten raden in 30 seconden? 5 woorden maar. We hebben de kwalificatievraag. Wie is op dit moment on tour met Beyoncé en Rihanna en staat daar te schitteren in New York?
2: Ja, of heeft ze in ieder geval op het podium gehaald. Hè? Het is zijn eigen tour.
1: Ja.
2: Maar hij heeft Beyoncé een keer op het podium gehaald. Hij heeft Rihanna een keer op het podium gehaald.
1: Ja.
2: En voor de duidelijkheid.
1: Ja. Hij is een legend. Hij wordt gezien als een van de beste rappers uit New York.
2: Jij gaat weer alles verklappen,
1: Jan. Moet je ook even veel rappers? Oké, laat het ook over de NPO Luister-app. En dan speel je zometeen tegen wie?
2: Annemarieke, die blijft maar winnen.
1: Zo.
2: Maar misschien na vandaag niet meer.
1: Hey.

0: Adam Dittman on tour met Beyoncé, Rihanna. En ja, hij heeft ze op het podium gehaald. In ieder geval, deze man, ze noemen hem de Jigga Man. En de grap is, wij kregen op een gegeven moment Bad Bunny door. En dacht ik, nee, maar dit is geen Bad Bunny. Dit is totaal iemand anders. Zijn vrouw, Beyoncé, heeft zijn...
1: Ja, maar nu heb je het wel echt verknoopt.
0: Oh.
1: Zijn vrouw, Beyoncé.
0: Ja, nu moet je zeker weten.

0: kun je me 5 woorden laten raden in 30 seconden? Nou, Donne, we hebben 2 kandidaten. Wie hebben we?
1: We hebben Annemarieke, die al heel veel gewonnen heeft deze week. Maar Rael, die denkt, weet je wat? Wat Annemarieke kan, kan ik ook.
2: S.
0: Hey!
3: Ja,
0: toch. Ready. We gaan beginnen met Annemarieke. Annemarieke, are you ready?
1: Nog even de kwalificatievraag.
0: Oh ja, kwalificatie die heel moeilijk was. Wie is op dit moment on tour met Beyoncé, of in ieder geval heeft Beyoncé en Rihanna tijdens een tour met podium gehaald in New York?
2: Ja, Jay-Z.
0: Jay-Z, de Jingle Man, jazeker. We gaan beginnen met Annemarieke. Annemarieke, are you ready?
4: Born ready.
1: Hey!
4: Sportmerk met een vinkje als logo.
0: Sportmerk met een vinkje als logo.
4: Okay, we gaan door. Fastfoodketen, bekend om Happy Meals.
0: McDonald's.
4: Accessoire voor op je neus tegen fel zonlicht.
0: Zonnebril.
4: Een koud drankje, dat maakt je 's ochtends wakker. Zit cafeïne in.
0: Koffie.
4: Maar dan de koude variant.
0: Iced tea. Frappuccino!
1: Ijskoffie!
0: Ik drink dit koffie. Koffie.
1: Oh, nee, maar,
0: ijskoffie, is dat echt een ding? Ik drink echt geen koffie, hè? Ik zweer het. Maar ijskoffie, bestaat het echt?
1: Ik bestel het heel vaak. Let je niet op.
0: Is dat die...
1: Ja.
0: Oh.
1: Oké, wow, wat is hier gebeurd? Met een vinkje, Nike. Was Nike.
0: Is een vinkje? Is het een vinkje? Swoosh.
1: Een swoosh, maar ja, ik snap dat je het ook als vinkje kan zien.
0: Ik zat te denken aan Rexona.
1: Snap ik ook.
0: Dat kwam eens in mijn hoofd. Ja, want dat is echt zo'n vinkje.
1: Ik snap. Maar. Sorry, Annemarieke. Ik vond die accessoire, ik vond hem heel goed. Maar ik heb wel echt het woord zon gehoord.
2: Oei.
4: Oh.
1: En het was zonnebril. Dus ik kan er maar eentje goed. Ik hoorde hem heel subtiel. Hoorde ik, beschermd je tegen de zon. Ik denk, ja, dat zonnebril. Dus alleen McDonald's is goed. Is maar één goed, helaas.
4: Nou, dan gaan we streek.
1: Nou, je weet het niet. Je weet het niet.
0: Rael.
2: Ja, ben jij er klaar voor?
0: Ja, let's go.
2: Allright, kom maar.
0: Go!
2: Het is drinken, je krijgt de vleugels door. Max Verstappen heeft ervoor. Yes, Elon Musk heeft het uitgevonden.
0: Tesla.
2: Je eet het vaak vis met sojasaus.
0: Wasabi.
2: Nee, sushi. Hoe heet dat? Ja. Ander woord voor sweater?
0: Trui.
2: Nee, andere?
0: Hoodie.
2: Juist. Yes. Hoppa, binnen.
1: Ja.
0: Je vroeg me of ik ready was. Was ik ready?
2: Jij was ready.
1: Hij was ready. Precies dat. Annemarieke, ja, je voelde de bui al hangen. Maar je hebt echt goed gespeeld deze week. Alleen Rael die kwam, zag en overwon. 4 punten voor Rael.
0: Zo. Yes.

0: ze zei het goed. Je kwam zeggen over voorrijden. Je hebt het goed gedaan, Annemarieke. Laten we afspreken dat je volgende week gewoon weer meedoet. Want zeg maar, je bent echt goed
1: bezig. Ja, je
0: bezig.
1: Bent echt goed hoor.
2: Helemaal goed, gaan we doen.
0: Oké, volgende, we houden je eraan. Nou, top. Rael, tot morgen.
1: Tot morgen.

0: Iris Star. Ik zal even laten zien dat ze heel goed kan zingen. Of niet.
1: Ah, je zult veel, zo wat hebben we toch zin. Ik vind dat je goed kan zingen, Nando.
0: Nee, ja.
1: Je zingt veel de laatste tijd. Nee. Dat vind ik leuk. Zing maar lekker, laat het er allemaal uit. Okay. Hey. Ja, misschien toch niet.
0: Het is zonnig vandaag, 23 tot 31 graden. Jelle met het nieuws van NOS op 3. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. De Oekraïense president Zelensky heeft weer iemand uit zijn kabinet weggestuurd. Dit keer de minister van Defensie, Fedorov. Hij was onder meer de drijvende kracht achter de Oekraïense droneverdediging en wist veel van techniek. Er is geen officiële reden, maar correspondent Christian Pauwe heeft wel een vermoeden.
3: Oekraïense media en de Financial Times melden dat er onder meer spanningen waren tussen Fedorov en de hoogste generaal van Oekraïne. En die zou niet door één deur kunnen met deze tech bro die de hele krijgsmacht wilde moderniseren. Ook zijn er berichten dat de minister kwaad bloed heeft gezet bij hoge figuren in de defensieindustrie, omdat Fedorov bepaalde aanbestedingen zou hebben tegengehouden.
2: Fedorov was net een half jaar minister. Eerder deze week stuurde Zelensky ook al zijn premier weg. Er is een nieuwe apensoort ontdekt. Het gaat om een zwarte aap met een opvallende roze-oranje huid rond de mond. De soort werd ontdekt in de bossen van de Democratische Republiek Congo. Het dier werd in 2008 al eens op de foto gezet, maar toen konden wetenschappers niet vaststellen dat het om een nieuwe soort ging. En nu is wel duidelijk dat het om een tot nu toe onbekende franje-aap gaat. Ze willen dat de soort een beschermde status krijgt, want ze worden bedreigd doordat in Congo steeds meer bossen worden gekapt. Argentinië neemt het zondag op tegen Spanje in de finale van het WK. Ze waren gisteravond te sterk voor Engeland. De Engelsen kwamen wel op een 1-0 voorsprong. Maar Argentinië blijft Argentinië. Nog voordat de extra tijd erop zat, stonden ze met 2-1 voor. En over een half uurtje opent de camping van de Zwarte Cross. Het festival is het grootste van Nederland met zo'n 250.000 bezoekers. Het belooft dan ook een groot feest te worden, zegt de creatief directeur bij lokale omroep Regio 8.
4: Het is voor iedereen, het is van iedereen, het is de Achterhoekse gastvrijheid. En het meeste kijk ik ook altijd uit naar het eclectische programma. En dat betekent dat je op dezelfde theaterweide treedt Typhoon op, daar treedt Victor Mits op met een illusionistenshow. En Kim Holland staat daar. Dat is, dat geeft wel de diversiteit van ons hele programma aan.
2: Van alles dus, ook Direct, Dropkick Murphys en de Kaiser Chiefs komen dit weekend naar Lichtenvoorde.

0: John of Frazen, Jayon, Panna. Het is donderdag, het is 8:10. Tijd voor filmnieuws. En voor filmnieuws moet je bij één man zijn. The one and only, Roberto Milan, a.k.a. Robert Blokland. Robert Blokland, good morning.
1: Goedemorgen, vrienden. Goedemorgen.
0: Hey, The Odyssey.
1: Het is de week van de Odyssey. Waar moet ik beginnen, Fernando? Dit is de filmervaring van het jaar. De Odyssey is een film gebaseerd op het verhaal van Homerus over een Griekse legerleider, gespeeld door Matt Damon, die Troje inneemt door de list met dat houten paard en daarna 10 jaar lang op weg is naar huis. Hij krijgt allemaal ontberingen, hij moet monsters verslaan en stormen. Dus het is een enorme spektakelfilm. En regisseur Christopher Nolan, die Oppenheimer gemaakt heeft en The Dark Knight en Inception, heeft daar dus een film van gemaakt. Maar hij heeft dat gedaan zonder digitale effecten. Dus al die veldslagen, al die stormen zijn allemaal echt gefilmd. Matt Damon, die de hoofdrol speelt, die heeft ontberingen moeten doorstaan in de woestijn. En ze hebben met 1200 figuranten gewerkt. En hij is ook gedraaid op IMAX. En IMAX is een hele grote formaat met zo'n enorm doek en een enorm geluid. En daardoor is het een bioscoopervaring geworden die zijn weerga niet kent. Het is echt alsof je bij Odysseus op het schip zit. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de cast. Behalve met Damon zit Tom Holland erin, Anne Hathaway, Lupita Nyong'o, Zendaya, echt Robert Pattinson. Iedereen die iets voorstelt in Hollywood zit in deze film. En ja, ik kan niet wachten om hem vanavond voor de tweede keer te gaan kijken. Hij is echt geweldig. En de voorverkoop gaat al door het dak heen. Dit is echt een film die zo'n succes gaat worden.
0: Wauw, maar voor de tweede keer, mijn god, je bent fanatiek, Roberto Milano.
1: Ja, maar het is gewoon, voor dit soort films is de bioscoop gemaakt. En Christopher Nolan gelooft daar ook in. Die gelooft ook dat je deze films gewoon op een groot doek moet zien met een volle zaal. En het is ook een modern verhaal. Odysseus is een veteraan die vreselijke oorlogsdingen meegemaakt heeft. Dat zie je ook. Die vernietigingen in Troje. En daar worstelt hij mee. Dat is een beetje de moderne parabel die erin zit. We moeten onze wereld, beter met onze wereld omgaan. Want anders krijgen we er later zelf last van. We kunnen dingen niet meer veranderen. Als wij oorlog gevoerd hebben, gaat dat in ons zitten en gaat het in de wereld zitten. Dus het is ook een verhaal wat na 3000 jaar iets vertelt over de wereld van nu. Dus er zit ontzettend veel in die film. En ik denk dat na de eerste keer kijken, heb ik dat er nog niet allemaal uitgehaald. Ik ga de tweede keer weer een hele andere film kijken. Ook hele nieuwe dingen zien. Nice. Het is echt fantastisch, deze film.
0: Wat voor cijfer geef je dan?
1: Ja, ik neig echt naar een 8,5, 9 bijna.
2: Oh, hoor. Zo. Dat is wel heel hoog. Gooi gewoon die 9 erin. Doe het. Je bent zo enthousiast.

0: Toppas. Red Wavele.
1: Are you ready?
0: Yeah. I'm ready, baby. You ready, ready?
2: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
3: Nieuwe muziek. Mandolix. Zoetigheid voor je oren.

0: de frisse sounds. Nando Leak Sound System. Check en volg daarom die playlist. Nando Leak Sound System op Spotify.
1: Yo, het is your boy Bilal Wahib. Je weet dat je luistert naar de frisse sound in the morning. Keep it hot, keep it banging. Fernando in this bitch.
0: Ra!

0: met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. FunnyXAds, your city, your sound.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa!
1: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FunnyXAds.nl. Your city, your sound.
3: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Taxi nodig in Amsterdam? Met NL Cabs profiteer je van vaste prijzen vooraf en tot 30% korting. Geen verrassingen, minder annuleringen en betrouwbare chauffeurs. Download de nieuwe Nederlandse taxi-app via de App Store of Google Play.
3: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.

0: altijd goed.
1: Droom je van een stralende glimlach?
2: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
1: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
3: Volg Fun is op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Nu bij Dirk, kipsnacks. 2,49. Lekker.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: lijst. Verrassende originele pick-up lijn. En denk, mijn kado, wat slecht of wat goed. Laat het doorkomen via de NPO Luister-app. Jelle van NOS op 3 was cracking. Good morning, wat heb je voor ons?
1: Goedemorgen, het is opnieuw onrustig in het Midden-Oosten. Voor de vijfde nacht op rij heeft Amerika doelen in Iran aangevallen. Ook de hoofdstad Teheran werd onder vuur genomen. In delen van de stad werd het luchtafweersysteem ingezet. Iran heeft op zijn beurt Amerikaanse bases in Kuwait, Bahrein en Jordanië aangevallen met raketten en drones. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. De politie in Amsterdam-Oost is gisteravond uitgerukt voor een mogelijke ontvoering. Er ontstond een achtervolging die eindigde op een trambaan. Drie mensen zijn opgepakt. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt de stadszender AT5. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. Groot feest in Buenos Aires, de hoofdstad van Argentinië. Het Argentijnse elftal wist namelijk een 1-0 achterstand tegen Engeland weg te poetsen in de absolute slotfase van de halve finale van het WK gisteravond. Deze journalist woont in Buenos Aires en heeft natuurlijk ook gekeken.
2: Het leek een lange tijd niet in te zitten. Maar ja, een geniale Messi met 2 assists zorgt er toch weer voor dat Argentinië door het oog van de naald kruipt en opnieuw een WK-finale gaat spelen aanstaande zondag. Tot grote vreugde van de mensen hier die massaal de straat op zijn gegaan. Met veel gezang en met getuter en enorm veel vuurwerk. En ja, de hit die hier nu door de straten van Buenos Aires galmt de afgelopen uren is: wie niet springt, is een Engelsman. Ja,
1: groot feest dus daar. En Fernando, was je toevallig gisteren in de Gelredome?
3: Nee, ik lag in mijn gouden bed. Ik zat lekker te slapen. Ik was kapot aan een saaie wedstrijd te kijken. Maar ja, nee, ik was er niet.
1: Waarom? Nou ja, het Gelredome zat gisteravond vol met kale koppies. Pitbull trad op. Natuurlijk met zijn iconische kale kop en een grote zonnebril. Fans verkleden zich bij zijn concerten vaak als Pitbull zelf door ook een zonnebril op te zetten. En, als je niet al kaal bent, een zogenoemde bald cap op te doen. Een plastic kapje waardoor het lijkt alsof je kaal bent. Maar er zaten dus ook heel veel echte, natuurlijke bald caps tussen.
4: Dat is wel de best passende bald cap die ik heb gezien vandaag.
5: Dat klopt, ja. Ik heb speciaal gedaan voor vandaag.
6: Dit is natuur.
5: Nee. Zingen is niet mijn beste kant.
7: Dat hoort er gewoon bij op een Pitbull concert.
8: Geen Pitbull zonder bald cap, zeg ik.
1: In Engeland haalden ze er onlangs zelfs een wereldrecord mee. Vorige week hadden ze daar 22.000 fans met zo'n bald capje op. En het weer vrij zonnig vandaag. In het noorden wel wat bewolking en later kans op een bui. Het wordt 23 tot 31 graden.
9: Festival FOMO.
10: Hell no.
9: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
10: Oh my god.
9: Met deze week Kwaku Summer Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
11: Fernando.
3: Rise and shine. Good morning. No one knows.

0: wakker worden.
1: Hey.
0: Keep it harder, keep it banger, baby. Zometeen heel veel lekkere muziek. Uitpompende buitje speakers. De dikste deze week staat op de menukaart. Maar, eerlijk, je komt de club binnen. En zit daar iemand leuk straks. Zeg, hey, how you doing? Huh? Maar dan gaan we iets lekkers eten.
1: Oh.
0: En ze kijkt je aan en zegt tegen je, wat bedoel je? Ja, man, je vader heeft zeker alle sterren uit, je vader is zeker dief. Waarom dan? Hij heeft alle sterren uit de hemel in je ogen gestopt.
1: Eetje.
0: Kijk, ja, ze slechte pick-up lines die er voorbij moet komen. En de vraag is, wat is de meest ongemakkelijke, flauw of juist verrassende originele pick-up line die je ooit naar je hoofd geslingerd hebt gekregen? Of eerlijk, die je ooit zelf hebt gebruikt? Donna, wat is het gekste pick-up line die je ooit hebt gehoord? Of in ieder geval misschien zelf gebruikt?
1: Niet zelf gebruikt. En het is echt gebeurd. Ik was in Valencia, was ik aan het stappen. En er was een groep mensen van een Nederlands bedrijf. Dus op een gegeven moment merkte ze dat ik en mijn vriendin, zeg maar, gewoon een vriendinnetje, relatieding of zo, waren in Nederlands aan het praten. Zij kwamen ook op ons af. En ik merkte, oh, ik moet al lachen, maar het is eigenlijk zo erg. Hoe heeft hij dit bedacht? Oké, dus op een gegeven moment één guy die was wel iets meer geïnteresseerd in mij. Dus die was de hele tijd al een beetje naar mij toe aan het komen. Maar ik vibede er niet echt mee. Ook niet per se niet de knappe jongen of zo. Maar we hadden gewoon niet echt een soort van die spark, weet je wel. Dus ik liet hem een beetje links liggen. En op een gegeven moment heeft hij denk ik gedacht van, ja, nu moet ik haar laten zien dat wij wel echt connecten.
0: Nee.
1: Dus hij loopt op me af. En hij kijkt me aan en hij zegt, ik weet waarom wij heel goed bij elkaar passen. Dus ik dacht, oké, ja, door wat? Ik was oprecht benieuwd wat hij ging zeggen. Zegt hij, ja, ik ben een witte N-woord. Nee, maar luister. Nee. Luister nou.
0: Nee.
1: Jawel. Oh. Hij zei gewoon het Nederlandse N-woord. Hij zei, ik ben een witte N-woord. Dus ik zeg, oh, maar hoezo? Hoe werkt dat, zeg maar? Ik dacht, ja, leg maar uit.
0: Wow.
1: Zei hij, ja, heel veel mensen die vinden mij zwart van binnen. Dus wij gaan heel goed bij elkaar passen.
0: Wauw.
1: Ja, je snapt dat het niks is geworden. Je begrijpt dat ik niet dacht van, hey, dit is hem voor mij.
0: Wauw.
1: Ja, echt. Hij zei het echt. Ik ben een witte N-woord. Maar ik heb gewoon heel veel vragen gesteld. Want ik dacht, ja, ik wil nu wel dat jij je ongemakkelijk voelt. Dus ik zei, oh, welk gedeelte van jou is dan, wat is het dan? Ja, het ging allemaal dansen en zo. Kijk, mijn moves en zo.
0: Hij was ook moves,
1: ja,
0: hij
1: ging allemaal dansen en zo. Zei hij van, ja, zie je, want ik heb echt van die Afrikaanse moves. En ja, het was echt verschrikkelijk. Het was echt cringe fest. Ja, het was heel erg.
0: Als je aan het luisteren bent en je herkent jezelf, misschien ben je degene met die pick-up line. Gooi jezelf weg in de kliko.
1: Nee.
0: Maar laat doorkomen via de NPO luisteren. Heb je wel eens een ongemakkelijke pick-up line naar je hoofd gesmeten gekregen? Of heb je hem zelf ingezet?

0: van Sweet Escape met Gwen Stefani, jongen. Heel vet was dat. Dikke tune, toet. We hebben het over ongemakkelijke flauw of juist hele originele pick-up lines. Wat is de raarste pick-up line die je ooit hebt gebruikt of die over je heen is gekomen? Mike, what's cracking?
1: Goedemorgen.
0: Vertel.
1: Nou, oké, schiet niet in de lach, hè?
2: Oh, nee.
0: Oké.
1: Ik heb ooit eens vroeger ging je nog wel eens op straat en dan sprak je af met elkaar. En toen zag ik een leuk meisje en toen heb ik gezegd van, ik ben van Greenpeace en ik zul jou dolfijn. Dus zij schoot in de lach en ze dacht van, ja, deze jongen heeft toch wel wat humor in zich. Nou ja, 2 maanden later zaten we in een relatie.
2: Het heeft nog gewoon gewerkt ook.
0: Als flipper kwam je erin.
1: Het was de domste pick-up line ever, maar het is wel gelukt.
0: Vind je het dolfijn.
2: Maar ook, hoe kom je erbij om op een dame af te stappen en te zeggen, ik ben van Greenpeace? Like, hoe ging dit gedachteproces? Hoe kwam je hierbij, joh?
1: Ja, toen was ik 16, 17. Dus ja, dat is wel inmiddels 12 jaar geleden. Maar ja, dan kom je altijd met de domste dingen.
0: Maar het heeft gewerkt.
2: Kijk, dat is het ding. Het heeft gewerkt. Je hebt gewoon je intuïtie gevolgd.
0: Maar zij is een dierenliefhebber, ja.
2: Ja, en hij ook.
0: Ja.
2: Beestachtige situatie.
1: Er zit nog een kink in de kabel.
2: Oh.
1: Ja, na 2 jaar ging ze vreemd. En toen zei ik hetzelfde. Alleen toen zei ik erachteraan van, nu vind ik je niet meer zo dolfijn. Ja, toen werd het niet meer voor dit.
0: En wat zei ze toen? Maar met wie ging ze vreemd dan? Met een andere dierenliefhebber?
1: Nee, dat was geen dierenliefhebber. Dat was een jointjesliefhebber.
2: Oh. Wereld Natuurfonds had de GM.
0: Oh, wow.
1: Ja, in plaats van dieren ging ze naar het groene gras.
0: Oh mijn god. Ze zeggen gras is groen aan de andere kant, maar dat liep helemaal mis dit.
2: Weet je, misschien heeft ze die Greenpeace te letterlijk genomen.
0: Jezus. Heftig hoor dit.
2: Wow. Oh my goodness. Maar kijk, weet je, het gaat erom, het heeft gewerkt. En je hebt
0: op dat moment, voor twee jaar lang?
2: Het heeft gewerkt.
0: Heb jij die peace teken kunnen gebruiken?
2: Ja, en die, degene die green smoked, die heeft wel uiteindelijk,
0: die eet gras dus.
2: Lekker Mike.
0: Lekker Mike, let het doorkomen. De meest ongemakkelijke flauw of juist verrassende pick-up line.

0: Denk de Morad man, sorry. Vandaag hebben we het over de meest vreemde pick-up lines ever. Donna, hebben we mensen die de pick-up lines durven te vertellen op de radio?
1: Ja, er zijn heel veel berichten gestuurd met heel veel bijzondere pick-up lines. Ik zou zeggen, don't try this at home, want ik geloof dat ze niet allemaal gewerkt hebben. Tati die zegt, morning Fernando en Donna. Het meest originele wat ik ooit heb gehoord was tegenover mijn nichtje gebruikt. Mijn nichtje zei, ik heb een vriend. En die boy die zei, jouw vriend is jouw hoofdpijn, ik ben jouw paracetamol. Jeffrey, die zegt, ik was samen met een mattie uit en twee dames kwamen naar ons toe om te vragen of we een goede slinger hadden om aan te hangen. Mind you, ik ben in een relatie van 15 jaar en mijn vriendin was zwanger tijdens dit moment. Dit antwoord gegeven en toen zijn ze met mijn mattie uiteindelijk weggegaan aan het einde van de avond. Oké, dus er is wel geslingerd. Het heeft gewerkt.
0: Oké, dus Jeffrey en zij hebben geslingerd.
1: Nee, die mattie. Want Jeffrey's vriendin was zwanger.
0: Oké.
1: Dus nee, Jeffrey heeft niet geslingerd.
0: Oké.
1: Dan nog Imet, die stuurt ook in de NPO Luister-app. Mijn pick-up line is, mag ik jou volgen op social media? Want mijn moeder zegt altijd tegen mij, volg je droom. Oh, die vind ik wel schattig. Die vind ik leuk.
0: Die zorgt voor een glimlach. En dat is die opening.
1: Die is lief.
0: Ja.
1: Maar hij zegt, helaas zonder succes. 35 en nog single.
0: Nou, misschien moet hij grotere droom achterna jagen.
1: Ah, mooi gezegd. Snavel, die zegt, ik heb wel eens aan een veganist gevraagd of ze wel van worst houdt. Ik kan me niet voorstellen dat die gewerkt heeft. Laat me dat zeggen.
0: Ik kan me ook niet voorstellen.
1: Ik weet het 99,9999%
0: zeker. Nou, overtuig de Snavel met een voice note wanneer je uitlegt hoe het echt ging.

0: potje. Dan moet hem nu gaan zo spelen.
1: Jazeker. Zo. En je weet waarvoor, hè? Weet je het waarvoor?
0: Volgens mij tickets.
1: Voor?
0: Van goed.
1: Heel goed. Hey. 26 dus, juli ga je er naartoe.
0: Oh,
1: ja.
0: Vissa. Maar je moet wel kwalificeren voor de moordende minuut. Het gevaarlijk spel op de Nederlandse radio. Wees scherp, wees alert. Hoe laat begint de ochtendshow? Juist. Dat tijdstip laten we doorkomen via de NPO-luisterapp. Hoe laat begint de ochtendshow?
2: Het is inderdaad waar. Ik ben niet aan het werk, maar ik werk.

0: Phoenix Talks.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
2: Zometeen muziek van Dave featuring Tams, Rain Dance. 23 tot 31 graden. Kans op wat buitjes. Dat is de situatie vandaag. Jelle van NOS op 3 met het nieuws. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Er zijn eigenlijk geen vrouwelijke wethouders meer bijgekomen na de laatste gemeenteraadsverkiezingen. Tot nu toe groeide het aantal vrouwelijke wethouders telkens na elke verkiezing. Maar nu niet meer. 1 op de 3 wethouders is vrouw. Maar volgens deze hoogleraar zijn er te veel gemeenten waar alleen mannen de dienst uitmaken. En dat is helemaal niet handig.
4: We weten dat diversiteit in het algemeen leidt tot betere besluitvorming. Dus verschillende mensen brengen heel simpelweg verschillende perspectieven met zich mee.
3: En Wil is wethouder in wijk bij Duurstede. Zij reageert op het nieuws.
5: Nou, dat vind ik best wel schokkend. Want ik snap niet zo goed waarom vrouwen toch wat minder snel geneigd zijn om zo'n functie te gaan vervullen. Zo lijkt het dan. De mensen kennen mij wel. En ik hoop ook wel dat jonge vrouwen aansteekt om daar ook eens naar te gaan kijken. Om iets in de politiek te gaan doen.
3: We hebben met z'n allen minder afval weggegooid. In totaal knikken de Nederlanders ruim 8 miljard kilo afval in de kliko. En per Nederlander was het 6 kilo minder dan het jaar ervoor. Maar in totaal nog wel 449 kilo. Meer dan de helft van het afval werd gescheiden ingezameld. Volgens het CBS werd er vorig jaar vooral minder groen afval ingezameld. Dat komt omdat het erg droog was, waardoor planten minder hard groeiden en er dus ook minder gesnoeid hoefde te worden. De halve finale, WK-finale van gisteravond, krijgt misschien nog een staartje. Argentinië won met 2-1 van Engeland en is dus door naar de finale. Maar na die winst liepen de Argentijnse spelers het veld op met een vlag met daarop de tekst: de Falklandeilanden zijn Argentijns. En daarmee verwijzen ze naar de Falklandoorlog uit 1982. Die werd gewonnen door Engeland. Beide landen hebben nog altijd oneenigheid over de eilandengroep voor de Argentijnse kust, vertelt deze journalist.
6: Daar zijn heel veel supportersliedjes over hier in Argentinië. En het voetbalveld wordt toch een beetje gezien als een plek waar revanche kan worden genomen op wat er in 1982 tijdens die oorlog op het slagveld gebeurde. Dus dat ging allemaal vooraf aan de wedstrijden.
3: Politieke statements mogen niet en dus kan Argentinië sancties verwachten van de FIFA.
2: Maar wat voor sancties? Ik bedoel dat op een gegeven moment Engeland doorgaat en niet Argentinië? Of financiële sancties? Of...
3: Ja, ik denk niet dat ze in één keer zullen worden uitgeschakeld, maar het zal gaan om inderdaad financiële sancties.
2: Nou ja, nou, ze hebben geld genoeg, dus het komt wel goed, joh. Jelle, tot straks. Thanks.
3: Tot straks.
2: Hoi. Fernando. Zometeen spelen we de morgende minuut, het gevaarlijk spel op de Nederlandse radio.

0: 5'9", brown eyes.
1: Shimmy, shimmy, y'all. Shimmy, y'all. Shimmy, shimmy, shimmy, shimmy, and shimmy. And shimmy, shimmy, y'all.
2: Hey,
1: Dave. Hey, Dave, it's a shimmy, shimmy. Yesin, I'm gonna lie. Yesin, good morning.
3: Good morning, good morning.
1: Hey, ben je helemaal die voetbalmodus of heb je het er links laten liggen?
3: Ik heb het links laten liggen, man. Argentinië, je kent het wel. Maar dan moet ik wel eerlijk zeggen, gisteren hebben ze het goed gespeeld. Ben ik eerlijk.
1: Ah ja, ik wil ook eerlijk.
2: Ja, Nando die heeft er nog moeite mee, geloof ik.
1: Ja,
3: ja, goed.
1: Ja, maar dat, weet je, weet je wat voor mij echt een mooie wedstrijd gaat worden? Ik ga niet eens naar de finale kijken. Ik ga kijken naar de wedstrijd zaterdag. De Frankrijk tegen Engeland. Dat gaat
3: om. Oh, ja,
1: snap je wat ik bedoel?
3: Ja,
1: dan voel je iets, dat wordt gewoon gruwelijk. Want zeg maar, dan zit die frustratie nog van bijvoorbeeld de Engelsen uit Argentinië. Dus ze gaan op een gegeven moment nog laten zien van, hey, we can play. En Frankrijk heeft nog een bittere nasmaak van Spanje. Dus mensen hebben zoiets van, I'm a show y'all motherfuckers. What? Snap je, ook al speel je voor de derde plek, ga je alsnog een mooie wedstrijd. Ja, in ieder geval, dat is het gevoel dat ik erbij heb.
3: Hey, Marlando, doe even een shout-out naar Sanne. Sanne is mijn klant, ze zit in de auto.
1: Sanne, what up, what up, what up, what up, what up?
4: Hallo.
1: Good vibes only. Ga je ook zo meteen meedoen met Jesse of ga je gewoon toekijken hoe hij het goed of slecht doet?
2: Het is gewoon een hulplijn dit.
4: Kijken, denk ik.
1: Ja, ga toekijken. Oké, okay, nou, we gaan even kijken. Jesse, you ready?
3: I'm ready, man.
1: Oké. Okay.
5: De moordende minuut. De moordende minuut.
1: Hoe laat begint de ochtendshow?
3: 6:00.
1: Welk land heeft de meeste eilanden ter wereld?
3: Italië.
1: Wat is het nummer California Love?
3: Tupac.
1: Hoeveel botten heeft een volwassen mens?
3: Hoeveel botten? 82.
1: Wat is ananas in het Engels?
3: Pineapple.
1: Van welke alcoholische drank is een roze vogeltje het logo?
3: Van Flamingo, pas.
1: Wat is de officiële kleur van Funix?
3: Pas.
1: Welk land produceert de meeste koffie ter wereld?
3: Koffie? Brazilië.
1: Zo. Hoeveel tanden heeft een volwassen mens normaal gesproken, inclusief verstandskiezen?
3: 24.
1: No, man.
3: 24.
1: Nee. Wat is het enige zoogdier dat echt kan vliegen?
3: Weet ik wel, papegaai. Nee, weet ik niet. Pas, volgende.
2: Roep dingen. Er zijn geen net. Volgende. Roep iets.
3: Shit. Nee, of het is net, of het is niet.
2: Wat wou je nog zeggen bij dat zoogdier? Ja. Wat wou je nog zeggen? Want volgens mij riep hij het nou. Hij riep het half, maar hij zei het niet af.
3: Of het is now, of het is never. Ik weet het niet, man.
2: Nou ja, laten we even de computer laten kijken.
1: Computer zegt.

0: Ja, sorry.
1: Ja, nee, was leuk om te spelen, man, Fernando. Ik ga door, ja.
0: Love, man. Groetjes. Doei, doei. 0909-3869-3869. Je kan de morgenminuut kapen. Wie wordt de piraat van de morgenminuut? Goedemorgen, met wie spreken we?
2: Goedemorgen, ik spreek met Kelani Benoré.
0: Hé, hey, Kelani, vertel.
2: Hoe is het?
0: Goed, man, we zijn er, man.
2: Ja, dus ik zit er wel een tijdje te volgen. Ik dacht van, hé, nou, mijn winnen wang. Maar goed. ik zou zeggen, Zweden heeft de meeste eilanden.
0: Zweden heeft de meeste eilanden. Ja!

0: bezig. 260.000 eilanden telt Zweden. Ik vraag maar wie het heeft geteld. Maar nee, zeker veel. Hoeveel bot heeft een volwassen mens? 206. En een vlugel. Van welk alcoholische drank is een roze vogeltje het logo? Vlugel, vlugel, vlugel. En hoeveel tanden heeft een volwassen mens normaal gesproken, inclusief verstandskiezen? 32.
1: Ja,
0: gefeliciteerd. Je weet wat je krijgt. Je krijgt tickets voor...
2: Kwaku Festival.
1: Kwaku.
2: Heel veel plezier alvast, hè? Maar we gaan zorgen dat die tickets jouw kant op komen.
1: Dank je.
0: Lobby.
3: En dan zie je hoe ik doe met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zou zijn. Waar ik belandde, ga dat zien we tonight. Ik was een zochtende held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

0: Skyami.
1: Hit a little bitch in the lobby, I hear her screaming my name. Fucking this thoughtless of bloodhound Jeff with all my chains. I should have put her on a fence to the way she was giving me brain. I got a beat in the studios, I got a beat on planes.
0: Hey. Nieuwe verfrissende geluiden. Wil je nog meer tunes toevoegen aan je eigen playlist? Zet ze hem aan de kant, want je gaat er niet bij kunnen houden. Maar zoveel bangers heb ik voor je. Nandolik Sound System, dat is de playlist die je moet volgen op Spotify. Voor alle updates wat betreft de nieuwste liedjes. Deze staat er ook tussen, hoor.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
2: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
1: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
2: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
1: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest. In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Phonix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
0: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app. Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.

0: Altijd goed.
1: Profiteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over.

0: good morning.
1: Goedemorgen. Na een paar vrij kalme weken is het opnieuw onrustig in de straat van Hormuz. Bedrijven hoopten snel weer door de zeestraat te kunnen varen, maar dat lijkt niet snel te gaan lukken. En dus gaan ze op zoek naar andere manieren, zegt verslaggever Aida Brands.
2: Bijvoorbeeld alternatieve havens en ook over land en in de lucht. Maar ja, je raadt het al wel, dat is een stuk duurder. Over zee betaal je nu echt met gemak 2 tot 3 keer meer dan voor de oorlog. En via de lucht betaal je zo 1,5 keer meer dan voor de oorlog. En dat wordt uiteindelijk natuurlijk ook doorverteld naar de consument.
1: Het Amerikaanse leger viel vannacht bij Iran nog een olietanker aan. Volgens de VS probeerde het schip door de Amerikaanse blokkade heen te komen en negeerde het waarschuwingen. BOA's dreigen hun wapenstok kwijt te raken. Dat komt door een flink personeelstekort bij de politieacademie. Daar moeten de BOA's ieder jaar een examen afleggen om hun wapenstok of pepperspray te mogen gebruiken. Gemeenten huren nu commerciële bureaus in voor die examens, maar daar wil de BOA-vakbond juist vanaf.
3: Dan krijg je wat we nu al zien. De ene biedt het aan voor zoveel geld, de ander biedt het aan voor zoveel geld. Er wordt gewoon gelobbyd. En we krijgen situaties waarbij mensen deels in dienst krijgen van de gemeente of deels in dienst zijn van de politieacademie. Dus er zijn wat belangenverstrengeling. En dat raakt de integriteit in heel veel situaties. We willen eigenlijk dat er 1 instituut in Nederland is die ook de BOA's examineert, zoals er bij de politie ook is gevallen.
1: Volgens de vakbond van de BOA's krijgen agenten nu voorrang bij de examens en is er dus voor de BOA's geen tijd of plek meer. En Schiphol maakt zich op voor een drukke zomer. Vakantiegangers krijgen nog wel de tip om online in te checken of een tijdslot bij de douane te reserveren. Maar er blijven altijd nog eigenwijze reizigers over.
4: We zouden even een plekje reserveren voor de douane, maar dat hebben we eigenlijk niet meer gedaan. En we zijn ook een beetje aan de late kant, maar ja, het komt allemaal weer goed, denk ik. Ja.
1: Nou, dat is te hopen. Schiphol verwacht deze zomer zo'n 12,7 miljoen reizigers. En dat zijn er 300.000 meer dan vorig jaar. Het weer dan nog zonnig, maar in het noorden wat meer wolken. Het wordt vandaag 23 graden in Friesland tot 31 graden in Limburg.
5: Festival FOMO.
6: Hell no.
5: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
6: Oh my god.
5: Met deze week Kwaku Summer Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.

grote wedstrijden en de volle stadions, was er dat ene pleintje. In een nieuw seizoen van het pleintje van keren profvoetballers terug naar

0: Plus. Kijk nu naar het pleintje van.
1: Zometeen Jonah Fraser, Shirek, we're all gonna make it. Helaas is Oranje niet door met het WK gegaan. Maar ja, we krijgen wel een andere finale dan we hadden gehoopt. Argentinië, Spanje. Maar ja, we gaan het meemaken in ieder geval.
2: Je hebt er zin in,
1: zo. Nee, ik voor mij de echte finale, wat toffer wordt dan die finale, is fucking Frankrijk tegen Engeland.
2: Dat is de troostfinale.
1: Ja, die wordt leuker.
2: Dat is de troostfinale. Je gaat toch voor de echte finale?
1: Ja, dan gaat Messi toch winnen. 23 tot 31 graden, dat is de situatie. Janne met het nieuws van NOS op 3. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. In Frankrijk zijn twee mannen aangeklaagd omdat ze de grote bosbrand bij Fontainebleau zouden hebben aangestoken. Een van hen is een man van 18 die bij de vrijwillige brandweer werkt. Hij heeft al toegegeven dat hij zo wat takjes in brand heeft gestoken. En de andere verdachte is ook 18 jaar en zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. De brand ten zuiden van Parijs is sinds gisteren onder controle, maar de brandweer is waarschijnlijk nog dagen tot weken bezig om het vuur helemaal uit te krijgen. De VS heeft voor de vijfde nacht op rij doelen in Iran aangevallen. In delen van de hoofdstad Teheran werd het luchtafweersysteem ingezet. Volgens het Amerikaanse leger zijn er in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Maar er zou ook een aanval zijn geweest in de buurt van een ziekenhuis, zegt correspondent Daisy Moore.
4: We horen dat het gaat om aanvallen op verschillende locaties in het zuiden van Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het dan om commandocentra, luchtverdedigingslocaties, raket- en droneopslagplaatsen, militaire doelen dus. Ook wordt gemeld dat de luchtverdediging in delen van de hoofdstad Teheran in actie is gekomen vannacht.
3: Iran heeft op zijn beurt Amerikaanse bases in Kuwait, Bahrein en Jordanië aangevallen. En er is een nieuwe apensoort ontdekt in de bossen in de Democratische Republiek Congo. Het gaat om een zwarte aap met opvallende roze-oranje huid rond zijn mond. Dat we de soort nog niet kennen is niet zo gek, zegt apenkenner Tjerk van Artis.
5: Hij leeft natuurlijk in de prachtige regenwouden van Congo. Grote, dichte bossen. Mooie ongerepte stukken. En dan zit hij natuurlijk boven de bomen, want het is een franje-aap. Franje-apen voeden zich vaak met bladeren vanuit de bomen. En die bladeren zitten natuurlijk boven in de bomen. Dus is het dier moeilijk te spotten.
3: Wetenschappers willen dat de nieuwe soort een beschermde status krijgt. In Congo worden namelijk veel bossen gekapt.
0: Fernando.
1: We're all gonna make it. Jonah Fraser, Shirek, let's get it.

0: verschrikkelijke flauw of juist hele originele pick-up lines? Wat is de raarste pick-up line die je ooit hebt gebruikt of die over je heen is gekomen? Mike, what's cracking?
1: Goedemorgen.
0: Vertel.
1: Nou, oké, schiet niet in de lach, hè?
2: Oh, nee.
0: Oké.
1: Ik heb ooit eens vroeger ging je nog wel eens op straat en dan sprak je af met elkaar en toen zag ik een leuk meisje en toen heb ik gezegd van ik ben van Greenpeace en ik vind jou dolfijn. Dus zij schoot in de lach en ze dacht van ja, deze jongen heeft toch wel wat humor in zich. Nou ja, 2 maanden later zaten we in een relatie.
2: Het heeft nog gewoon gewerkt ook.
0: Als flipper ja, kwam je erin.
1: Het was de domste pick-up line ever, maar het is wel gelukt.
0: Vind je dolfijn.
2: Maar ook, hoe kom je erbij om op een dame af te stappen en te zeggen, ik ben van Greenpeace? Like, hoe ging dit gedachteproces? Hoe kwam je hierbij, joh?
1: Ja, toen was ik 16, 17. Dus ja, dat is wel inmiddels 12 jaar geleden. Maar ja, dan kom je altijd met de domste dingen.
0: Maar het heeft gewerkt.
2: Kijk, dat is het ding. Het heeft gewerkt. Je hebt gewoon je intuïtie gevolgd.
0: Zij is een dierenliefhebber, ja.
2: Ja, en hij ook.
0: Ja.
2: Beestachtige situatie.
1: Er zit nog een kink in de kabel.
2: Oh.
1: Ja, na 2 jaar ging ze vreemd en toen zei ik hetzelfde. Alleen toen zei ik erachteraan van nu vind ik je niet meer zo dolfijn. Ja, toen werd het niet meer voor dit.
0: En wat zei ze toen? Maar met wie ging ze vreemd dan? Met een andere dierenliefhebber?
1: Nee, dat was geen dierenliefhebber. Dat was een jointjesliefhebber.
2: Oh. Wereld Natuurfonds had er geen invloed op.
1: Ja, in plaats van dieren ging ze naar het groene gras.
0: Oh mijn god, ze zeggen gras is groen aan de andere kant, maar die liep helemaal mis dit.
2: Weet je, misschien heeft ze die Greenpeace te letterlijk genomen.
0: Jezus, heftig hoor dit.
2: Wow. Oh my goodness, maar kijk, weet je, het gaat erom, het heeft gewerkt. En je hebt
0: op dat moment, voor 2 jaar lang?
2: Het heeft gewerkt.
0: Heb jij die peace teken kunnen gebruiken?
2: Ja, en die degene die green smoked, die heeft wel uiteindelijk,
0: die eet gras dus.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Trek in iets echt lekkers? Ga naar

0: goed. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Volg is op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
3: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
4: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
5: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
6: It's complicated met Jay
7: en Mahi.

0: Funix.nl.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
3: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
4: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
5: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
6: Kijk op kwf.nl/voor

0: Met eindelijk dan, hè? Wat een ochtend zeg. Nou, zometeen muziek van Rotimi. Kevin hoor je voorbij komen. Maar eerst dan eindelijk het nieuws met Jelle. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Er zijn twee mensen aangeklaagd voor de bosbranden in de buurt van Parijs. Die twee zaten al vast. Een van hen is een vrijwillig brandweerman van 18... die al zou hebben gezegd dat hij wat takjes in brand heeft gestoken. De ander is ook 18. Hij zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied bij de plaats Fontainebleau. Nog nooit is er zoveel natuur afgebrand daar. En dat is doodzonde, vindt deze Nederlander die er regelmatig komt om rotsen te beklimmen.
2: Ik heb echt een steen in mijn maag al een paar dagen van het verdriet. Ik voel het gewoon alsof je een geliefde verliest. Zo voelt het.
3: Ja, dat is heftig. Hè?
2: Ja, als je zoveel liefde voor dit bos voelt, dan gaat het niet meer om van kan ik daar nog klimmen of niet. Dat gaat helemaal niet in mijn hoofd. Het gaat om, komt dit bos weer terug zoals het was. En dat is wat belangrijk is.
1: Hoewel het vuur inmiddels onder controle is, zijn brandweerlieden nog wel een tijdje bezig met blussen. President Macron neemt vanochtend ook een kijkje in het gebied. Voor de kust van Myanmar worden twee boten met meer dan 500 opvarenden vermist. Het zou gaan om vluchtelingen van de Rohingya-minderheid. De vluchtroute vanuit Bangladesh wordt vaker gebruikt en is erg gevaarlijk. In Myanmar is al jaren een bloedige burgeroorlog aan de gang. We hebben vorig jaar met z'n allen minder afval weggegooid. Gemiddeld was het per Nederlander 449 kilo en dat was 6 kilo minder dan het jaar ervoor. Volgens het CBS werd er vooral minder groen afval opgehaald. Dat komt omdat het vorig jaar erg droog was. En de plantjes groeien dan minder hard en dus hoeft er ook niet zoveel gesnoeid te worden. In Lichtenvoorde is het dringen geblazen bij de toegangspoorten van de camping van de Zwarte Cross. Die is vanmorgen vroeg open gegaan. Het belooft een groot feest te worden, zegt de creatief directeur bij Streekomroep Regio 8.
4: Het meeste kijk ik ook altijd uit naar het eclectische programma. En dat betekent dat je op dezelfde theaterweide treedt Typhoon op. Daar treedt Victor Mits op met een illusionistenshow. En Kim Holland staat daar.
1: Maar er is ook gewoon live muziek, direct. Bente en de Kaiser Chiefs komen dit weekend naar Lichtenvoorde. En het weer. In het noorden en oosten zijn er soms wolkenvelden en het kan ook wat regenen. Op andere plekken is het zonnig. Door 23 graden in Groningen tot 31 in Limburg.
0: Dankjewel, Jelle.
5: Festival FOMO.
6: Hell no.
5: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
6: Oh my god.
5: Met deze week Kwaku Summer Festival. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luisterapp.
0: Rewind door je speakers met zometeen muziek van Kevin en Roxy Dekker. Eerst tijd voor Rotimi en Wale. Dit is In My Bed.

0: Rewind. Met Quincy. Rewind.
1: Een hele goede morgen, inderdaad, normaal gesproken met Quincy. Maar vandaag gezellig met je ome Joes. De aankomende 3 uurtjes ga ik je uiteraard voorzien van hits. Je hoorde net al Kevin en Roxy Dekker met Jij hebt mij. En de tune die ik zo klaar heb staan, ja, die is alweer 10 jaar oud. Zeg maar, ik begin al kaal te worden en grijze haren te krijgen en dat soort dingen. Maar om dan ook nog eens te beseffen dat deze tune al is uitgebracht in 2016... Ja, en dat deze tune ook geproduceerd is door Architrax. Dat was echt die periode dat Architrax helemaal kapot maakte met producties. Nog steeds trouwens hoor. Maar dat doet me gewoon weer even denken van... Wauw, wat gaat de tijd snel, man. Hoe kan het zo snel gaan? Het is toch crazy. En ja, en dat inmiddels ook degene die op deze track is... een collega van ons is geworden hier bij Phonics. Ja, dat maakt het natuurlijk nog extra speciaal. Ik heb hem klaar voor je staan. Dit is Jay... En die man neemt ons mee naar de volgende stap.

0: Up.
1: Ja, je hersenen trainen, dat kan je hier bij Rewind tijdens de morning mashup die ik zometeen voor je klaar heb staan. Twee tunes gemixt in één. Kan jij raden welke twee tunes dat zijn? En ja, zal ik je even een hint geven? Dance moves. Ja, ja, meer ga je niet krijgen. De dance moves is de enige hint. Zometeen ga je hem horen. De speciale morning mashup van vandaag na muziek van Fresh & K.

Twee tunes gemixt tot één tijdens de morning mashup. Alleen de vraag is, kan jij raden om welke twee tunes het gaat? Dat kan je zo meteen droppen in de NPO luisterapp. Het is heel belangrijk dat je de snelste bent. Met ook de juiste antwoorden. Ben jij degene die het snelste mij de juiste antwoorden doorstuurt via die NPO luisterapp? Dan ga je dus naar huis met een Phonics goodie pakket. Die heb ik gewoon hier voor je klaarleggen. Dus dat is gewoon helemaal, ja toch, die wil je gewoon, die wil je gewoon. Dus ik hoop dat je klaar bent. Oortjes spitsen. Are you ready for the morning mashup? Want hier...

Ja? Welke twee tunes hoorde je? Pak snel die NPO-luisteraar-app erbij, stuur mij een bericht, laat het mij weten. Ik ben benieuwd hoe goed die oortjes van je zijn. En wie weet ben jij de allersnelste en maak jij dus kans op die Phonics Goodie pakket. Misschien ben jij wel, je bent toch de lucky one. Net zoals deze tune van Yesin, die hoor je nu.

Silvio 180, die hoorde je hier op Phonix. Je luistert nog steeds naar Rewind. We zijn bezig met de Morning Mashup. En waar is die Morning Mashup eigenlijk? Ik had hem net hier. Ah, hij is opeens weg. Oh nee, hij is hier. Dat is deze.

welke twee tunes gemixt tot één hoorde je zojuist? Ik gaf je al een tip eerder en dat was Dance Moves. En de tweede tip die ik je ga geven is...

shout-out naar FJ en Delisa. Je hoorde ze zojuist hier op Phonics met So Amazing. In the morning. Mashup. Twee tunes gemixt naar één tune.

Ja, je kreeg van mij ook twee hints. Dat waren dance moves en hihi. Ja, meer hints kon ik niet geven. Je weet toch, op een gegeven moment is het dan wel echt klaar. En als ik eventjes kijk in de NPO luister heb, ja, Angelina was dichtbij, maar niet helemaal. Zij zei chargé en pile. Dennis die zegt pile en meisjes blijven meisjes. Nee, nee, nee, dat is hem ook niet. Dat is hem ook niet. Even kijken, wat zie ik nog meer? Wie is het allersnelste geweest? Wie is het allersnelste geweest, ook met de juiste antwoorden? Ik denk dat dat Jeffrey is, want Jeffrey kwam met dansen op La Banta. En

Helemaal goed. Lekker man, Jeffrey. Lekker man. Die Phoenix Goodie pakket gaat zo snel mogelijk jouw kant op komen strijden. Jij was gewoon de allersnelste van alle mensen die berichtjes hebben gestuurd in de NPO Luisterapp. Was jij het snelste, man. Shout-out naar jou, broski. Dikke shout-out naar jou. Je hebt het heel goed gedaan. Inderdaad, dansen op La Banta en Pile. Je weet toch, Pile, Pile, Michael Jackson, Pile.

0: Komen de heren van Equals ook nog even langs en die nemen ons mee naar Casablanca. Maar zometeen ook het nieuws met Jelle.
1: Argentinië die krijgt na de wedstrijd van gisteren mogelijk problemen met de FIFA. Hoe dat zit hoor je zometeen.

0: altijd goed. GoFun is op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
1: FunX.
0: Luister op FunX.nl of in de gratis NPO Luister-app.

0: Funix.nl.
1: Hey, zin in Afro vibes? Check dan nu Funix Afro. De heetste Afrobeats en Amapiano.
2: Funix Afro.
1: Luister op Funix.nl of in de gratis NPO Luister app. In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister app.

0: blijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
2: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
1: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
2: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
1: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
3: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
5: Rewind door je speakers met zometeen muziek van Equals. Maar eerst... Eerst tijd voor het nieuws van NOS op 3 en dat doen we met Jelle.
6: Goedemorgen. De mannen zijn nog steeds in de meerderheid. Tenminste, als het om wethouders gaat. Er zijn eigenlijk geen vrouwelijke wethouders meer bijgekomen na de laatste gemeenteraadsverkiezingen. En tot nu toe groeide het aantal vrouwelijke wethouders telkens na zulke verkiezingen, maar nu dus niet meer. 1 op de 3 wethouders is vrouw, maar volgens deze hoogleraar zijn er te veel gemeenten waar alleen mannen de dienst uitmaken. En dat is helemaal niet handig.
7: We weten dat diversiteit in het algemeen leidt tot betere besluitvorming. Dus verschillende mensen brengen heel simpelweg verschillende perspectieven met zich mee.
6: Wil is wethouder in Wijk bij Duurstede en zij reageert op het nieuws.
8: Nou, dat vind ik best wel schokkend, want ik snap niet zo goed waarom vrouwen toch wat minder snel geneigd zijn om zo'n functie te gaan vervullen, zo lijkt het dan. Mensen kennen mij wel en ik hoop ook wel dat jonge vrouwen aansteekt om daar ook eens naar te gaan kijken, om iets in de politiek te gaan doen.
6: Het Belgische festival Tomorrowland begint morgen. En vorig jaar werd het hoofdpodium verwoest door een grote brand. De organisatie heeft daarom dit jaar maatregelen getroffen en bewaart dus geen vuurwerk meer bij het podium. Maar het is sowieso nog de vraag of Tomorrowland dit jaar vuurwerk mag afsteken. Door de droogte geldt er een verbod in België. Het festival is komend weekend en het weekend daarna. De halve finale van gisteravond van het WK krijgt misschien nog een staartje. Argentinië won met 2-1 van Engeland en is dus door naar de finale. Maar na die winst liepen de Argentijnse spelers op het veld met een vlag met daarop de tekst: de Falklandeilanden zijn Argentijns. En daarmee verwijzen ze naar de Falklandoorlog uit 1982, die werd gewonnen door Engeland. Iets dat de Argentijnen maar niet kunnen vergeten, vertelt deze journalist.
9: Daar zijn heel veel supportersliedjes over hier in Argentinië. En het voetbalveld wordt toch een beetje gezien als een plek waar revanche kan worden genomen op wat er in 1982 tijdens die oorlog op het slagveld gebeurde. Dus dat ging allemaal vooraf aan de wedstrijd.
6: Politieke statements mogen niet op het WK en dus kan Argentinië sancties verwachten van de FIFA. En het weer zondag, in het noorden wel wat meer wolken. Het wordt vandaag 23 graden in Friesland tot 31 graden in Limburg.
10: Dankjewel Jelle.
11: Festival FOMO.
12: Hell no.
11: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
12: Oh my god.
11: Met deze week Kwaku Summer Festival. Meer info? Check phonix.nl of de NPO Luister-app.
5: Zometeen muziek van Jonna Fraser en Geon Panna hier in Rewind. Eerst tijd voor Equals en dit is Casablanca. Oh.

Quincy, maar wel gezellig met Joes. En heerlijke tunes die natuurlijk voorbij komen als je hier bij Rewind zit. Toch wel een van mijn favoriete shows. Moet ik niet al te hard zeggen, anders worden collega's boos. Zometeen nog muziek van Ronnie Flex. En Punta Cana komt uiteraard voorbij. Frenna, Shali Poppy, Zaza. Maar ook een tune die me toch wel even aan het denken heeft gezet. Want ik ging even opzoeken van... Hoe komt het dat een dag 24 uur heeft? En waar komt dat vandaan? Nou, dat is dus een erfenis die we hebben gekregen zo'n 4000 jaar geleden. Dat waren de oude Egyptenaren. Die deelden hun dag in 12 lichte uren en 12 donkere uren. En ze zagen dus ook dat op 12 uur 's middags, dat dan vaak de zon op het hoogste punt stond. En dan wisten ze van, oh, we zitten dus op de helft van de dag. Ja, kan je gewoon googlen, man. Weer wat geleerd. En ja, in 24 uur tijd draait ook de aarde om zijn eigen as heen. Ja, ja. Ik weet niet of deze track in 24 uur is gemaakt. Of misschien nog wel korter. Maar het is in ieder geval een keiharde track van Stormzy en Odile. Je hoort hem nu. 24 hours.

0: Het is 11:30, tijd voor een bizar verhaal om thuis te delen, zoals ik dat, zoals we dat elke dag doen hier bij Rewind. Maar de vraag aan jou is, hoe loopt dit bizarre verhaal af? Dat kan je mij zo meteen laten weten door middel van een appje in de NPO Luister-app. Dus ik zou zeggen, pak die alvast erbij, zodat je zo meteen snel kan meereageren. En terwijl je dat doet, vergeet natuurlijk niet om even goed te hydrateren. Eventjes je beentjes strekken, je hebt hard gewerkt, man. Jij en ik, ja, wij samen, wij gaan eventjes gewoon even, je weet toch, even ontspannen en luister goed naar dit verhaal. Ja, er is namelijk een Canadese vrouw die is betrapt toen ze probeerde een koningspython het vliegtuig in te smokkelen op Schiphol. Ja, ze is dus betrapt. Wat sowieso al crazy is, van waarom neem je überhaupt een python mee het vliegtuig in? Maar goed, de vraag is, waar had ze het dier verstopt? Was het antwoord A in haar koffer? Is het antwoord B in haar BH? Of is het antwoord C bij iemand anders zijn bagage? Ja, ja, ja. Hoe denk je dat dit verhaal is afgelopen? Deel het met mij in de NPO Luister-app. Dus een Canadese vrouw die is betrapt toen ze probeerde een koningspython het vliegtuig in te smokkelen op Schiphol. Maar waar had ze dit dier verstopt? In haar eigen koffer, in haar BH of bij iemand anders in zijn bagage?
1: Hey, heb je dit gehoord? Echt bizar.

0: Vils met Fantasy. Een Canadese vrouw die is betrapt toen ze probeerde een koningspython het vliegtuig in te smokkelen. Hier, op Schiphol.
1: Hey, heb je dit gehoord? Echt bizar.

De vraag aan jou is dan natuurlijk, hè, hoe loopt dit verhaal uiteindelijk af? Ze is uiteraard gepakt, maar waar had ze de python verstopt? Was dat A, in haar koffer? Was dat B, in haar BH? Of was het antwoord C, bij iemand anders in zijn bagage? Ik zie wel wat berichten in de NPO-luisterapp binnenkomen. Charissa die zegt, ik hoop nummer 1. Die andere nummer 2 lijkt me echt heftig. Ja, een koningspython. Smokkelen in je BH? Ik weet niet wat voor BH dat dan is. Dat moet een hele speciale dan zijn geweest. Maar in ieder geval, ik ga nog niet te veel verklappen. Je krijgt van mij nog een kans om het te laten weten in de NPO-luisterapp. Waarvan jij denkt van, oké, zo loopt het verhaal dus af. Dus, hè, Canadese vrouw betrapt op Schiphol. Waar gebeurt het verhaal trouwens? Hoe loopt het af? Waar had ze de python verstopt? Was het in haar eigen koffer, in iemand anders de koffer of in haar BH? Deel het met mij in de NPO-luisterapp.

Niks. Canadese vrouw probeert een koningspython in het vliegtuig van Schiphol mee te nemen. Het is haar niet gelukt, ze is betrapt. Maar waar had ze die python nou precies verstopt? Je kon het mij laten weten via de NPO Luisterapp. Ik gaf je meerdere antwoorden. Ik gaf je antwoord A, dat was bij haar in haar bagage. Antwoord B, in haar BH. Of antwoord C, bij iemand anders in de bagage. En ja, Lars, je zit inderdaad goed. Net zoals dat Olivier ook goed zat. En even kijken. Zie ik nog een berichtje binnenkomen. Shardy zegt, ha, bro, ik hoop echt dat ik in iemand anders zijn koffer beland. Want als het mijn eigen koffer zou zijn, dan ben ik dood. Gun ik mezelf echt niet. Ja, zal ik maar het verlossende antwoord geven? Ietsje, maar het is gek. Ze had het gewoon in haar BH verstopt. Een applausje, denk ik wel, voor Olivier. En Lars, die hadden het allebei goed. Ja, ze had het gewoon in haar BH. En dan denk ik bij mezelf van... Ja, logisch dat je dan sowieso betrapt wordt. Dat is één. Twee, waarom daar van alle plekken? Is dat niet gevaarlijk? Ben je niet bang om daar gebeten te worden of iets? Maar goed, ze heeft het in ieder geval overleefd. Ze mag denk ik voorlopig even niet meer vliegen. En... Ja, de dier wordt van haar natuurlijk afgepakt. Want het is ook nog eens een beschermde diersoort. Dus het is crazy wat mensen doen de laatste tijd. Echt crazy. Wat ook crazy is deze volgende tune van Catnip.

0: 10. Heerlijk man om hem weer even te horen. Zometeen nog veel meer tunes die op je staan te wachten. Onder andere van Jong Ali en Frenna en zometeen ook. Ja, zometeen het nieuws van NOS op 3 en dat is natuurlijk met Jelle straks.
1: Ja, zometeen een bijzondere actie van een treinconducteur in Duitsland.

0: altijd al willen werken in de media? Dan is dit je kans. Young Ambition organiseert in augustus elke woensdag een gratis workshop in Utrecht. Leer hier alles over content, personal branding en storytelling. Met professionals uit het werkveld. Meld je aan via onze socials. @youngambition.nl.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Young Ambition Summer Class is powered by Phonics.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
3: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
4: Zonnebrandcreme?
5: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
6: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
7: Denk het wel, maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
6: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
7: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
6: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
7: Handig?
6: Ja, van de Belastingdienst.
8: Hey, zin in Afro-vibes? Check dan nu Phonics Afro. De heetste Afrobeats en Amapiano. Phonics Afro. Luister op phonics.nl of in de gratis NPO Luister-app.
9: It's Complicated met Jay en Mahi.

0: de maatschappij, dat ben jij.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Zometeen muziek van Jay en ook Young Ali en Frenna die komen voorbij. Maar eerst... Eerst tijd voor het nieuws van NOS op 3 en dat doen we met Jelle.
3: Goedemiddag. Wat doe je als het wc-papier in de trein op is? Daar hoor je zo meteen alles over. Eerst een heftige brand in Algerije. Daar zijn vannacht 11 mensen omgekomen bij een brand in een weeshuis. Ook raakten tenminste 18 anderen gewond. Het vuur ontstond rond 3:30 in het pand in de hoofdstad Algiers. De oorzaak is nog onduidelijk. De brand zou nog steeds woeden. Alle kinderen uit het weeshuis zijn geëvacueerd. In Algerije is al een paar dagen een hittegolf. In een week tijd waren er zeker 1000 branden daar. En er zijn 2 mensen aangeklaagd voor de bosbranden in de buurt van Parijs. De 2 zaten al vast. Een van hen is een vrijwillige brandweerman van 18... die al zou hebben toegegeven dat hij wat takjes in brand had gestoken. De andere verdachte is ook 18. Hij zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied bij de plaats Fontainebleau. Nog nooit eerder is er zoveel natuur afgebrand daar. En dat is doodzonde, vindt deze Nederlandse bolderaar... die er regelmatig komt om rotsen te beklimmen.
4: Ik heb echt een steen in mijn maag al een paar dagen van het verdriet. Het voelt gewoon alsof je een geliefde verliest. Zo voelt het.
5: Ja,
4: zo,
5: ja dat is heftig, hè?
4: Ja, als je zoveel liefde voor dit bos voelt... Dan gaat het niet meer om van kan ik daar nog klimmen of niet. Dat gaat helemaal niet in mijn hoofd. Het gaat om, komt dit bos weer terug zoals het was? En ja, dat is wat belangrijk is.
3: Hoewel het vuur inmiddels onder controle is... zijn brandweerlieden nog wel een tijdje bezig met blussen. President Macron is nu in het gebied om met hulpverleners te praten. En als je moet, dan moet je. In Duitsland heeft een machinist een trein stilgezet... omdat het wc-papier aan boord van de trein op was. De ICE van Hamburg naar Berlijn maakte een tussenstop... bij het station Hamburg-Bergedorf. Daar ging de conducteur van boord om even snel boodschappen te doen... bij de supermarkt. Dat duurde wel even. De trein stond ongeveer 3 kwartier stil. Op beelden is te zien hoe die conducteur met 3 pakken wc-papier terugkomt... het perron oprent en weer de trein instapt. En het weer in het noorden en oosten bewolking en af en toe wat regen. Verder is het droog met ook wat zon. Het wordt 23 graden in het noorden en 31 graden in het zuiden.
2: Dankjewel Jelle.
6: Festival FOMO.
7: Hell no.
6: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
7: Oh my god.
6: Met deze week Kwaku Summer Festival. Meer info. Check Funnix.nl of de NPO Luister app.
2: Yusuf. Jay met Controlando, die staat om de hoek te wachten. Maar eerst tijd voor Young Ali en Frenna. Dit is Wat is je naam?

Controlando, die hoorde je net door je speakers. En de volgende tune die ik voor je klaar heb staan is ook weer zo'n tune die... Ja, het is best wel bijzonder hoe het gaat met muziek maken. Want er komt toch ook een beetje politiek bij kijken. Ja, om het even zo te noemen. De tune die je zo meteen gaat horen is de track Already Best Friend. Is een tune van Jack Harlow, waar die dus origineel de zanger Tina Shee op had. Uiteindelijk kwam de track terecht bij Chris Brown. En Chris Brown die deed toen zijn verse. En ja, toen was het... Toen dacht Jack Harlow van ja, Tina Shee en Chris Brown. Ik ga voor Chris Brown. En zo zie je maar, het is toch wel een beetje politiek af en toe in de muziek. Ik denk dat die versie met Tina Shee zeker niet... Ja, mis was gegaan. Je weet toch, had ze allebei gewoon op die tune gezet, denk ik dan. Maar goed, het is een keiharde tune. Het is een legendarische tune. Ik heb hem voor je klaarstaan. Jack Harlow, Chris Brown, Already Best Friends. Je hoort hem nu.

DiQuenza. Ja, die man is al op jonge leeftijd begonnen met produceren van beats. En ja, inmiddels is die man al de verantwoordelijke voor heel veel grote hits. Waaronder die je net dus hoorde, Libby. Maar ook Viraal, Pull Up Game Strong. Er zijn zoveel tunes, ook Nederlandse of internationale tunes die hij heeft geproduceerd met internationale artiesten. Kan je denken aan een Hamza, Naira Marley, Niska, Lacrim, Midas de Jagaban. Die man heeft met een hele hoop mensen gewerkt. En het is hij is verantwoordelijk voor ook een hele hoop nummer 1 hits. Speciaal Frenna. Frenna DiQuenza vervloekt. Tutte Bon. My Love. Ja, hou op met me hoor. Ik probeer natuurlijk elke keer als ik hier ben een shout-out te geven naar een producer. En deze keer gaat die shout-out naar DiQuenza, man. Een echte strijder. Een echte legend inmiddels al van de game. Shout-out naar die man. En shout-out ook naar...

0: Heerlijk toch? Wauw. Akon met Don't Matter hoorde je hier op Phonics. Ja, ik beloof je dat ik hem niet zelf erin heb gezet, man. Shout-out naar de muziekredactie, man. Ze zijn eindelijk een beetje, weet toch, mijn smaak muziek erin aan het verwerken. Heerlijk, man. Een Akon tune mag sowieso niet ontbreken tijdens deze mooie dagen. Zometeen nog veel meer tunes die op je staan te wachten. Wat dacht je van Broederliefde, Yves Laurent en natuurlijk ook Frenna. Maar ook straks tijd voor kwart voor Quincy. Dus ik wil dat je alvast een beetje erover gaat nadenken. Je mag die NPO-luisterapp erbij gaan pakken. 3 tunes om zometeen jouw middag echt goed van start te laten gaan. Mag je droppen in de NPO-luisterapp. Eerst Frenna.
1: 1, 2, 3.

voor de grote wedstrijden en de volle stadions was er dat ene pleintje. In een nieuw seizoen van het pleintje van keren profvoetballers terug naar de

Tijd voor kwart voor Quincy. Dat betekent dat ik 3 tunes erin mag gooien die jij graag zou willen horen om eventjes je middag goed te laten beginnen. Dit is je kans. Pak de NPO Luister app erbij. Ik zie al wat berichtjes binnenkomen hier en daar. Dus laat het maar doorkomen, man. Ik ben heel erg benieuwd wat voor tracks er op mij staan te wachten die ik zo meteen voor jou mag draaien. Dit is je kans. Zometeen na muziek van Shirek, Christian D, Ronnie Flex, KM en M's met Baddy is het eerst tijd voor de nummer 1 Latin artiest van dit moment, Bad Bunny.

0: naar kwart voor Quincy. Drie tunes die we eventjes gaan laten knallen in Rewind. Ik kreeg een berichtje binnen van Moenies. En ja, als Moenies een berichtje stuurt, kan ik hem natuurlijk niet ontwijken. Hij zegt, ik heb een leuke nummer voor kwart voor Quincy. De nummer van Brace, Dilemma. Ken ik heel goed vanaf het begin. Alleen maar liefde en respect naar hem. Hij is gewoon de Akon van Nederland. Hey, daar heb ik nog niet zo op die manier over nagedacht. Maar shout-out naar jou, Moenies. Een echte klassieker. Ik ga hem gewoon voor je draaien, man. Om eventjes mee te beginnen. Je mag nog steeds jouw kwart voor Quincy tune doorsturen via de NPO Luister-app. Wie weet hoor je hem zo.
1: Kwart voor Quincy. Funny. Fun.

Deze tune van Brace, Dilemma. En Emre zit ook in een dilemma. Emre zegt, Joes, ik wil heel graag een Bugatti. Totdat ik die Bugatti heb, luister ik elke dag de tune Bugatti van Ace Hood, Future en Rick Ross. Zou je die voor mij kunnen draaien? Nou, ik zou zeggen, let's go.

Ace Hood, Future Rick Ross, Bugatti, Emre die die aanvroeg. En dan heb ik nog ruimte voor één tune. En die kwam van, even kijken, Delphine. Delphine wilde heel graag Stromae horen met Papa Ute. Een tune waarmee ik altijd lekker los kan gaan. Heerlijk, you zou hem AUB kunnen draaien, zeker. Ik zou zeggen, blijf vooral hangen. Zometeen is het alweer tijd voor Chris. Nergens naartoe gaan. Maar eerst, ja, nog die laatste tune toch. Let's go!

0: altijd al willen werken in de media? Dan is dit je kans. Young Ambition organiseert in augustus elke woensdag een gratis workshop in Utrecht. Leer hier alles over content, personal branding en storytelling. Met professionals uit het werkveld. Meld je aan via onze socials. @youngambition.nl.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
0: Young Ambition Summer Class is powered by Phonix.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Phonix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app. Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
4: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
5: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
6: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
7: Blijf op de hoogte van onze leukste content en volg Phonix FM op TikTok.
8: Taxi nodig in Amsterdam? Met NL Cabs profiteer je van vaste prijzen vooraf en tot 30% korting. Geen verrassingen, minder annuleringen en betrouwbare chauffeurs. Download de nieuwe Nederlandse taxi-app via de App Store of Google Play.
9: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
10: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
11: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS 3. Het Nederlandse crypto-platform Knaken is failliet. Het Openbaar Ministerie had daarom gevraagd bij de rechter, omdat het bedrijf vorige maand in de problemen kwam. Klanten konden niet meer bij hun accounts en volgens de OM zijn miljoenen euro's aan tegoeden spoorloos. Daarom wilde justitie dat het platform failliet zou worden verklaard, vertelt mijn collega Bart.
1: Dan wordt er namelijk een curator aangesteld en die kan dan kijken, heel simpel gezegd, over wat er nog over is van die cryptomunten en die kan dit onder de klanten verdelen.
0: Nee, dat gaat nu dus gebeuren, al is het maar de vraag of klanten iets terug zullen zien van hun crypto tegoed. Kees Gil zal in besloten kring worden begraven. Dat heeft de familie van de acteur bekendgemaakt. Ook bedanken ze iedereen voor de hartverwarmende berichtjes die ze hebben gekregen. Acteur Kees Gil overleed afgelopen dinsdag aan een hartstilstand. Vanwege zijn overlijden wordt komende zaterdagavond de film Simon uitgezonden op NPO 3. Daar won hij een gouden kalf voor. Op Schiphol is een vrouw betrapt met een slang in haar BH. Ze probeerde een koningspython het vliegtuig in te smokkelen. De vrouw komt uit Canada en beweert dat ze die wurgslang heeft gevonden bij een hotel in Amsterdam. Maar daar gelooft de voedsel- en warenautoriteit helemaal niks van. Ze hebben de python in beslag genomen en naar een opvang toegebracht. En de vrouw krijgt mogelijk nog een boete. En het terrein gaat eigenlijk pas over 2 uurtjes open om 3 uur. Maar nu al is het superdruk op de weg richting de Zwarte Cross in de Achterhoek. Met bijna 300.000 bezoekers verspreid over 3 dagen is het het grootste festival van ons land. Onder op Gelderland sprak met enkele mensen die nu al op de camping zijn en hun tentjes aan het opbouwen zijn. En vroeg ze wat ze allemaal hebben meegenomen.
2: Stomazakken. Dat mag ik niet vertellen. Ja, er zitten wat 7 liter vodka in.
3: Mannen, goed voorbereid.
4: Ja, zeker, maar dat moet ook, hè?
3: Ja, wat hebben jullie allemaal mee?
4: Ja, slaapspullen, lekker bierbankje.
3: De eerste keer zwarte grond?
2: Nee, zeker niet.
3: Vandaar de douche, ja, heel handig.
0: Nou, het weer, het is een beetje een nat begin voor de zwarte crossers. In het noorden en oosten kan er namelijk nog een buitje vallen. Later vanmiddag droogt het overal op. Het is 22 graden in het noorden tot 30 in het zuiden.
5: Festival FOMO.
6: Hell no.
5: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
6: Oh my god.
5: Met deze week Kwaku Summer Festival. Meer info, check funnex.nl of de NPO Luister-app.

record verbroken van de langst genoteerde track van een UK rapper in de Billboard Hot 100 geschiedenis. Credits naar Davy voor sowieso. Je hoort hem met Thames. En de middag is nog jong. Hè? Ik ben net uit de startblokken en de NPO Luisterrap is nu alweer heet. Ik krijg namelijk een bericht binnen van Lisa. En zij vraagt zich iets af. En zij is niet de enige die ergens aan moet denken. Maar waar het appje precies over gaat, vertel.

0: hoe zal ik het zeggen, een bijzondere lijn. Sassy, sassy, soja. Ja, ik moet gelijk denken aan sojasaus. Ik weet niet hoe jij bij jou zit. Moeten we even toegeven meteen. Sojasaus is wel zo'n sausje waarvan ik denk... Ja, die kan je gewoon bijna overop gooien en je eet gewoon goed. Maar deze nieuwe TikTok-hype... Nee, ik snap het niet.
1: Ik heb de nieuwe viral trend van 2026. Wat nou als ik sambal manis op een perenijsje?
0: Ja, een perenijsje met sambal. Hé, mensen gooien overal sambal op, hè. Sowieso ieder zijn eigen ding. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd, wat is dat ding voor jou? Dus welke topping of saus kan je wat jou betreft overal opgooien? Ik weet bijvoorbeeld van mijn collega Mr. Good Vibes Fernando, die elke ochtend hoort. Je zou gewoon een goede nasi kunnen maken, een goede bami. En hij haalt gewoon een rode fles ketchup tevoorschijn op tafel. Alles met ketchup voor hem. Bizar gewoon. En met jou dan? Welke topping of saus kan echt overal op volgens jou? He, ik heb dat ook wel eens met maggi, sojasaus, van die crispy knoflook dingetjes ergens om me eten. Heerlijk, kan overal op. Wat is dat voor jou?

0: Your city, your sound, your sound.
1: Jacques Chirac.

0: Funics. En welke topping of saus kan er echt overal op?
1: Mic check, 1, 2.
2: Is this thing on?
1: Mic check. Okay.
0: Ik gok zo dat het in het geval van Idali sojasaus is.
3: Sausie, sausie, soja.
0: Want dit zegt hij namelijk in de track populair samen met Ronnie Flex en Frenna. Sausie, sausie, soja. Ja, doe me gewoon denken, sojasaus vind ik zelf ook heerlijk om overal op te gooien. Maar wat is dat voor jou? Welke topping of saus kan je echt overal opgooien dat je denkt, ja, dit maakt het eten gewoon oprecht lekkerder. En voor Ramon in de NPO Luisterrap is dat Duitse barbecue saus, niks anders. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat het verschil is tussen Nederlandse en Duitse barbecue saus. Ik ben niet helemaal thuis, maar heerlijk. En Nilo gaat van curry, van Hela kan overal op. Hamza zegt sweet chili saus kan overal op. Dan hebben we Anissa, die schrijft crispy chili oily. Oily heeft mijn leven echt overgenomen. Ik begon ermee op dumplings en nu gaat het letterlijk overal op. Mijn moeder maakte laatst macaroni. En voordat ik überhaupt had geproefd, had ik die pot al gepakt. Zij zei alleen maar, je proeft mijn eten niet eens meer. Anissa, even heel eerlijk, ik ben wel team shamamsie eigenlijk hoor. Want als iemand eten voor je maakt, proef het dan eerst voordat je, voordat je iets anders erop gaat gooien. Want als je dan iets mist, ja, dan snap ik dat je zegt van, hey, vind je het heel erg als ik er even crispy chili olie op gooi. Maar proef het, op tenminste. Weet je toch? Dennis zegt, bro, ik zeg je eerlijk, al het eten wat ik maak is pittig met sambal of pepers, man. Hoe pittiger, hoe beter. Je hebt zo'n potje bij zo'n toko, kan even niet op de naam komen, maar de beseffers weten precies welke ik bedoel. Ja, Dennis, ik ben bang dat ik geen beseffer ben, want ik heb geen flauw idee wat je bedoelt. Ik vind het leuk om te zien dat in de NPO Luisterrap gaat het echt alle kanten op. Jill gaat voor truffle mayonaise. Romy gooit overal citroen op haar vis, kip, rijst, soep, broodje tonijn, overal citroen. En dan Soufiane, die heeft, vind ik ook wel heel grappig, die schrijft dat hij altijd een fles sriracha saus in de auto heeft liggen. Ik moet hem ook niet vragen waarom, er zijn gewoon momenten dat hij eet en denkt, nou, ik mis iets, dat trekt hij gewoon zo'n fles uit zijn dashboard. Lijp!

0: Valentijns, een nieuwe artiest in de Beeplender.
1: Funnix, check je nu via de NPO Luister-app. Luister live, drop je berichtjes naar de studio en ontdek de beste podcasts. Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: is het een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
2: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
3: Hermano's! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-check-in. Mooi niet, vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beta.
4: It's complicated met Jay
0: en Mahi.

0: luisteren op Funnix.nl of in de gratis NPO luisterapp. In the mood for vibes?
1: Luister dan nu het subchannel Funnix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
0: Jij brengt de mood bij de vibes.
1: Funnix Vibes. Luister je nu via de NPO luisterapp.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. Nederland heeft een watertekort. Met dat nieuws komt Rijkswaterstaat nu. En dat tekort is er door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en steeds hogere vraag naar water. Hogere vraag, dat verzin ik. Nee, opnieuw. Steeds grotere vraag, dat vind ik mooier. Ja. Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. Nederland heeft een watertekort. Met dat nieuws komt Rijkswaterstaat nu. En dat tekort is er door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de steeds grotere vraag naar water. Experts bij Rijkswaterstaat moeten nu een stuk scherpere keuzes gaan maken over hoe om te gaan met water. En ook roepen ze Nederlanders op zuiniger om te gaan met drinkwater. Na een ontvoering gisteravond in Amsterdam zijn twee mensen opgepakt. Het gaat om mannen van 24 en 35 uit Rotterdam. Eerder waren er berichten over 3 arrestaties, maar dat blijkt niet te kloppen. Er was een korte achtervolging door de politie. Toen de auto tot stilstand kwam, losten agenten meerdere waarschuwingsschoten. In de wagen zaten de twee verdachten en de ontvoerde persoon. De slachtoffer raakte niet gewond. Duizenden mensen zijn in Oekraïne de straat opgegaan om te demonstreren tegen het ontslag van de minister van Defensie. En vooral jongeren zijn boos. Ze vinden dat de minister voor een frisse wind zorgde, zegt correspondent Christian Bauer.
1: Hij had ook grote ambities om de krijgsmacht verder te hervormen, om ook de corruptie aan te pakken die nog altijd heerst. En dat hij dus nu al zo kort na zijn aanstelling, hij was nog maar een half jaar aan de slag, alweer moet vertrekken, dat vinden mensen, kunnen mensen niet begrijpen. En er lijkt dus ook een politieke reden en een ruzie achter te liggen.
0: Ja, die ruzie zou de minister hebben met de legertop. En het is een verhaal van bijna 3000 jaar oud en verfilmd door een van de succesvolste regisseurs van dit moment. De Odyssey van Christopher Nolan draait vanaf vandaag in de bioscoop. Ja, de hype rond die film is groot en dat komt vooral door de regisseur, zegt deze filmwetenschapper.
2: Christopher Nolan is eigenlijk de enige regisseur nog in Hollywood die als filmmaker aan de ene kant echt wel heel veel technische skills in huis heeft en aan de andere kant een gigantisch publiek weet te boeien. Hij is de enige die grote films kan maken met budgetten van $300 tot $500 miljoen... die ook tegelijkertijd echt wel, nou ja, filmtechnisch artistiek zijn. En dat is wel echt bijzonder te noemen.
0: Nolan regisseerde ook films zoals Oppenheimer, Inception en de Dark Knight-trilogie. Gaan we naar het weer toe. In het noorden en oosten kunnen nog wat kleine buitjes vallen. Later vanmiddag wordt het overal droger. Het is 22 graden in het noorden tot 30 in het zuiden.
3: Festival FOMO.
4: Hell no.
3: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh my god.
3: Deze week Kwaku Summer Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
5: In the building met muziek van Distinct Morad.

Max in de blender gestopt. Alleen ja, wat er uitgekomen is, is een soort van gecrushed in kleine stukjes, hele kleine snippets. Maar wel van één artiest. Met een hele

0: als je dat een beetje snel doet, dan val je in de prijzen, hè? Fanic sokken kunnen voor jou zijn of een mini voetbal. Maar alleen als je met alle snelste komt in de NPO Luisterapp. Dus, luister goed. Wie hoor je hier?
1: Beat Blender.
0: Oh, die stem. En, heb je al enig idee? Als je het weet...

0: Billa Wahib samen met Ronnie Flex en 501 hier op Phonix. Beat Blender. Even een heel klein rondje langs de velden in de NPO Luisterrap, want ik moet wel echt eerlijk toegeven aan je dat het niet zo heel goed gaat. Ik zie bizar veel foute antwoorden. Devin, Charlene, Maureen, die denken dat het Jack Harlow is.
1: Skina.
0: De Fano gaat voor de Kid Laroi. Jamie, Dylan, die denken dat het Khaled is.
2: What is wrong with you? You need to go back to Nigeria.
0: Hebben we nog Jermaine, Amin, Solanjo, die denken dat Yo Silvio is. Shauna Paul, Ems, Mula B, Antoon, Da Baby, Ronnie Flex, Doughboy, niet goed! Nee!

Die ga je zo meteen nog een keer van me horen. En de hint is dat de gezicht van de artiest van de Beat Blender, die is denk ik net zo herkenbaar als zijn stem. En dat komt door de vele tatoeages. Dus gezicht van de artiest in de Beat Blender is net zo herkenbaar als zijn stem. En

antwoord op de Beat Blender hoor je dus zo meteen. Ik kijk eerst van de NPO Luisterapp, want ik zei het net al, ik zag best wel veel foute antwoorden voorbij komen. Van Ronnie Flex tot Moola B, Ems, Khaled, Yo Silvio, Doughboy. Nope! Nee, niet goed. En ik vind het altijd verrassend, hè, dat ik gewoon heel veel comments krijg, appjes van Chris. Hoe weet niemand dit? Nou, geloof me, je moet me echt van me aannemen. Er komen zoveel foute antwoorden voorbij. En ik kan me voorstellen, je krijgt echt maar 3 seconden om te luisteren naar het antwoord. Maar

0: een hele herkenbare stem heeft. En die stem is net zo herkenbaar als zijn gezicht, want hij heeft heel veel tatoeages. Ja, natuurlijk is het deze naam.
1: Broeder, dit is Post Malone.
2: Post Malone!
0: Post Malone natuurlijk in de B-planner van vandaag. Hij zat erin met de tracks Rockstar, Better Now, Enemies, Wow en Sunflower. Maar de grote vraag nu is, ja, wie gaat er vandoor met de prijs? Wie was het allersnelste in de NPO Luisterrap? En die eer gaat vandaag naar Timo! Gefeliciteerd, jongen.
3: Dankjewel.
0: Jij wint dus die mini sokken of Fanny sokken. Nee, sokken is dus een mini voetbal, moet goed zeggen. Welke van de twee wil je?
3: Doe mij maar de voetbal.
0: Oké, gaan we regelen. Komt jouw kant op. En van alle tracks hè, van Post Malone mag je er eentje uitkiezen. Welke moet ik voor je gaan draaien, Timo?
3: Candy Paint, kan dat?
0: Wat zeg je?
3: Candy Paint.
0: Zal ik eens even kijken of ik die voor je heb? Want ik heb een andere track voor klaarstaan van Post Malone. Hoe heet die track die jij wilde?
3: Oké, Rockstar, sorry.
0: Oké, dan gaan we voor Rockstar. Zullen we die doen?

Aerofonics. En met GTA 6 op komst eind november heb ik zo'n voorgevoel dat het Guinness World Record voor non-stop gamen verbroken gaat worden. Maar aan jou de vraag, heb jij enig idee hoe lang die nu is? Dus het wereldrecord voor non-stop gamen, is dat A, 2 dagen? Is dat B, 4 dagen non-stop? Of C, 6 dagen? Het antwoord hoor je zo meteen in een paar tellen naar Junior Tribe en Ghana, This to the Room.

Weet jij op hoe lang het wereldrecord non-stop gamen staat? Chris. Deze titel staat in ieder geval op de naam van Hongaarse gamer Grasshopper. Deed hij trouwens niet, zit het ergens op de bank of zo. En hij rit een marathon op het dansspel Dance Dance Revolution. Maar je kan je voorstellen, na al die inspanning heeft die man meer dan 22.000 calorieën verbrand. Hij heeft op meer dan 3.000 nummers gedanst in een recordtijd van exact 144 uur. Wat ook gelijk staat aan 6 volle dagen non-stop gamen. Dus 144 uur, 6 volle dagen, wel een belangrijk kanttekening. Volgens de Guinness World Records regelt hij per gespeeld uur 10 minuten rusttijd op. Maar alsnog, weet je, doe het hem eens na. Ik respect hoor voor die Grasshopper. En iets wat Ronnie Flex non-stop zonder pauze wil, dat hoor je hier nu op Phonics.

0: ik moet ook eigenlijk, man.
1: Ja.
0: Maar hoe dan, bro?
2: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
3: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak.

0: Blijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister app.
2: Phonics Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano.
4: Phonics Afro.
2: Luister op phonics.nl of in de gratis NPO Luister app.
5: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
6: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Nederland heeft officieel een watertekort. Dat zegt Rijkswaterstaat, samen met de waterschappen en waterbeheerders. Op dit moment geldt fase 2 en bij fase 3 is er sprake van een crisis. De afgelopen tijd werden al extra maatregelen genomen. In het IJsselmeer en het Markermeer is bijvoorbeeld extra zoet water opgeslagen. Het watertekort is er door de aanhoudende droogte en de grotere vraag naar water. Het Rotterdamse crypto-platform Knaken is door de rechter failliet verklaard. Ruim een maand geleden konden klanten ineens niet meer inloggen, vertelt economieverslaggever Ruben Eg.
1: Het Openbaar Ministerie zegt 7 miljoen euro aan tegoeden van klanten van Knaken dat ontbreekt. Dat is weg, futsi. De rechter die zegt klanten die kunnen niet meer inloggen om te kijken waar hun geld is. Ja, en ze worden ook nog eens ontmoedigd door Knaken om actie te ondernemen. En daarmee staat het volgens de rechter vast dat Knaken te weinig vermogen heeft om al hun klanten volledig te betalen. En daarmee is het faillissementverzoek ook daadwerkelijk toegewezen vandaag.
0: Knaken was onder meer bekend als sponsor van Ajax en Feyenoord. En dit weekend zijn er op de Tilburgse kermis en de Vierdaagse feesten in Nijmegen een stuk meer roze plaswokkels te zien. Dat zijn urinoirs, speciaal gemaakt voor vrouwen. Ja, er was veel vraag naar nadat er afgelopen jaar veel klachten waren dat er alleen maar plasplekken voor mannen waren. Omroep Gelderland peilde onlangs de reacties op die plaswokkel.
2: Mooi kleurtje.
3: Ja, dat ook.
2: Nou, ik loop wel een stukje verder.
3: Ja, ik zou het niet zo snel doen, denk ik.
4: Ik denk wel dat veel vrouwen dat gaan gebruiken. En ook omdat het ook gratis is.
5: Ik vind het heel goed, want eigenlijk hadden mannen dat altijd gewoon.
6: Ik denk dat ik me dan toch iets te...
5: Ja, ik weet niet, bekeken voelt. Ja, straks gaat iemand naar boven, naar beneden.
7: Je zit toch, dus er is niet veel te zien. En als mensen van boven willen kijken, kijken ze maar lekker.
0: Ja, die feesten met dus die extra vrouwentoiletten beginnen dit weekend. Het weer in het zuiden zonnig. Verder naar het noorden toe is het steeds bewolkter. Is er ook kans op een bui bij een graad of 26. Morgen een zonnige dag met zo af en toe een buitje. Het wordt maximaal 28 graden.
8: Festival FOMO.
9: Hell no.
8: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
9: Oh my god.
8: Met deze week Kwaku Summer Festival. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister-app.
10: Yes, sir, Russian Alejandro Wizkid hoor je nu met Bongo.

was. Maar zijn manager wist dat dus wel. Dus ze hebben elkaar gemiet in Miami. Toevallig waren ze die week aan het werken aan nieuwe muziek voor Mario. En de tweede song die ze schreef voor Mario werd dus de grote doorbraak voor Neo als songwriter. En als deze track die nu hoort op Phonics, Let Me Love You.

Genoeg plekken waar ik liever zou zijn. Waar ik beland, gaat het zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

24-7 van Meek Mill, Ella May hier op Phonics. Een hele goede middag. Je luistert naar Chris met zometeen John F. Fraser en Chirac. We're all gonna make it. En ik ben weer op zoek naar een hele sterke powerpokoe. Eén track die de hele middag laat opschudden. Kan je vast laten droppen in de NPO luisterapp. Die is deze van Our Star, this tornado.

Uit de Christian D featuring Dior, 30 Degrees hier op Phonics. Waar jij en ik op zoek zijn naar de power pokoe van de dag. En Cindy die kwam even een NPO luisterrap. Met deze van de Party Squad, Reverse, Gers en Artje. Dit is

Eliza featuring FYE. So amazing. Your city, your sound. Funny.

Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: theorietoppers.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
4: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
3: Profiteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
2: Phonix Afro. De heetste afrobeats en amapiano.
5: Phonix Afro.
2: Luister op phonix.nl of in de gratis NPO luisterapp. In the mood for vibes.
6: Luister dan nu het subchannel Phonix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
6: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO luisterapp.
7: Hermanos! Ja, dat dacht

0: Located@phoenix.nl.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. Een Italiaanse zakenman krijgt 12 jaar cel voor een dodelijke brugramp. 8 jaar geleden stortte een grote brug bij Genua in tijdens een storm. Auto's en vrachtwagens vielen in de diepte. 43 mensen kwamen om het leven. De man die terecht stond was de topman van de organisatie die over de Italiaanse snelwegen gaat. Hij zit op dit moment al in de gevangenis voor een andere ramp. Een busongeluk waarbij 40 doden vielen. In die zaak rond de ingestorte brug moeten in totaal meer dan 50 mensen voor de rechter komen. Allemaal worden ze verantwoordelijk gehouden voor de slechte staat van die brug. We hebben te weinig water in ons land op dit moment. En dat betekent dat er keuzes moeten worden gemaakt over waar wel water naartoe kan en waar niet, vertelt onze verslaggever Edwin van den Berg.
1: Bijvoorbeeld een recente maatregel in Limburg. Vandaag afgekondigd dat er een beregeningsverbod is voor de landbouw, met uitzondering van de fruitteelt. De drinkwatervoorziening zijn nog geen problemen. Dat stelt Rijkwaterstaat nadrukkelijk. Het gaat dus niet om het drinkwater, daar zijn geen problemen mee.
0: Maar, zeggen de drinkwaterbedrijven, het is alsnog goed om zuinig te doen met drinkwater. Niet alleen nu, maar het hele jaar door. En een vrouw in Houston had toch al iets anders verwacht van haar nieuwe hobby om fit te worden. Paaldansen. Esha Gilbert had er eentje neergezet in haar appartement, maar hij zat niet goed vast in het plafond. Hij viel om en raakte een sprinkler, waardoor haar hele appartement en dat van de onderburen enorme waterschade opliepen. Ze heeft haar actie gefilmd. Ja, het water spuitte met enorme kracht uit, je hoort het. En ze had er totaal geen rekening mee gehouden.
2: It wasn't even a thought that it could possibly hit the sprinkler. We were more worried about it hitting a wall or hitting this.
0: Ja, en haar paal stond er nog maar net 3 dagen. Haar meubels in vloer hebben allemaal schade opgelopen. En ze gaat nu niet meer thuis paaldansen. Het weer in het zuiden zonnig, verder naar het noorden toe meer bewolkt en kans op een bui bij een graad of 26. Morgen een zonnige dag met af en toe een buitje bij maximaal 28 graden.
3: Festival FOMO.
4: Hell no.
3: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh my god.
3: Met deze week Kwakkoen Summer Festival. Meer info. Check funnits.nl of de NPO Luister-app.
5: Noorden en West.
6: En zou jij willen dat jouw land op een oneerlijke manier wereldkampioen wordt?

0: Zou jij op een oneerlijke manier het WK willen winnen?
1: Noordin
2: en WEF.
0: Heel de wereld haat Argentinië, behalve Argentinië zelf. Ze hebben gisteren op strijdvolle wijze met 2-1 gewonnen van Engeland. Zij staan nu in de finale. Maar heel de wereld was aan het hate-watchen. Weet je wat het is, hate-watchen, Wef?
2: Nee.
0: Ja, dat is dat je zeg maar ergens gaat naar kijken, terwijl je weet dat het slecht of irritant of belachelijk vindt.
2: Oh, al die reality-series.
0: Ja, nou, dat een beetje. Dus je haat eigenlijk iemand of iets en daardoor kijk je er dus naar.
2: Oh,
0: dat is een beetje het gevoel wat ik kreeg. Je hebt ook een beetje de samenvatting gezien van de wedstrijd. Wat gevoel blijft jou een beetje bij?
2: Ja, en dan gewoon, zeg maar, ik vind kijk, ik snap niks van voetbal, maar ik vind het ergens wel zielig dat ze zo erg gehaat worden. Maar aan de andere kant,
0: snap jij het?
2: Ze doen wel echt onaardig, zoals tegen die keeper en zo.
0: Ja, toen zij scoorden en wat doen ze dan gelijk naar die keeper om te juichen in zijn gezicht?
2: Ja, dat heb ik nog niet eerder gezien.
0: Nee, zij doen gewoon alles om te winnen. Wij Nederlanders hebben ook natuurlijk ook een geschiedenis met Argentinië. In 2022 zijn we door hun uitgeschakeld en er gebeuren gewoon rare dingen. Ze krijgen penalties mee, ze krijgen geen rode kaarten, wat rode kaarten moet zijn. En er is dus een hele complottheorie dat Messi dus en Argentinië in het zadel wordt geholpen om kampioen te worden.
2: Oh.
0: Dat is een beetje wat nu rondgaat. Maar ik zat even te denken, heel de wereld haat Argentinië. Ze staan wel in de finale.
2: Jeetje, Noordin,
0: tegen Spanje. Ja, maar het is gewoon zo.
2: Nou ja, het gaat om voetbal, hè. Je hebt het hier over heel
0: maar dat
2: een
0: is,
2: land.
0: Dit is echt zo. Dit is echt zo.
2: Heel de wereld haat Argentinië.
0: Argentinië zet zichzelf niet op de kaart als een leuk land waar je meer van wil weten. Zoals bijvoorbeeld Cape Verde.
2: Nou, doe eens even normaal, joh. Cape Verde
0: en Curaçao. Dan denk je van, nou, dat daar zou ik een keer naartoe willen. Maar
2: waarom
0: Argentinië,
2: ga je landen met elkaar vergelijken?
0: Wat heerst. Hè? Dit is
2: ja,
0: niet wat ik heb bedacht.
2: Voetbal.
0: Dit is gewoon nu wat heerst.
2: Okay.
0: Maar nu komt het. Zou jij op een oneerlijke manier kampioen willen worden?
2: Nee, tuurlijk niet.
0: Ja, ik wel. Want kijk, weet je wat ik je zeg? Heel de wereld haat die Argentijnen. Maar ik vind het ergens, vind ik het wel lekker. Dat het gewoon zulke teringventjes zijn die alles doen om te winnen. En ze flikken het toch. Gisteren tegen Engeland, ze zijn niet geholpen. Ze stonden de hele tijd 1-0 achter. En het lukt ze uiteindelijk toch om met 2-1 te winnen. En is dat met gebaartjes? Is dat met eng? Ja, dat is ook zo. Maar dat is ook met het team. Met dat winnaarsmentaliteit. Met dat strijden van wij gaan.

0: bedoelt net een Mario Kart, zeg maar.
1: Dat is uitgeleid.
0: Jeetje.
1: Nou, ja, weet ik veel. Want het is goed dat je het uitlegt. Nee, maar ik zou zeker op een vieze, valse, oneerlijke,
0: horen
1: manier kampioen.
0: Dat wil je toch niet? Hoe ben je blij zijn met een trofee in je kast?
1: Interesseert me helemaal geen tyfus.
0: Dat allemaal voor een spelletje, joh.
1: Dat ik zo'n mooi sterretje om boven die leeuw zou zien, dat zou echt mijn droom zijn.
0: Krijg je zo'n ster?
1: Of ze daar hens voor hebben gedaan, of ze een scheids hebben omgekocht.
0: Ik vind het echt niet normaal, jongen. Je draait helemaal door in dat voetbal. Doe
1: ik wil godverdomme ook weer een keer wereldkampioen worden.
0: Ja, dat gaat gewoon gebeuren.
1: Met Nederland met deze mentaliteit niet lukken. En dan zie ik die Argentijnen en dan haat je ze, maar ze doen het toch. Ze doen het toch. Dus ik wil gewoon van jou weten, zou jij op een oneerlijke manier het WK willen winnen? Ik zeg ja. Jij zegt nee, Wef.
0: Nee,
1: niet. Op die manier
0: zeker
1: niet. Laat het even weten in de NPO Luister app en ook vooral waarom.
2: Hey, what's up everyone? This is Tua Savage.
3: Dit is Jonah Frezen.
2: Your city.

0: Harm en Wes.
1: Zou je willen dat jouw land op een oneerlijke manier wereldkampioen zou worden?
2: Ja, ik
1: ja!
2: echt niet.
1: We zijn er weer bij. We zijn er eindelijk bij. En nou, dat is prima.
2: Dat is toch lelijk, joh.
1: Nee, maar daar ontbreekt het bij ons in Nederland aan. Alles doen om te winnen. Kijk, weet je wat is met die Argentijnen? Je houdt van ze of je haat ze. Nou, de meeste van de mensen, die haten ze op dit moment.
2: Jeetje, wat heftig.
1: Ja, maar dat is echt zo. Dat is echt zo. Jij denkt dat ik overdrijf, maar dat is helemaal wel. Dat is gewoon zo. Alleen, zij doen alles om te winnen. Ze hebben een bepaalde drive-winnersmentaliteit, dat groepsgevoel. Daar heb ik wel respect voor. En dan denk ik van, ja, dat zou ik eigenlijk ook wel op die manier willen. En als ik door de FIFA geholpen zou worden, ja, en als ik een van de beste voetballers aller tijden in mijn team zou hebben, en ja, waarom zou ik dat dan niet lekker uitbuiten en in mijn voordeel gebruiken?
2: Vind ik heel heftig elkaar gebruiken. Maar goed, Jeffrey die zegt, als Nederland op dezelfde manier zou winnen als Argentinië doet, dan zou niemand klagen.
1: En niemand in Nederland zou daarover klagen. De rest van de wereld wel, maar niemand in Nederland. En dan zou je ook het
2: maar dan zou Nederland meest gehate land ter
1: nou,
2: wereld.
1: Prima. Want weet je wat, dan zou ik zeggen, prima. Ja, maar over mensen en landen die succes hebben, hebben ze altijd wel wat te zeggen.
2: Jeetje.
1: Dan zou ik lekker die kaart trekken. Rachid, wat zeg jij?
3: En hoe ik dat zou willen. Op een oneerlijke manier of eerlijke manier. Als je maar wereldkampioen wordt. Als je op een oneerlijke manier een miljoen krijgt. Wil je hem dan in één keer niet? Omdat het niet eerlijk was, Wef. Even
2: nee,
3: serieus.
2: Natuurlijk wil ik hem dan niet.
3: Norden, je hebt helemaal gelijk. Gewoon wereldkampioen worden, welke manier dan ook.
1: Ja, miljoen moet ik ook zeggen. Die slaat ik
2: ook. Oneerlijke manier, dat klinkt gelijk heel shady en eng. Hallo, dat is een contract met de duivel. Wat
1: die
2: je
1: laat
2: aan
1: ik ook overslaan. Maar kampioen, daar verkoop ik mijn ziel op voor.
2: Voor kampioen zet ik wel een krabbeltje bij de duivel.
1: You're listening.
2: Jezus, Norden, wat ga je ver?
1: Where can I sign the contract?
2: Zelfs als atheïst zijn, dan ga je wel echt heel ver. Voor balletje trap, doe eens even normaal, joh.
1: Ik moet dat gewoon een keer meegemaakt
2: hebben. Jij staat daar niet op het veld, hè? Zij staan er op het veld, niet jij. Doe eens even normaal.
1: Ik ben daar onderdeel van.
2: Nou,
1: wij voor de kampioen.
2: Ik vind het echt heel heftig. Sergio zegt, dit is al een decennia bezig. Dit is gewoon hoe ze winnen. Maar jij wil dus vies winnen, Norden. Misschien heb je daardoor Robinson niet gewonnen.
1: Nee, inderdaad. Ik had gewoon nog viezer moeten doen.
2: Ik vind het wel heftig.
1: Ik had gewoon mijn bananen niet moeten delen. Ik heb een keer een bananenplant gevonden. En die ging ik als een stomme idioot. Als ging ik het delen. Ik had het gewoon voor mezelf moeten houden.
2: Ja, maar oké. Sorry, ik wil er niet over

0: niet over beginnen bij Robinson. Maar iedereen die vies heeft gespeeld, die wordt toch nu gehaat? Dus ja. Dat wil je toch niet zijn?
1: Nee, maar...
0: Snap je, als je daar zo over gaat nadenken?
1: Ik zit nadenken van Expeditie Robinson. want dat is natuurlijk fantastisch als je Robinson bent.
0: Ja.
1: Nou vond ik mezelf een hele goede Robinson.
0: Dit is mijn proef.
1: Dat is terzijde, dit is mijn proef. Maar wereldkampioen worden... Daar vind ik het prima om dan voor gehaat te worden. En trouwens, merendeel van de Fanix luisteraar ook.
0: Dus Spanje?
1: Spanje of Argentinië zondag. Wie gaat er winnen?
0: Jeetje. Ik denk Argentinië.

0: ze zegt, ik heb bewijs. En toen zei ze tegen van Robert, ben jij echt 37? En hij zo, ja, ja, ja.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
3: Noordin en West. Met zometeen de middag te

0: Live 3 speakers hier op Phonics. Was dat vandaag?
1: Heb je geleerd?
0: Ja, ik heb dus niet geleerd.
1: Adobo.
2: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
0: Het middagtentamen kennisquiz van 5 vragen waarin Wef weer pakkies gaat krijgen.
1: Ja, dat zou
0: je in... pakkie hoelen!
1: Ja, ik ga een beetje slecht deze week. Het is
0: je gaat
1: echt...
0: super slecht zoals altijd.
1: Ja, nou, niet zoals altijd, want er was echt een periode dat ik even lekker aan het gaan was. Maar ik heb echt iemand nodig, want dit slaat gewoon nergens op. We kunnen misschien de weekwinnaar nog worden als ik jou in mijn team heb om de overwinning naar binnen te halen. Denk je dat te kunnen doen? Dan kun je team even in de NPO Luisterapp sturen.
0: Ja, wat gaan we nou precies doen? Het is een algemene kennisquizvraag met algemene vragen. Je gaat gewoon over algemene kennis.
1: Algemene? Ik weet niet voor jou hoor, maar zonder Jesse in je team win je ook niet. Dus hou hem aan je mond. Je doet zomaar stoer.
0: Ja, jij hebt dus nog een plekje in je team omdat jij al de hele tijd verliest.
1: Cut the show. Team even in de NPO Luisterapp.
3: Ja, surprise.
4: Wat? Surprise, dienst. Ja.

0: Waar staat de afkorting voor van treindienst NS?
1: Noordin.
2: Nederlandse Spoorwegen.
0: Ja, dat is goed.
2: Maar ik moet wel één dingetje bekennen. We hebben deze wel echt al een stuk of 3 of 4 keer gehad.
0: Dat meen je.
2: Daarom weet ik hem zo goed.
0: Ik ga hem opschrijven.
3: Huh? Hebben we een tentamen?
4: Was dat vandaag?
3: Heb je geleerd?
4: Ja, ik heb dus niet geleerd.
3: Adobo.
5: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagdeel.
2: En alsnog weet jij het niet, Wef. Ja, normale mensen moeten 3 keer zeg maar iets herhalen.
3: Hoe vaak heb jij
2: het ongeveer nodig om het te kunnen...
3: NS-status
2: voor Nederlandse Spoorwegen. Dan weet je dat voor
3: volgende keer. Volgens mij zei ik net Wef, toch?
2: Ja, nadat ik Noordin zei. Nou vertel, Wef, team Wef.
3: Ik heb Eddie in mijn team, hallo Eddie.
6: Hey, yo, yo, yo.
3: We willen toch deze arrogante man verslaan?
6: Kom goed.
2: Lekker op zijn Argentijns doen wij het, hè? Jessin?
6: Uiteraard.
2: We gaan gewoon weer volop voor de winst. Het is het middagtentamen kennisquiz met nog 4 vragen over. Denk ik het antwoord te weten of we even mogen onze naam roepen. Degene die als eerste roept moet antwoord geven. Vraag of niet afgemaakt te worden. Gaat het daarna fout, is het andere team aan de beurt. En gaat het dan fout, mogen onze hulplijnen ingeschakeld worden. Sander is onze quizmaster.
0: Yes.
2: En waar je ook bent, je kan ook gewoon meedoen met het middagtentamen, toch?
0: Ja, je hebt alles al bijna gezegd.
2: Behalve?
3: Niks.
0: Dat we natuurlijk vandaag voor de prijs gaan spelen. Oh! Want het is donderdag. Champions League dag.
2: Ja, precies.
0: Maar het is 1-0 voor Noordin. Alles kan nog gespeeld worden.
2: 1-0 voor Noordin.
0: Vraag 2. Timber en I Don't Know You Want Me zijn tunes van welke artiest?
2: Timber?
0: Ja.
2: Oh. En?
0: Iemand?
2: En?
0: I Know You Want Me.
3: Jij geeft al antwoord, dus...
2: Noordin. Pitbull.
0: Ja.
3: Ja, maar ik vind het wel net
2: want hij herhaalt gewoon de vraag.
3: Dat was vorige keer ook zo. Als ik ging praten, dan moest ik antwoord geven.
2: Geen antwoord. Is geen antwoord.
3: Moest ik antwoord geven.
2: En hij keurt het gewoon goed, toch, Sander?
0: Ja, ja, precies. Moest je gewoon best roepen.
3: Ja, doei.
2: This is I know
3: vals.
2: You want me. You know I want ya.
3: Jullie spelen vals, man.
0: Goed opletten, want het kan nog steeds gespeeld worden. Wef. Vraag 3. Hoe heet de eerste Pokémon-professor die Ash tegenkomt?
2: Noordin.
0: 5.
2: Professor Rock?
0: Nee. Dat is niet goed. Wef.
3: Professor Oak.
0: Ja.
2: Ja, netjes ook, ja, inderdaad.
0: Vraag 4. Welke artiest presenteerde Pimp My Ride?
2: Noordin.
3: Wef.
0: Noordin. Hey.
2: Kut.
0: 3.
2: Exhibit!
0: Ja!
2: Ja!
0: Het is Exhibit!
2: Ja. Ik wil zeggen, Shook Knight, maar die is het niet!
0: Als zij het deed. Nee, dat was een heel ander programma geworden. Vraag 5. Voor de vorm eigenlijk. Hoe heet het gezamenlijke album van Kanye West en Jay-Z?
3: Wef.
0: Wef.
3: Watch the Throne.
0: Maakt het 3, 2.
2: En weet je waarom. En in Paris was?
3: Omdat ze daar ook in Parijs waren.
2: Ja, yeah, because N was in Paris.
0: Yes.
2: Maar weet je wat
3: echt irritant,
2: weet je waarom het 3-2 is?
3: Omdat.

0: vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
2: Volg Phonix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
4: It's complicated.

0: Complicated.
1: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonics-kanalen.
2: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
3: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
4: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
5: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
4: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
5: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
4: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
5: Handig?
4: Ja, van de Belastingdienst.
6: Hey, zin in Afro-vibes? Check dan nu Phonics Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano. Phonics Afro. Luister op phonics.nl of in de gratis NPO Luister-app.
7: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
8: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
9: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
10: Kijk op kwf.nl/voorwie.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS 3. Er is sinds vandaag officieel een watertekort in ons land. Drinkwater is er nog genoeg, maar al het andere water moet op een slimme manier verdeeld worden om grote problemen te voorkomen. Deze man gaat over die verdeling en hij vertelt wie het meeste last heeft van het watertekort.
1: Nou, dat is de landbouw, maar ook de scheepvaart. Er zijn allerlei schutbeperkingen in Nederland. En dat wil zeggen dat we meer schepen in de sluis in één keer proberen te doen om te voorkomen dat er heel veel water weglekt. Dus we willen graag dat water vasthouden.
0: Om diezelfde reden mogen boeren in Limburg vanaf vandaag geen slootwater meer gebruiken om hun gewassen te water te geven. Scheepsbouwer Damen wil een flinke schadevergoeding van Duitsland zien. Volgens het Financiële Dagblad gaat het mogelijk om honderden miljoenen euro's. Vorige maand heeft Duitsland een bestelling van 6 marineschepen gecanceld omdat de kosten uit de hand liepen en Damen deadlines miste. Het bedrijf was er wel begonnen met de bouw van die schepen. Op Schiphol is een vrouw betrapt met een slang in haar BH. Ze probeerde een koningspython het vliegtuig in te smokkelen. De vrouw komt uit Canada en beweert zelf dat ze die wurgslang heeft gevonden bij een hotel in Amsterdam. Maar daar gelooft de Voedsel- en Warenautoriteit maar weinig van. Ze hebben de python in beslag genomen en naar een opvang toegebracht. De vrouw krijgt mogelijk nog een boete. En het grootste festival van ons land is weer begonnen. De Zwarte Cross. De komende dagen lopen er een paar honderdduizend bezoekers over het terrein. Streekomroep Regio 8 volgt elke minuut van het festival, ook op de camping.
2: Waar ga je je tent opzetten?
3: Dag.
2: Omdat?
3: Ik wil slapen, zeg maar, vanavond.
2: Ja! Yeah! En vanwaar deze chique outfit?
3: Ja, we hebben straks nog een begrafenis van Baila de Casolina. Als dat niet mag worden afgespeeld, dan moet je toch netjes erbij lopen natuurlijk.
2: Maar dat heeft niet iedereen van de groep begrepen?
3: Nee, die jongen daar wel. Hij dacht, ja, ik vind het toch een kutnummer. En ik vond het wel een beetje treurig nieuws. Dus ik moet me wel even netjes bekleden.
0: Ja, mocht je het gemist hebben, de Zwarte Cross maakte een paar dagen geleden bekend dat Baila de Casolina het hele weekend niet gedraaid mag worden. Maar zo'n beetje iedereen gaat ervan uit dat het een marketingstunt is. Het weer. Vanavond kan er in het Noordoosten nog een buitje vallen, ook met onweer. Morgen zonnig, met af en toe een bui tussendoor. Het wordt maximaal 28 graden.
4: Festival FOMO.
5: Hell no.
4: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
5: Oh my god.
4: Met deze week Kwaku Summer Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
6: Noordin en West. En kun jij erachter komen als er iemand tegen je liegt? Dat gaan we zo meteen testen.

0: Okay, we went through everybody. Who did it?
1: Who did it?
2: Wie ligt er en wie spreekt er de waarheid? Dat is de vraag waar jij moet proberen achter te komen tijdens Who Did It.
1: En Sander, onze producer, heeft een verhaal van ons twee. En jij mag gaan raden van wie dat verhaal is. Hij gaat ons allebei één vraag stellen om erachter te komen. Dus ja. Sander, wat is het verhaal van vandaag?
3: Ja, een verhaal waarvan ik, toen ik hem vanmiddag las, echt dacht van, hoe ben je hier ooit in terechtgekomen? Het verhaal van vandaag is, ik ben ooit in het bos wakker gelikt. Noordin, hoe ben je door... Wauw, ik kan er al niet... Ja, ik vind hem wel lastig. Noordin, door wat ben je wakker gelikt? Dat is de vraag.
2: Ja, door wat? Door wie?
3: Oh...
2: Dan, okay.
3: Nou, dat wil ik zo horen.
2: Maar het is wel lang geleden, even voor de duidelijkheid. Hè? In mijn wilde tijden.
3: Interesting. Maar Wef, hoe heb je hierop gereageerd toen dat gebeurde?
1: Ja, ik schrok natuurlijk. Hey, ik was helemaal nat. Ik schrok. Ik dacht, wat overkomt mij nu?
2: Buurman, wat doet hij nu?
1: Maar ik was wel echt heel erg geschrokken. Maar ergens moest ik ook van lachen of zo.
3: Oh, dit verhaal, jongens. Hou op.
2: Ik ben ooit in het bos wakker gelikt. Ja, het is gewoon echt waar. Eén van ons twee is gewoon wakker gelikt. Bij wie hoort dit verhaal? Hoort het bij mij, Noordin, of bij Wef? Laat het even weten in de NPO Luister-app. En doe dat even via een spraakmemo. Dat is extra leuk. How do you guys have

0: Chile.
1: De gospelversie hier op Phonix. Ja, ik denk wel de allereerste AI-tune ooit opgenomen in onze playlist. Dat is toch wel bijzonder.
2: Heel bijzonder zelfs.
1: En daar heb ik me keihard voor gemaakt voor deze tune. Daar heb ik echt alles uit de kast gehaald. En ik hoop dat je ervan hebt genoten.
3: Okay, we went through everybody. Who did it?
1: Ja, de ene geniet van muziek en de andere wordt door iets in het bos wakker gelikt. Dat kan ook genieten zijn. Wie van ons twee is ooit wakker gelikt in het bos?
2: Alex die zegt sowieso Wef.
1: Die heeft er niet... Die wint er geen thuis op. Wef is gelikt door een doggy die los rondliep. Noordin voelt zich te goed voor liggen in een bos, denk ik.
2: Jeetje. Max die zegt, ik heb wel zin om zo'n lijf verhaaltje van Noordin aan te horen. Dus ik denk dat hij het was.
1: Op onze Insta hebben we een poll staan. Volg ons even als je dat nog niet doet. Noordin en Wef. En we hebben het magische getal 69% die denkt dat ik het ben. Dat is wel heel grappig in dit geval. En 31%, nou, wat ook jouw leeftijd is, die denkt...
2: Wat ben je lullig vandaag? Die denkt dat ik het ben, maar bijna wie 32. Was het nou?
3: Who did it?
4: Het was Wef.
2: Ja, je gaat het echt nooit geloven, maar dit gebeurde dus vorige week. Lag ik in het bos een boek te lezen. Ja, ik lees nooit een boek, dus natuurlijk viel ik in slaap.
1: Over waar ging het?
2: Het was slaapverwekkend. Weet ik veel. Ik weet niet meer waarover het ging. Ik viel gewoon in slaap. Ik val in slaap. Ik voel ineens. Ik denk, oh my god, ik schrik me dood. Ik kijk omhoog. Ik zie een grote labrador die likt me hele gezicht als zo'n oude vrouw. Oh, niet doen, niet doen. En ze trekt hem zo. En hij wou me maar blijven likken. En ik dacht, what the fuck?
1: Hoezo zou hij dat willen dan?
2: Weet ik veel. Ik was gewoon aan het slapen. Misschien dacht hij dat ik dood was. Ja, ik weet...
1: Ja, ik weet niet. Ja.
2: Het was mijn gezicht, hè? Even voor de duidelijkheid.
1: Hoe rook het?
2: Het is zo goor als een hondje likt.
1: Ja, het is echt vies, hè?
2: Godverdamme. Ik ben gelijk naar huis gegaan ook.
1: Of ben je zieken verder gaan slapen? In de hoop dat de volgende rol die langs liep.
5: What juicy say, like?

0: goed. Wel weer veel goeds, hè? Noordin. En Wes. Ik heb het over niemand minder dan Joey AK. En ik werd gewoon gebaard door Vonneke!
1: Hey, hey, hey, hey.

0: Ik ben een soort van CEO van Joey Aka geworden. Ja, een soort van kennen. Je weet toch zo'n, hoe heet het? Zo'n deskundige. Ja, dit moet gewoon in de show, sorry.
1: Ja, nee, maar goed dat we jou erover kunnen spreken, deskundige Von. Hey. En ik ben sowieso blij dat we je gewoon even spreken en dat je een beetje op het oude nest bent, hè?
0: Ja, inderdaad. Het klinkt gezellig en ik mis het ook wel, hoor.
1: Nou, wij missen jou ook, Von. Hey, even jouw liefde over met Joey AK muziek.
0: Nou, liefde zou ik niet zeggen, want dan wordt er veel boos.
1: maar jij had ook in het middagtentamen, als je dan won, wat natuurlijk bijna nooit gebeurde, dan had je ook een Joey AK tune, hè?
0: Gabbo.
1: Ja.
0: Of nee, ik had Alles Is Aan.
1: Ja, dat was deze dan. Alles is aan! En wie durf nu te praten op de naam? Wie durf nu te praten op de naam? Wie durf nu te praten op de naam? Maar hij heeft dus aangegeven in die snippet die we dus net hebben gehoord dat hij nieuwe muziek gaat roepen.
0: Ja, sorry, maar ik wil niet te blij doen, zeg maar. Maar ik ben wel echt blij dat hij er weer is en dat hij muziek weer gaat roepen.
2: Maar heb jij contact met hem?
0: Nee, girl.
2: Oh ja, nee, maar zeg maar meer, want ik begreep het niet. De luitenant is vrij. Komt hij vrij?
0: Hij is toch vrij? Hij gaat weer muziek droppen.
1: Ja, maar hij heeft ook muziek gedropt tot hij vast zat. Dus meer dan dit weten we natuurlijk niet. Dus ik zag wel mensen
0: opmoeten
1: van Stijn vrij, Luitenant vrij. Maar meer informatie hebben we er dan gewoon niet over.
2: Okay.
0: Hij wil nog een beetje mysterieus blijven, denk ik.
1: Ja, ik denk dat sowieso ook wel een mysterieuze natuurlijk artiest is. Wil je er verder nog iets over kwijt, Von? Want ik werd een beetje natuurlijk...
0: Je
1: bent de vrouwelijke luitenant natuurlijk een beetje, hoe jij alles
0: zeker
1: zit te commenteren.
0: Nou, sorry hoor, ik wil niet veel zeggen, maar hij was gecanceld bij Funnix en ik heb hem gewoon doodgedraaid, dus ik verwacht wel gewoon een shout-out van hem.
2: Nou, gaan we dat even aan hem vragen.
0: Alles is aan!
1: Hey, Von, dankjewel. Leuk je weer even gesproken te hebben.
0: Yes, werkste.

0: 25 juli in Amsterdam Zuidoost. Dit jaar Funny State, Ziggy en Dins, Kulas, Kleine John en Chavante en many more.
1: En als jij daarbij wil zijn, gaan we een simpel spelletje met je spelen. Raad welk woord niet Smibanees is. Kort uitgelegd, Smibanees is de taal van de Amsterdamse culture waarbij woorden vaak omgedraaid zijn. Straks krijg je twee woorden. Eén ervan is Smibanees en de ander dus niet.
0: Ja, we hebben daarvoor de bedenker en de schrijver van het boek Smibologie, professor Soortkeel, gevraagd om een paar woorden uit te kiezen. Dus je hoort zometeen ook echt van de bedenker een woord en eentje hoort er dus niet bij. Wil jij dit spelletje spelen? Reageer Bims in de NPO Luister-app om kaarten te maken, om kaarten te winnen voor Kwakkoe, om kaarten te maken. Waarom vind jij dit zo grappig? Je hebt al zo'n heel klein geniepig glim. Ja,
1: ik vind het heel leuk als jij fouten maakt.
0: Ja, jij geniet gewoon daarvan.
1: Ja, tuurlijk. Want je doet altijd alsof je alles beter kan. En dan maak je een fout. En dan zie je ook echt dat je denkt, kut, waarom heb ik zo'n fout gemaakt?
0: Maar ik kan ook alles beter dan jij. Even kijken. Reageer Bims, NPO Luister-app voor kaarten. Voor wat ook alweer, Wef?
1: Kwakkoe.
0: Ja, heel goed. Goed hoor.
2: Waar ben je allemaal mee bezig? De hele zomer ben je al aan het dribbelen. Je belooft me dingen, je zegt me dingen, maar je lult alleen maar.

0: Radio Luister app. En wie weet maak je kans op tickets.
1: Voor Kwakkoe. En iemand die dat heeft gedaan is Ernestina uit Amsterdam.
2: Yes.
0: Ernestina.
2: It's me.
0: Hey, ga je wel eens naar Kwakkoe?
2: Ja, ja, zeker.
1: Ik vraag me dan af, hè, want zeg maar, ik weet Kwakkoe, je kan alles doen. Lekker eten, heel veel gezellige vibes. Maar wat maakt Kwakkoe zo speciaal voor jou?
2: Nou, het is zo. Ik heb mijn schoonfamilie die komt uit de Bijlmer. Dus het is echt een thuiswedstrijd. Ik kan gewoon lopend er naartoe. Dus dat vind ik al helemaal een voordeel. En de gezellige mensen ook. Het is gewoon een gezellige sfeer die daar hangt.
0: Ja, het is gewoon altijd echt een feestje, ook als ik daar moet draaien. Ik vind het gewoon echt, ja. echt heel erg leuk. Wij gaan nu 2 tickets weggeven. En dat gaan we op basis van smibologie doen. Wil jij het nog een keer uitleggen?
1: Ja, het is heel simpel. We gaan je straks 2 woorden geven die in het Smibanees zijn. Aan jou de taak om te raden welke er niet bij hoort.
2: Welke het niet is, oké.
0: Ben je ready?
2: Ja.
0: Oké, daar komt-ie.
3: Nancy, Polen.
2: Sorry, ik hoorde het niet.
0: Doe hem nog een keer.
3: Nancy, Polen.
0: Dansie of Polen? Welke is niet Smibanees?
2: Polen?
0: Oei.
2: We doen toch een dansie? Ik ga toch een dansie daar doen?
0: Ja, je gaat een dansie doen.
1: Maar welk woord is niet Smibanees?
2: Ja, Polen.
0: Nee, dat is niet goed.
1: Oh, wat erg?
0: Dat is niet goed.
2: Ja. Niet?
0: Nee.
1: Ja, je kan nu inbellen naar 09039386969. Ja, ik had ook niet verwacht dat ze het zou zeggen.
0: Dat is toch altijd... Het voelt alsof ik... Of je
2: Dansie is niet Smiban...
0: Nee, sorry.
2: Wauw, oké.
1: Okay. Je wordt een beetje awkward van, Nordin.
0: Ik had er gewoon heel graag die kaarten gegund.
1: Oh.
2: Nou ja, ik had ook echt gedacht dat ik ze had nu, eerlijk.
1: Nee, ja.
0: Oh, dat is helemaal niet mee voor mijn schuldgevoel.
1: Ja.
0: Oh, ja, het is toch echt fout. Het is niet goed, sorry.
1: Je kan gewoon de kaarten kapen. Dus dankjewel, Ernestina.
2: Ja, oké, okay, helemaal goed.
0: Ja, niet helemaal goed dus.
1: Je voelt je schuldig, hè? Hallo!
4: Hallo!
1: Met wie spreken we?
4: Met Giovanni.
1: Hi Giovanni, wil jij naar Kwakkoe?
4: Ja, zeker.
1: Nee, ik ga de kaarten!
0: Gefeliciteerd, hè? Ja,
1: dit is echt... ja.
0: Ik weet niet wie je zat te luisteren, maar je hebt gewoon die kaarten gestolen. Heerlijk.
4: Ja, ja. Ja, ik snap niet dat Dante heeft gezegd, maar ja.
1: Ja, want hoe weet jij zo zeker dat het Polen is dan?
4: Ja, omdat Dante is gewoon dansen in Surinaams, ja. En Polen is denk ik lopen andersom, dus ja.
1: Oké, ja. Het is toch instinken, wel lastig hoor.
0: Ja, ik vind hem ook lastig.
1: Gefeliciteerd.
0: Gefeliciteerd, Flapstaart.
4: Ja, dankjewel.
0: Wie ga je meenemen?
4: Mijn vriendin, denk ik.
0: Gezellig, man. Veel plezier daar.
4: Dankjewel.

En dat je als man zijnde je zaad, je sperma kan doneren, wist je misschien wel. Maar wist je dat je ook als vrouw zijnde jouw eicel kan doneren? Zometeen hebben we iemand in de studio die dat eens heeft gedaan. En waarom hoor je zo? Maar mocht je

0: altijd al willen werken in de media? Dan is dit je kans. Young Ambition organiseert in augustus elke woensdag een gratis workshop in Utrecht. Leer hier alles over content, personal branding en storytelling. Met professionals uit het werkveld. Meld je aan via onze socials. @youngambition.nl.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
0: Young Ambition Summer Class is powered by Phonics.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonics.

0: blijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: Taxi nodig in Amsterdam?
2: Met NL Cabs profiteer je van vaste prijzen vooraf en tot 30% korting. Geen verrassingen, minder annuleringen en betrouwbare chauffeurs. Download de nieuwe Nederlandse taxi-app via de App Store of Google Play.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: It's complicated at phoenix.nl.
1: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
2: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
3: Hermanos! Ja, dat

0: Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NMS op 3. Justitie wil dat een man uit Den Helder 15 jaar de cel ingaat voor poging tot moord op een vrouw. Het ging bijna om femicide, zegt het Openbaar Ministerie. De vrouw wist namelijk de steekpartij te overleven doordat ze de man kon bijten en wist te vluchten. We hebben te weinig water in ons land op dit moment. En dat betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden over waar wel water naartoe kan en waar niet, vertelt onze verslaggever Edwin van den Berg.
1: Bijvoorbeeld een recente maatregel in Limburg. Vandaag afgekondigd dat er een beregeningsverbod is voor de landbouw, met uitzondering van de fruitteelt. De drinkwatervoorziening zijn nog geen problemen. Dat stelt Rijkwaterstaat nadrukkelijk. Het gaat dus niet om het drinkwater, daar zijn geen problemen mee.
0: Maar, zeggen de drinkwaterbedrijven, het is alsnog goed om zuinig aan te doen met drinkwater. Niet alleen nu, maar het hele jaar door. En als je moet, dan moet je. In Duitsland heeft een machinist een trein stilgezet, omdat het wc-papier aan boord van die trein helemaal op was.
2: Weil nämlich das Klopapier in seinem ICE alle war, hat ein Zugchef die Fahrt von Sylt nach Berlin kurzerhand gestoppt und dieses Problem tatsächlich zur Chefsache erklärt.
0: Ja, de ICE van Hamburg naar Berlijn maakte een tussenstop bij station Hamburg-Bergedorf. Daar ging de conducteur van boord om even boodschappen te doen. Het duurde wel even. De trein stond ongeveer 3 kwartier hier stil. Op beelden is te zien hoe die conducteur met 3 pakken wc-papier vervolgens het perron weer oprent en de trein weer instapt. Gaan we naar het weer toe. Vanavond kan er in het noordoosten nog een enkel buitje vallen, ook met onweer. Morgen een zonnige dag met heel af en toe een buitje tussendoor. De temperatuur dan maximaal 28 graden.
3: Festival FOMO. Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh my god!
3: Met deze week Kwaku Summer Festival. Meer info? Check funnix.nl of de NPO Luister-app.
5: Noordin en Web.
6: Dat mannen hun zaad... Oh, gaan we weer hoor. Lekker foutje dit.
7: Your city, your city, your summer. Your summer.
6: Dat mannen hun zaad kunnen doneren is algemeen bekend, maar vrouwen kunnen dit ook. Zometeen hoor je hoe dat precies zit.

0: En zou je eiceldonor worden?
1: Noordin
0: en Wef. Ja, Noordin, jij bent natuurlijk vader van vier prachtige kinderen. Zou jij nog kinderen willen?
2: Oeh, lastige vraag. Ja, ik vind kinderen wel het allermooiste wat er is. En ik ben heel dankbaar dat ik vader mag zijn, want dat is gewoon echt het allermooiste wat er is.
0: Ja.
2: Maar het is ook het zwaarste wat er is. Het is ook een grote verantwoordelijkheid. En ik heb op dit moment dat ik denk eerst heel goed voor deze vier zorgen. En op dit moment zeg ik nee. Ik zou niet
0: nog meer kinderen willen krijgen. En jij bent
2: maar je
0: überhaupt
2: weet nooit in de toekomst hè,
0: of het gaat gebeuren.
2: Precies.
0: Maar jij bent zelfs blessed dat je kinderen mag krijgen.
2: Ja,
0: er zijn genoeg vrouwen, mannen die geen kinderen kunnen krijgen.
2: Ik voel me daar ook echt heel blessed over. Maar tegelijkertijd sta ik er ook te weinig bij stil hoe bijzonder en hoe dankbaar je daar eigenlijk elke dag voor moet zijn.
0: Want zou jij zaaddonor kunnen worden?
2: Nee, ik denk het niet. Ik denk het niet. En je bedoelt dan dat ik mijn zaad zou doneren?
0: Ja,
2: zodat
0: aan een spermabank.
2: Ja, en zodat iemand anders die kinderen zou willen.
0: Ja.
2: Waarom ik dat niet zou willen? Misschien heeft het ermee te maken met dat ik heb nu een hele goede band met mijn vader en dat is helemaal goed. Maar vroeger in mijn jeugd niet. Dat ik dan toch wel vind dat als ik kinderen krijg en dat ik daar dan voor wil kiezen, als het mag, met een partner.
0: Leven.
2: En dan wel de bedoeling om het op de traditionele manier te doen. Dat is wel waar ik me het meest comfortabel bij voel.
0: Wist je dat vrouwen zelfs eiceldonor kunnen worden?
2: Ik heb hier echt nog nooit van.
0: Ja.
2: Hoe
0: het zijn er alleen
2: dan?
0: Dus echt super weinig. Ja, hoe dat werkt, dat ga ik je straks vertellen. Ja, we hebben namelijk een gast.
2: Heb je dan elke maand heb je dan toch een eisprong? Heb je dan een nieuw ei? Hoe werkt zoiets?
0: Ja, ze kunnen dus echt blijkbaar gewoon je eicel doneren. Maar het is bizar en je schrikt ervan hoe weinig vrouwen dit eigenlijk doen. En straks hebben we dus Tirsa in de studio. Zij is eiceldonor en moeder van twee kinderen. En ik ben heel erg benieuwd waarom zij besloot om zo'n keuze te nemen zelf. Ja, ik weet niet of ik het zou doen.
2: Nee? Waarom niet? Waarom wel?
0: Ik denk meer religieus.
2: En waarom is dat?
0: Ja, het is belangrijk voor mij. En ik denk ook vanwege mijn religie dat het kind weet wie zijn biologische ouders zijn.
2: Maar dat kan toch op deze manier?
0: Ja, dat weet ik dus niet. Daar heb ik te weinig kennis over. Maar goed,
2: dan kunnen we dan zo meteen gaan vragen. Misschien zit jij te luisteren. En is het een onderwerp wat bij jou ook heel veel vragen oproept. Drop dan even jouw vraag in de NPO Luister app. Want dan kunnen we dat zo meteen aan Tirsa gaan vragen. Dit is je moment om. Maakt niet uit welke vraag je erover hebt. Want het is een onderwerp wat we niet vaak bespreken.
0: Nee.
2: Het is een onderwerp ook waarvan ik merk van het is een gevoelig onderwerp. Hè? Maar ik denk dat het juist heel goed om juist dan ook de vraag te stellen. Dus heb jij een vraag daarover? Laat het dan weten.

0: Zou jij je eicel weggeven zodat iemand anders een kind kan krijgen? Het is insane dat er maar 10 vrouwen per jaar die aan de donorbank doneren. Tirza die is 3 jaar eiceldonor. Ja, maar hoe werkt dat eigenlijk? En wat gaat er door je heen als je zo'n beslissing neemt? Ze is bij ons in de studio. Welkom, Tirza.
1: Dankjewel.
0: Ja, waarom wilde je eigenlijk eiceldonor worden?
1: Nou, ik heb in mijn omgeving gezien hoe veel mensen er eigenlijk moeite hebben om kinderen te krijgen. En ik voelde eigenlijk wel vanaf dat ik jong was dat ik op een grootse manier mensen wilde hebben. Maar ik wist niet zo goed hoe. Dus ik heb nog gedacht aan draagmoederschap. Maar dat is eigenlijk nooit op mijn pad gekomen.
2: Even voor mensen die niet weten wat draagmoederschap is.
1: Dan draag je een kindje voor iemand anders. Ja. Niet op mijn pad gekomen. En toen ben ik me gaan inlezen over eiceldonatie. En toen ben ik naar het UMC gegaan voor meer informatie. En vrij snel daarna ben ik gaan doneren.
2: Ja, want voor mannen is het heel erg bekend dat ze hun sperma kunnen inleveren. Voor vrouwen, ik heb er nog nooit van gehoord dat je eiceldonor kan worden. Hoe werkt zoiets dan?
1: Ja, dat hoor ik dus heel vaak. En daarom vind ik het fijn om erover te praten. Ja, als vrouw is het eigenlijk zo dat je medicatie moet toedienen om je eicelblaasjes groter te maken. Zodat ze die na 2 weken ongeveer met een punctie bij jou kunnen weghalen. En dan gaan ze er een embryo van maken met het zaad van de vader of een van de vaders. En dat wordt teruggebracht in of een draagmoeder of de wensmoeder. En dat wordt dan gedragen.
0: Wat bijzonder. Jij helpt op dit moment ook 2 koppels.
1: Ja.
0: Ik vraag me dan af, hebben zij jou dan benaderd?
1: Eén daarvan wel. Het man-vrouw koppel heeft mij benaderd. En die 2 mannen heb ik zelf gevonden.
0: Oh!
1: Ja.
0: Hè? Waar vind je zulke mannen dan?
1: Facebook.
0: Oh, er zijn echt Facebook-groepen.
1: Nee. Het was via iemand die ik ken. Die stuurde, ze hadden een klein, heel leuk oproepje geplaatst op Facebook. Van ja, we willen heel graag kinderen. We hebben al een draagmoeder. Is er toevallig iemand die een eitje zou willen doneren? En dat was ik.
0: Wow, dat kan, joh.
2: Ja, ik ben best wel.
0: Het doet je wat, hè, dit onderwerp.
2: Ik ben er gewoon heel erg geschokt over. Maar misschien komt dat omdat ik gewoon, dat moet ga ik ook gewoon eerlijk zeggen, best wel misschien in dit soort dingen ouderwets ben. Dus merk ik gewoon van, oké, ik vind het best wel
0: lastig.
2: Ja, nou, wat ik zeg gewoon, ik heb dan heel veel vragen. En een van die vragen is, kijk, je hebt dan een soort van samenstelling die zeg maar niet, even heel hard, en daar bedoel ik niks mee. Dat is echt gewoon een respectvol gesprek, maar ja. Die niet, zeg maar, volgens de natuur, de normale manier wordt gekozen. En ik ben dan bang, ja, gaan er dan niet emotionele verbindingen of dingen die dan anders zijn? Is er niet een reden dat een man en een vrouw bijvoorbeeld samen een kind krijgen? En nu kan het dan inderdaad een man of een man of een vrouw die zelf dat niet kan dragen, krijgt dan een eisel van jou. Ben je niet bang dat dan die emotionele verbondenheid van dat kind dan anders gaat zijn?
1: Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat in het geval van de donaties die ik gedaan heb aan het UMC zijn dan voor man-vrouw koppels. En dat zijn gewoon de vader en moeder. Ja. Vanaf het begin. Je wordt geboren gewoon uit die moeder. Ik was eigenlijk alleen het eitje dat gegeven heb. Ik heb daar helemaal geen verbinding mee. En in het geval van die 2 mannen, ja, ik heb dat van dichtbij meegemaakt. Dat die hebben zoveel liefde om te geven. Ik bedoel, als je zoveel moeite doet om op deze manier een kindje te krijgen, dan kan ik er alleen maar in geloven dat dat in ontzettend goede handen gaat zijn.
2: En ben je dan zelf niet bang dat je verbonden raakt met, want het is dan biologisch gezien, jouw kind?
1: Ja, dat klopt. Ja, biologisch wel. Nee, ik denk ook wel van tevoren, als je eraan zit te denken om dit te doen, moet je echt meteen voelen van, ik kan dit. Als je ook maar enige twijfel hebt van, misschien voel ik daar iets bij, moet je het niet doen. En ik wist meteen, dit is iets wat ik kan. Ik weet hoe leuk het is om moeder te zijn. Ik gun dat echt iedereen. Dus ja, ik wist meteen, dit kan ik doen. En wat ik ook wel eens tegen die 2 mannen zeg, wat voelt een beetje voor mij alsof er een neefje op komst is. Omdat ik natuurlijk van dichtbij meemaak hoe het gaat. Maar ja, nee, het voelt echt absoluut niet als mijn kind.
2: Ja, dat vind ik echt...
0: Ja, bijzonder,
2: Ik vind het heel echt heel interessant. Want juist omdat je dan moeder bent en dat je dan... Kijk, ik ben heel erg misschien, wat ik je zeg, ouderwets. Dus ik zou bijvoorbeeld mijn zaad doneren en daar zou dan een kind van komen. Ik weet gewoon, ik wil dan weten, hoe gaat het met hem of haar?
0: Waar is zij?
2: Ik wil daarvoor zorgen. Ik wil weten dat het goed gaat. Dus voor mij zou dat dus helemaal niks... Waarschijnlijk niks zijn. En dat is dus als ouder zijn, vind ik dat heel interessant. Omdat jij ook ouder bent, maar dus dat heel erg los ziet van, hij of zij heeft andere ouders en ik ben gewoon degene die het eitje heeft gegeven.
1: Ja.
2: Heel,
1: ik denk ook wel omdat ik zelf dus een jongere meisje heb, Noah en Rebel, ze luisteren ook.
2: Leuk, heel leuk.
1: Denk ik dat het voor mij ook makkelijker is, want ik weet hoe het is om een zoon een

0: als ik twee meiden had gehad, dan was het toch wel jammer dat ik dat jongetje nooit heb gekregen. Maar ik heb alles al wat ik wil. Voor mij hoef ik niet meer. Dus ik deel dat gewoon heel graag met anderen, dat geluk.
1: Ja, ik vind het echt heel leuk dat je hier was. En we moeten hier gewoon meer aandacht aan besteden. En
2: goed
1: dat we ook alle vragen aan jou kunnen stellen. En dat je zo duidelijk kon uitleggen. Dus echt dankjewel dat je hier was.
0: Graag gedaan.

0: Wilde Weetjes.
1: En is Magnum IJs niet hallo? Dat is het wilde weetje van deze week die we samen aan het onderzoeken zijn. En vandaag krijgen we het verlossend antwoord. Gisteren hebben we heel veel geleerd van diëtiste Mariam. En zij zei dat er vegan Magnums zijn. Waardoor er dus een hele grote kans is dat Magnum misschien niet hallo is. Maar. We missen nog één antwoord natuurlijk.
2: En dat is?
1: Ja, een reactie van Magnum zelf. En die hebben we. We hebben een reactie van Magnum zelf.
2: Oh my god.
1: Ja, en ik ga het zo meteen vertellen. En
2: nee, zo meteen nu.
1: Ja, nee,
2: nu, vertel nou,
1: straks.
2: Kom op.
1: Wij hebben gewoon officieel het eerste antwoord van Magnum zelf. Of Magnum hallo of niet hallo.
0: New music. New music. Nieuw op Funnies.
3: Chavante featuring BFL Quattro. Niet alleen jij.

0: Fill the Beaches.
1: En is een Magnum ijsje halal of haram? We hebben de hele week samen onderzocht.
2: Haram!
1: Ja, we hebben het de hele week samen onderzocht in Wefs Wilde Weetje. En het enige wat we eigenlijk nog misten in een onderzoek, in dit onderzoek, was een reactie van Magnum zelf. Want het is ook logisch dat we moeten het wel zelf aan Magnum vragen, want anders ga je niet een echt antwoord krijgen. Ga je de hele tijd door, het is echt irritant. Magnum had natuurlijk geen tijd voor een interview met ons, maar ze hebben wel antwoord gegeven op onze vraag.
2: Oh my!
1: Ben je klaar voor een statement? Een statement van Magnum zelf. Ben je klaar voor? Oké, hier komt hij. Ik vind het echt spannend. Onze Magnum ijsjes zijn niet halal gecertificeerd. Consumenten die willen weten of onze producten passen binnen een halal dieet, kunnen het best contact opnemen met de consumentenhulplijn voor specifieke vragen over onze verschillende Magnum ijsjes. En alle ingrediënten en allergenen terugvinden op onze verpakking en de website. Kijk.
2: Oh, hell no!
1: We hebben geen ja, we hebben geen nee.
3: Nou, het is voor mij wel heel duidelijk. Het is toch wel heel duidelijk nu.
1: Magnum is niet halal, jongens.
3: Magnum is niet, want anders, anders zouden ze wel met Chess
1: zeggen.
3: Ja,
1: en nee, toch?
3: We zijn halal. Dan hadden ze met Chess gezegd, we zijn halal. Want dan kan je namelijk heel veel mensen kan je daar dan op inspelen. En op deze manier, ja, dit is te veel concluderen.
1: Jongens, Magnum is gewoon niet halal. Ja, dat was het dan.
3: Ja, en nu, je hebt al die tijd Magnum gegeten. Is je leven een stuk slechter? Nee, maar je hebt ook vegan.
1: Dat is niet hetzelfde!
3: Maar is het misschien een goede leerles dat...
1: Dat je echt beter moet kijken naar de ingrediëntenlijst. Want ja, mij boeide het ook niet zo. Ik dacht, ja, ijs is ijs. Ja. Maar echt goed om te weten dat ik ook vaker op de ingrediënten... Nee, maar ik kan het even niet aan.
3: Maar hoe heet dan dat ingrediënt wat hier dan in zit, waardoor het niet halal is?
1: Gelatine.
3: Nee, het was geen gelatine.
1: Of weet jij het nog wel dan?
3: Nee, maar het is ook niet wel. Ik doe ook niet wel de weetjes.
1: Ja, het ligt echt op het puntje van mijn tong.
3: Dan kan je dus wel gaan kijken erop, maar als je niet weet wat het betekent.
1: Het gaat erom dat ik een statement heb van Mac.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
3: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.

0: luister op Vanix.nl of in de gratis NPO Luister-app.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
2: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. De vrouw die zwanger omver werd getrokken bij een arrestatie in een AZC doet aangifte tegen de betrokken politieagenten. Volgens haar advocaat gaat het om poging tot zware mishandeling of mishandeling. Het incident bij het AZC in Zeist was afgelopen mei en werd gefilmd. De beelden zorgden voor veel verontwaardiging, maar de politie concludeerde achteraf na onderzoek dat het geweld noodzakelijk was. Volgens de politie luisterde de vrouw niet naar bevelen om weg te gaan. De Europese televisieorganisatie EBU heeft nieuwe regels opgesteld om vrouwen bij atletiek in beeld te brengen. De regels moeten seksualisering van de atletes voorkomen. Zo zijn camera's van onderaf of onnodige slow motions niet meer de bedoeling. De richtlijnen zijn opgesteld in overleg met internationale topatletes. Ze gaan gelden voor allerlei wedstrijden die worden geregistreerd door omroepen die deel uitmaken van de EBU, zoals de BBC en de NOS. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder moet 12 jaar de cel in vanwege de ramp met de Morandi-brug in Genua 8 jaar geleden. De straf is ruim 6 jaar lager dan de eis. Bij de ramp stortte de brug in en kwamen 43 mensen om. Een oud-topman van het Italiaanse ministerie van Infrastructuur en Transport krijgt 5 jaar cel. Tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak in Hollands Kroon in Noord-Holland eist het OM een celstraf van 15 jaar. Ook wil het Openbaar Ministerie dat de verdachte een schadevergoeding betaalt aan het slachtoffer van bijna 42.000 euro. Volgens het OM wilde hij de vrouw vermoorden omdat zij hun vriendschap had beëindigd. Het weer: vanavond klaart het in het midden en noorden op. Het wordt vannacht niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst zon, maar in de loop van de dag wolken met lokale onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Kwaku Summer Festival. Meer info. Check funnex.nl of de NPO Luister-app.
3: Chris Brown, Davido en Lo J hoor je met Sensational.

0: met Annelijn.
1: Shout out naar jou, Annelijn.
2: On the Block. Met Annelijn.
3: Yes, goedenavond. En wat fijn ook om hier weer te zitten met jou. Ja, jij die nu luistert. Ik heb hier toch echt met heel veel plezier gezeten in de afgelopen anderhalf jaar. Zo lang is het al.

me helpt met dilemma's oplossen, noem maar op. Ja, je hoort het goed. Het is misschien al gelijk een beetje een ander begin van de show vandaag. Want ik moet wat met je delen. Ja, aankomende week zal namelijk niet alleen mijn laatste week zijn voor mijn verlof, voor mijn zwangerschapsverlof. Maar het zou überhaupt de laatste week zijn bij Phonix van mij. Ja, dat komt er misschien een beetje out of the blue. Maar ik ga het Phonix nest verlaten na 3 jaar. 3 hele mooie jaren. En het is ook best wel gek om zo hardop te zeggen hoor. Want die 3 jaar die voelen echt alsof ze voorbij zijn gevlogen. Ik heb zo snel kunnen groeien hier binnen Phonix. Echt super veel van jullie die nu luisteren ook gewoon persoonlijk leren kennen. En daar ben ik echt super, super dankbaar voor. En natuurlijk al die mooie mensen die ik hier on the block heb kunnen spreken. Die mooie verhalen die ik heb kunnen delen met jou. Nou ja, echt. Ik kan me nog herinneren dat ik hier achter de microfoon zat. Dat was nog in de oude studio van Phonix in Amsterdam. Dat ik mijn eerste nachtshow ging doen. En dat ik zo ontzettend gespannen was dat ik bijna moest overgeven. Maar op dat moment dat dan dat rode lampje aangaat, dan is het gewoon gaan. En ik heb eigenlijk sindsdien gewoon geen 1 dag meer achter de microfoon gezeten met tegenzin. Elke dag heb ik er gewoon van genoten. En jij als luisteraar dus, die hebt daar echt een enorme impact op gehad. Een super grote rol ook ingespeeld. Ik wil jou bedanken als je nu luistert voor alle lieve berichten. Natuurlijk alle hilarische gesprekken die we hebben gehad. En dan rest alleen nog een beetje de vraag van wat ga ik nou doen? Ja, blijf ik in de radiowereld? Ga ik heel wat anders doen? Nee, natuurlijk mijn liefde voor radio die is zo enorm gegroeid hier binnen Phonix, dat ik het niet over mijn hart zou kunnen verkrijgen om daar nu al mee te stoppen. Zeker niet, dus ik ga nog lekker door met radio. Alleen ga ik dat wel ergens anders doen. Ik ga mijn avontuur bij een andere radiozender voortzetten. Maar voor nu is dit natuurlijk allemaal het mooie afscheid bij Phonix waar het om draait. En wat ik verder ga doen, stay tuned for that. Volg me lekker op Instagram. Laten we daar nog connected blijven. @AnnelijnIT. En mijn laatste show, die is dus volgende week donderdagavond van 7 tot 11 weer gewoon on the block. Je weet me te vinden. En tot die tijd gaan we gewoon natuurlijk een heerlijke show ervan maken vanavond, maar ook volgende week. En nogmaals, als je nu luistert, zonder jou had ik niet zo ontzettend erg kunnen genieten van de afgelopen 3 jaar. En op naar nog veel mooiere dingen. Voor nu heb ik heerlijke muziek voor je klaarstaan. Trobi, K.A. en Jade Larenor zo meteen voorbij komen. Na deze...

0: gezegd, ik heb bewijs. Dus, en toen zei ze tegen van Robert, ben jij echt 37? En hij zo, ja, ja, ja.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.

En mij aan de lijn gewoon natuurlijk weer door je speakers. Ja, zojuist heb ik even een bommetje gedropt. Het is namelijk een van mijn allerlaatste shows op Phonix. Ja, en dat zeg ik met veel pijn in mijn hart hoor. Ik kan af en toe zelf ook niet eens geloven dat ik het zeg. Maar goed, het is toch echt de realiteit. En ik ga wat nieuws doen. Wat het is, daar kom ik allemaal nog op terug. Volg me daarvoor lekker op Instagram. @AnnelijnIT. En ondertussen heb ik natuurlijk wel heel veel liefde ook voor jou als luisteraar. Ik heb zo genoten van alle appjes, van alle belletjes die we samen hebben gehad. En natuurlijk ook van al jullie leuke muziek aanvragen. Dus wat ik ga doen vanaf vandaag tot aan volgende week donderdag. De lijn die staat gewoon de hele show lang open voor jou. Als trouwe Phonix family member zo in de avond. En je mag gewoon de hele tijd droppen welke nummer wil jij gewoon even horen. En dan ga ik hem misschien wel gewoon lekker voor je draaien. Dan pop ik af en toe in de playlist stiekem gewoon even zo'n nummer waarvan jij zegt, ja Annelijn, deze doet me denken aan dit. Of Annelijn, deze die draaide je altijd zo lekker voor mij. Het mag allemaal. Het kan allemaal. En dat gewoon heerlijk een week lang.

0: heerlijke muziek voor je klaarstaan. Want Frenna Starlife, die komt jouw kant op naar nieuw muziek van Moola.
1: New music. New old funnies.
2: Moola Bay. Short. Your city, your sound.
3: Funny. Ik was bezig met die supermix. Ik voelde mij superieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk.

Met Stelt Niks Voor. Ja, en wil jij fitter worden deze zomer nog? Ja, ik bedoel, je kunt nog steeds voor die summer body gaan, toch? Dan is meal preppen misschien wel een heel goed idee. Onze reporter Camille, die was in Utrecht bij de Meal Prep King himself. En hij heeft alle tips als het gaat om de sport die meal preppen heet.

0: Report met Camille.
1: Als jij net als ik fitter wilt worden, I got you. Want de komende weken neem ik jullie mee tijdens mijn journey om gezonder en sportiever te worden. Vorige week onderzocht ik al hoe je gemotiveerd kan blijven om te trainen. En vandaag ga ik meer leren over meal preppen.
2: Er zijn nog steeds mensen die denken dat ongezond eten goedkoper is. Dus ik ga jullie laten zien dat het gewoon niet zo is. Bami, 7 maaltijden, 200 gram kip per stuk, 15 euro. Bro, biefstuk, pannenkoeken, parmezaanse kaas, mango, kwark, appel, misschien 7 euro.
1: Quinten, je zei het eigenlijk al in de TikTok, maar je maakt dus veel video's over meal preppen en hoe je dit ook allemaal kan doen aan een budget. Want waarom ben je ermee begonnen en wat zijn echt de voordelen hiervan?
3: Ik denk sowieso dat het gewoon makkelijk is dat je iets klaar hebt staan. Vooral als je druk bent, dat je soms geen tijd hebt om een goede maaltijd neer te zetten. Met werk nam ik eigenlijk bijna geen eten mee en dan ga je naar de shelf zo en dan haal je broodjes. Ten eerste is het sowieso natuurlijk gewoon duur, maar natuurlijk ook gewoon ongezond. Dus toen ging ik meal preppen. Op die manier kon ik eigenlijk, terwijl ik heel druk was, alsnog gewoon mijn eten op de juiste manier binnenkrijgen.
1: Oké. Nee, ik denk dat dit voor mij ook echt wel een goede is, want ik eet zo vaak buiten de deur. Het is nooit gezond. Dus ik ben heel erg benieuwd wat we gaan maken.
3: We gaan nasi maken voor afvallen. We hebben kip, groenten, rijst voor de hele week. Dus we hebben 7 bakjes en dan hoef ik de rest van de week niet meer te koken. We gaan beginnen met rijst koken. Ik eet zelf nu 100 gram rijst per dag, dus dan doen we 700 gram rijst. Ik ga even kip snijden.
1: Want je maakt nu dan nasi met kip. En wat zijn dan goede maaltijden om zeg maar te meal preppen?
3: Rijst, pasta. Ik heb burritos gemaakt, wraps.
1: Want je kan burritos ook gewoon meal preppen?
3: Je kan het op 2 verschillende manieren doen. Je kan of gewoon de inhoud meal preppen en dat invriezen. Je kan ze ook gewoon al in de wraps doen en daarna gewoon in folie en dan in de vriezer zetten.
1: Oké.
3: Okay. Even kipkruiden. Ik doe altijd knoflookpoeder, paprikapoeder, kipkruiden en nog Italiaanse kruiden en een beetje zout.
1: En je zegt, je doet het dan in de vriezer, want hoe lang kan je die maaltijden bewaren?
3: Ik kan het, als het goed is, zeker 3 maanden bewaren. Ik zelf heb het altijd voor die tijd al lang op. Dus we gaan even de boter in de pan aanzetten. Dan kan de kip erin. Dan hebben we nog 2 van die nasi bami kruidenpasta bakjes. Die gaan we nog even doorheen doen. De pan zit echt aardig vol. We gaan nog even proberen de rijst erbij te krijgen. Dan gaan we alles door elkaar roeren. En dan is het al klaar.
2: Ruikt het wel lekker?
1: Het ruikt lekker.
3: Dan heb ik toch iets goed gedaan. Ja, we zijn klaar. Ik ga nog even alles in bakjes doen. Dan zet ik altijd 1 of 2 in de koelkast. De rest gaat gewoon in de vriezer. En dan ben je gewoon helemaal klaar.
1: Oké, ik ga het natuurlijk ook even zelf proeven. Dan weten we allemaal of we dit thuis ook moeten maken.
2: Ja, dat is goed.
1: Je proeft ook die peper. Veel spice. Nee, het is echt lekker.
3: Ik heb goed gekookt, jongens. Gelukkig.
1: En stel je voor, jij luistert nu en denkt, oké, maar ik wil meer tips over meal preppen of alles rondom sporten, afvallen, bulken. Waar kunnen mensen jou checken?
3: Mijn Insta en mijn TikTok is allebei Quinty101, dus daar kun je me gewoon vinden.

Music, door je speakers met Nokia. En in de building inmiddels twee artiesten. Eentje die ken je inmiddels als geen ander. En de ander die ga je leren kennen. Get to know. Zometeen dus hier on the block naar de headlines.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus, woehoe!
1: Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
3: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak.

0: vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: Hermano's! Ja, dat dacht je, vandaag een outfit-checkie. Mooi niet, vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, beta.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een voetbaltrainer uit Vlissingen is veroordeeld tot 4 jaar celstraf, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De man heeft een 15-jarig meisje verkracht. Het slachtoffer zat in het voetbalteam dat hij leidde. Het misbruik vond plaats tussen 2014 en 2018. Het meisje deed 2 jaar geleden aangifte. De 63-jarige dader was al eens veroordeeld voor ontucht. De voetbalvereniging in Middelburg was daar, naar eigen zeggen, niet van op de hoogte. Het internationaal strafhof in Den Haag gaat de Libische militieleider en gevangenisbewaarder Khaled Mohammed Ali al-Hisri vervolgen. Hij wordt verdacht van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. De Libiër was een hoge functionaris bij een militie en leidinggevende in een beruchte gevangenis in Tripoli. Vorig jaar werd hij opgepakt in Duitsland. Het strafhof stelde hem vandaag in staat van verdenking van onder meer marteling, verkrachting, moord, poging tot moord en slavernij tussen 2014 en 2020. De slachtoffers bij een brand in Algerije waren allemaal kinderen in een weeshuis. Bij de brand vannacht in de hoofdstad Algiers raakten ook 19 mensen gewond. Buurtbewoners zeggen gegil te hebben gehoord. Ook zij hebben geprobeerd zoveel mogelijk kinderen te redden. Het kabinet kan niets doen tegen de verkoop van t-shirts over de kunstroof in Assen door een van de daders. Douglas W. zit in een cel op Schiphol en is van daaruit een webwinkel gestart. Met daarop shirts met teksten die zijn daad verheerlijken. De staatssecretaris is er niet gelukkig mee, maar zolang er geen strafbare feiten worden gepleegd, zijn ondernemersactiviteiten toegestaan. Het weer vanavond klaart het op in het midden en noorden van het land. Het wordt vannacht niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst zon, maar in de loop van de dag wolken met lokaal een onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Kwaku Summer Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
3: En in de building 2 artiesten met 1 hele nieuwe toffe track. Wat het is hoor je zo meteen.

0: Nederland. Maar de aankomende tijd gaan we in ieder geval heel veel horen van deze naam. R&B Rising Star. En samen met Stefano released Gaito vanavond, laatste keer. En de boys zijn bij mij in de studio. Goedenavond en welkom.
1: Goedenavond.
2: Thank you.
0: Leuk dat jullie er zijn, sowieso. Ja, Gaito, laten we gelijk even bij jou beginnen. Je bent al een tijdje bezig met muziek. Je maakte veel Caribische muziek, R&B muziek.
1: Klopt.
0: Nu wil je een nieuwe koers opgaan.
1: Ja, het is tijd om volwassen muziek te droppen en ja, andere sound.
0: Wat houdt volwassen muziek in?
1: Ik denk vooral de onderwerpen die veranderen. Dat vooral. Het is niet meer zeg maar de standaard liefdesdingen, maar even iets dieper erin.
0: Ja. Dus we gaan meer van je horen in de aankomende tijd.
1: Zeker.
0: Sowieso, ja, je hoort dus niet super vaak artiesten die uit Zeeland komen. Ik denk oprecht dat jij de eerste bent die hier bij mij aan tafel aanschuift.
1: Okay.
0: Dus dat is al one thing. Je komt zelf uit Middelburg. Maar hoe komt het nou volgens jou dat we zo weinig artiesten, zeker in de urban zien in, ja?
1: Ja, ik denk dat er wel talent is. Maar het komt niet van de grond of zo. Dat denk ik vooral. En er zijn de mensen die om me heen die ik dan zie, die droppen wel dingen, maar het wordt niet opgepakt.
0: Ja.
1: Vooral dat.
0: Ja. Het is een beetje een mindset dingetje misschien.
1: Ja,
0: misschien moet jij een voorbeeld voor hun zijn.
1: Ja, precies. Vooral nice. De urban sowieso.
0: Ja, sowieso. Daarom. Stefano, even door naar jou. Yes. Want over jullie samenwerking, dat is eigenlijk best wel bijzonder gegaan, hè?
2: Ja, ik hoorde het via mijn manager, Daquan. En ik dacht van, wauw, wat een song.
0: Ja?
2: Ik dacht, man, dit is een song. En toen hebben we het gewoon laten lukken, man. Eigenlijk heen en weer, hier en daar. En toen laten lukken, man.
0: Ja, want ook iets met topspul, als ik het goed zeg.
1: Klopt, ja. Ik had een shout-out gekregen van Spanio.
2: Inderdaad, ja.
1: Doop.
2: Ik vond gewoon van, kijk, ik ben iemand, als ik iemand dope vind, voornamelijk, dan wil ik het ook gewoon zeggen. Dan maakt het mij niet uit waar hij of ik of weet ik veel wie staat. Het moet gewoon naar de wereld toe. Zo heb je dus Gaito die ook wel, die man zingt.
0: Ja.
2: Hij zingt serieus ook. Dus dat moet ook gehoord worden, vind ik persoonlijk.
0: I like that. Je geeft ook gewoon mensen hun flowers die misschien niet elke dag voorbij
2: Ja, inderdaad. Dat wil niet zeggen dat ik per se die leidinggevende ben van jij bent hard, jij niet en dit dat. Maar flowers ga ik ze wel geven, zeker.
0: Ja. Hoe is het voor jou om te horen?
1: Ja, dope. Heel dope. Vooral omdat zo, ja, sommige dingen gebeuren onverwacht, zeg maar.
0: Mm.
1: Dat maakt het wel extra dope eigenlijk.
0: Ja. Zometeen ben ik sowieso nog benieuwd wat er van jullie beiden nog aan zit te komen. Maar eerst gaan we natuurlijk de track laten horen. Want jullie hebben ons toch wel de eer gegeven om hem hier te gaan primeuren op Phonics vanavond. Allereerst de laatste keer. Waar gaat die over, de track?
1: Ja, het is allemaal als je in een relatie zit. Hè, pijn, ja, veel pijn. Heel veel pijn. Eigenlijk wel. Ja, je hoort zeker sowieso pijn terug. Maar ja, gewoon, is het de laatste keer dat je het nog probeert met de persoon? Is het de laatste keer voor die persoon?
0: Ja.
1: Met richting jou, zeg maar. Dat is die pijn die je hoort zo meteen.
0: Die kans. Die laatste kans.
1: Ja.
0: Blijft toch een dingetje, hè? De liefde.
1: Zeker.
0: Nee. Sowieso mogen jullie hem gewoon lekker zelf gaan aankondigen. Hij komt dus vanavond pas uit. Maar je moet even je speakers nu, als je in de auto zit of lekker thuis zit, wat harder zetten. Wil jij hem dus als eerste gewoon gaan horen? Boys, ik zou zeggen, kondig hem lekker zelf aan.
1: Ja man, aan mij de eer, hè?
2: Aan jou de eer, man, for real.
1: Ja man, Gaito, Stefano, laatste keer.

0: Broederliefde hoorde je met Maak Me Niet Heet, ja.
1: Annelijn, ik zeg je eerlijk, deze nummer, Annelijn, dit heeft me, deze nummer die je net gedraaid hebt van die boys, echt, dit heeft mij goed gedaan. Ik heb haar ook zoveel kansen gegeven. En nu zit er gewoon uit een week. Weet je, ik ga ook nooit terug naar haar.
0: Ja, dat zeggen ze altijd, hè? Hey. Ja, dat is een van onze luisteraars die net jullie track laatste keer heeft gehoord in de building zijn Gallito en Stefanio. Yeah. Ja, hij zegt, ik herken dit man. Zoveel kansen gegeven, maar nu ben ik er echt klaar mee. Mm. Wat denken jullie, gaat hij er echt laten?
2: Ik weet het niet.
3: Hij komt twijfelachtig.
2: Ja, nog niet heel overtuigd. Ja,
0: nou, we gaan het zien. Suleiman, geef ons binnenkort even een update. Hey, we gaan nog even een leuk spel spelen. Want jullie hebben natuurlijk echt een legendary R&B tune gedropt. Maar ik ben ook wel heel erg benieuwd überhaupt naar jullie inspiratiebronnen. En stel je nou voor dat jullie een dream featuring hebben. Wie dat dan zou zijn. En wie jullie daar ook bereid voor zijn te skippen. We gaan een spel spelen. Het heet On The Block. Jullie krijgen twee artiesten die we tegenover elkaar zetten. En aan jullie is de keuze. Wie gaat er op de featuring en wie gaat er on the block?
2: Oké.
0: Okay. Ja?
3: Yes.
0: Zijn jullie er ready voor?
3: Zeker weten.
0: Let's go. On The Block. Met Annelijn. Oké, we beginnen gelijk met best wel een old school vibe. Ik ben benieuwd. Wie gaat er on the block en wie gaat er op de featuring als het gaat om deze?

0: Oké.
1: Okay. Oh, sorry, ik ben heel vroeg.
0: Nee,
1: maar
0: is goed.
2: Je bent snel.
0: Stefanio zegt sowieso TLC on the block.
1: Mag eigenlijk niet.
2: Nee, ja, dit is wel kiezen tussen twee kwaden, man.
0: Je moet kiezen.
2: Ik moet, hè? Oké, ja, dan ga ik met je mee deze keer, man.
0: Oké.
2: Okay. Ja, deze keer wel, man.
0: TLC gaat on the block. En Destiny's Child gaan jullie mee op de featuring.
2: Ja, zou wel een
0: tune zijn.
2: Oké.
0: Okay.
1: Ja.
0: Oké, we gaan gelijk door naar de volgende. Die is gewoon lekker van eigen bodem.

0: wie gaat er op de blok? Wie gaat op de featuring? Met alle respect, hè?
1: Respect.
2: Met alle respect.
0: Jonna Fraser of Ronnie Flex?
1: Ik ga wel voor Ronnie op featuring dan.
0: Ja? Jawel. En je toch gaat voor Ronnie, ja, waarom?
1: Ja. Ik heb hem hoog zitten gewoon. Zijn sound, alles, ja.
0: Nice. Ja.
2: Ik vind deze moeilijk, man. Kijk, ik vind Jonna gewoon een van de hardste artiesten op dit moment. Vooral altijd al geweest, vanaf het begin. Ronnie is ook altijd al hard geweest. Hij heeft wel veel moeten sleutelen in het begin. Maar omdat hij zeg maar een soort van core mannetje is. Hij kan goed core, hij snapt R&B.
1: Ja, zeker.
2: Dan snap ook, ik jou,
1: ja,
2: ook zeker, met de keuze, man.
0: Mm. Dus, zeker. Voor die R&B vibe misschien toch Ronnie.
2: Ja, maar ik zal toch voor Jonna gaan.
0: Oh, oké. Okay. Okay.
2: Maar dat is mijn guy.
0: Jullie hebben allebei aparte keuzes. Helemaal, ja, goed. Gaito die kiest voor Ronnie op de featuring. Stefanio gaat voor Jonna. Dan gaan we gelijk door naar de volgende. Wie van deze ladies gaat op de featuring?

0: Zelfs ik zou deze echt heel moeilijk vinden. Summer Walker of SZA. Twee R&B queens.
1: Ik weet wel wat ik zal doen. Wat
2: ik ga voor Summer Walker op de blok.
1: Ja, toch? Ik ook. Waarom? Ja. Ik ben benieuwd.
2: Ja, die stemgeluid van SZA pakt me gewoon meer.
0: Ja.
2: Haar geluid is gewoon... Ja, pakt me.
0: Ja.
2: Ja, ja.
0: Period. Jullie hebben een goede keuze gemaakt.
1: Ja, I hear you.
0: Ja, SZA is wel echt toch wel die R&B queen. Oké, we gaan voor de allerlaatste. Ik ben heel benieuwd naar...

0: Ja, Chris Brown of Usher.
1: Hey. Zeg maar, kijk, het probleem is, bij mij, ik ben echt een Chris Brown fan, man.
2: Ik hoor je, man.
1: Vreselijk.
2: Ik ook.
1: Maar ja, hij heeft het ook wel van Usher, snap je?
2: Ja.
0: Oké, stel we gaan echt kijken naar hoe gaat die track het best werken.
1: Ja, nee, dan ga ik... Oh. Nee, Usher op de blok.
0: Oké, dan
2: yes.
0: Ja,
2: Stefanio. Ja, kijk, Usher is een paas. Maar wat Chris Brown nu zal doen en kan doen, er is meer mogelijkheid voor Chris Brown dan voor Usher.
0: Ja, ik hoor jullie met die. Keuzes zijn gewoon gemaakt en dat is hoe het werkt. Ja, heel nice, boys. Ik wil jullie sowieso hartstikke bedanken dat jullie hier waren.
2: Jij vooral bedankt.
1: Ik wil zeggen.
0: Gefeliciteerd met deze super mooie, toffe track. Laatste keer. Je kan hem dus vanaf vanavond, 12 uur als ik het goed zeg, streamen. Gaito, Stefanio waren in de building. Wat kunnen we nog gaan verwachten van jullie beiden in de aankomende maanden?
1: Meer tunes. Ik heb echt heel veel klaar liggen. Dus veel R&B ook. Okay. Dus ook sowieso die kant gaat belicht worden.
0: Oké, nice. Ik ben benieuwd. Stefanio, bij jou?
2: Ja, same for me. We zijn gewoon aan het schakelen. Ik probeer zo puur mogelijk met mijn muziek om te gaan. Er zijn een paar nieuwe artiesten die ik ook weer check. Ook weer een zanger. Dat is Ali Eldridge. Dat moet ik ook even erin gooien als het mag. Maar dat soort dingetjes. Gewoon nieuwe shit vooral. Ja. Als ik het even zo grof mag zeggen.
0: Ja, tuurlijk. Nee, sowieso heel tof. We gaan jullie in de gaten houden. En thanks for coming. Yes.

0: weet, dan kun je gewoon even gewoon zeggen wat je wil hier live op Nederlandse radio. Ik bedoel, wie wil dat nou niet? Nou, het enige wat je ervoor hoeft te doen is de mystery track te raden van vanavond. Ik heb namelijk weer een mystery track bedacht. Een nummer wat je altijd wel voorbij hebt horen komen op Phonix. Wat je misschien elke dag voorbij hoort komen. Of gewoon een classic die jij als Phonix family member sowieso kent. Hoe dan ook, jij als toch wel trouwe luisteraar gaat dit spel killen. En het enige wat je ervoor hoeft te doen, dat is dus een aantal vragen beantwoorden. En dan beginnen we met de kwalificatievraag in de NPO Luister-app. Dus pak hem maar alvast bij als jij die Phonix Mini Goodie wil winnen. En ook die 15 seconden shout-out-tijd wil kapen. Want de kwalificatievraag die gaat niet ik bekendmaken, maar Quizmaster Jens.
1: Goedenavond. Ja, nee, de kwalificatievraag van vanavond is... Van welke zanggroep maakte Beyoncé vroeger deel uit?
0: Ja, goede vraag. Van welke zanggroep maakte Beyoncé vroeger deel uit? Denk je het antwoord te weten? Ren naar die NPO Luister-app. Drop daarin het antwoord. Wie weet heb jij...

0: NKM hoorde je met de bare minimum. The mystery track. Het is tijd voor het spannendste spel van de avond en dat gaat Dunja spelen. Goedenavond. Hallo, hallo.
1: Hi, goedenavond.
0: Hoi Dunja, alles goed?
1: Ja hoor, met jou ook.
0: Ja, goed. Hey, ik heb begrepen dat jij onderweg bent. Waar kom je vandaan? Waar ga je naartoe?
1: Nou, ik ben nu thuis aangekomen in de garage.
0: Oh, oké.
1: Dus ik wacht weer eventjes. Ik was onderweg inderdaad, maar ik sta inmiddels al stil.
0: Oh, lekker. Hey, en kom je van werk of iets anders?
1: Ja, ik heb gewerkt.
0: En als je werkt en dan terugrijdt, luister je dan altijd naar Phonix? Of heb je ook vaak je eigen playlist op staan?
1: Nee, ik ben eerlijk gezegd altijd van, ik sta er wel aan.
0: Oh, gezellig. Nou, leuk dat je deel uitmaakt dus van de vaste Phonix Family. Ik heb altijd extra vertrouwen in leden van de vaste Phonix Family. Dus het gaat helemaal goed komen. Ik ga het nog even uitleggen. We spelen de mystery track. Je krijgt zometeen 30 seconden de tijd om 5 vragen te beantwoorden. Elk antwoord is een aanwijzing naar de Phonix tune die ik dus zoek. Denk aan je tijd. Je mag ook gewoon passen als je het antwoord niet weet. En mijn allerbelangrijkste tip is altijd: denk niet te moeilijk. Alright?
1: Oké, top.
0: We beginnen met je kwalificatievraag. En dat is: van welke zanggroep maakte Beyoncé vroeger deel uit?
1: Ja, Destiny's Child.
0: Destiny's Child, dat is helemaal goed. En dat betekent dat je tijd nu ingaat. Wat betekent het Spaanse woord nombre?
1: De wat?
0: Nombre.
1: Nummer?
0: Nee.
1: Geen flauw idee. Sorry.
0: Wat is jouw nombre?
1: Afkomst?
0: Nee, we passen hem. Wat zei je?
1: Taal, wat is je taal?
0: Nee, nee. Hoe noem je het zoute water waarin je zwemt op vakantie?
1: Zwembad? Zee?
0: Zee, dat is goed. Wat was het laatste jaar voor de eeuwwisseling? Oeh.
1: Er komt het vragen.
0: Ja, vind je ze moeilijk?
1: Een beetje, maar wat jij?
0: Kijk, het is ook een beetje de pressure natuurlijk. Hè? Je moet het ineens live doen en ineens luisteren er allemaal mensen. Maar je hebt gewoon 2 hints verzameld. Ik bedoel, mensen hebben het met minder gedaan volgens mij. Dus we gaan even kijken of het jou gaat lukken. Je hebt Destiny's Child en C. Ja, dan is het aan jou. Welke mystery track kan ik naar op zoek zijn? Doe een gok.
1: Wauw, Destiny's Child en C. Survivor?
0: Survivor, zeg jij van Destiny's Child?
1: Ja, ik doe maar
0: een gok. Oké, ik ga hem invullen. Ja. Helaas, dat is niet de track waar ik naar op zoek ben. Maar je hebt het wel heel goed geprobeerd in ieder geval. Petje af daarvoor, Dunja. En volgende keer, je luistert toch altijd. Volgende keer gewoon lekker weer meespelen. Misschien is hij dan iets makkelijker.
1: Ja,
0: dankjewel. Hey, en luister jij nu en denk je: ik wil die Phonix mini voetbal thuis hebben en ik wil die 15 seconden shout-out kapen. Bel nu naar 09093869 3869. 09093869 3869, als jij het antwoord denkt te weten op de mystery track van vanavond. Ondertussen ga ik alle hints weggeven. Van welke zanggroep maakte Beyoncé deel uit? Dat is natuurlijk inderdaad Destiny's Child. En ook het woord C heeft Dunja al unlocked. Maar de volgende hints waren er ook nog. Wat betekent het Spaanse woord nombre? Dat betekent natuurlijk naam. Wat was het laatste jaar voor de eeuwwisseling? Dat is 1999. En de laatste hit is hit. Oké, we hebben dus 5 hints. Destiny's Child, naam, C, 1999 en hit. Goedenavond, wie heb ik aan de telefoon?
2: Hoi, met Najet.
0: Met wie spreek ik?
2: Najet.
0: Najet? Zeg ik het goed?
2: Ja?
0: Ja. Goedenavond, goedenavond. Hey, Najet, jij denkt het antwoord te weten?
2: Jazeker, het is see my name, want name is nombre in het Spaans.
0: Dat is helemaal goed. En van wie is die track dan, see my name?
2: Van Destiny's Child.
0: Ik ga hem invullen. Najet, je hebt het helemaal goed.
2: Yay.
0: Gefeliciteerd, je bent er als de wiede weer gaat bij. En dus krijg jij die Phonix voetbal opgestuurd. Helemaal verdiend. Gefeliciteerd, je krijgt ook 15 seconden lang de tijd om te zeggen wat je wil hier live op Phonix. En die 15 seconden, die gaat nu in.
2: Dankjewel Phonix, ik luister elke dag. Ik wens mijn broertje Bilal en Berf in een hele goede reis toe. Richting Marokko. En dat was het.

Joe door je speakers met Pile. Nog steeds hier on the block, waar zometeen ik je vertel over een boot in Amsterdam, waar je heerlijk kan eten, genieten van muziek, noem maar op. En het is toch wel een hele bijzondere ervaring. Meer hoor je zo.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

0: Dus woehoe! Nou, hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via fannix.nl/nieuws.

0: Complicated.
1: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonics kanalen.
2: Hey, zin in Afro vibes? Check dan nu Phonics Afro. De heetste Afrobeats en Amapiano.
3: Phonics Afro.
2: Luister op phonics.nl of in de gratis NPO Luister app.
4: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er een

0: Dieren.
1: De maatschappij, dat ben jij.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 van de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten maken, bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. Het gaat ten koste van de scheepvaart, die door de lagere waterstanden langer moet wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan de Nederlanders om bewust om te gaan met water. De rook van de bosbranden in het oosten van Canada leidt tot overlast in Toronto, de grootste stad van het land. De autoriteiten hebben een waarschuwing gegeven over de luchtkwaliteit in de stad. Inwoners wordt aangeraden zo min mogelijk buiten te zijn. De Weer- en Milieudienst waarschuwt dat mensen last kunnen krijgen van hun ogen, neus en keel. Het advies is dus om binnen te blijven. De rook bereikte ook even verderop de Amerikaanse stad New York. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil militairen gaan testen op hun testosterongehalte. Wie te laag scoort mag hormonen gebruiken. Defensieminister Hatchett wil zo de prestatie van het leger verbeteren. De tests zijn voor militairen van 30 jaar en ouder. Het weer vanavond lokaal nog een bui. Verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO. Zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Met deze week Kwaku Summer Festival. Meer info? Check phonics.nl of de NPO Luister-app.
3: Annelijn. Eten op een oud vluchtelingenboot. Het kan in Amsterdam. Meer hoor je zo.

0: hey, Ronnie Flex en Frenna hoorde je met Populair. On the block met Annelijn. Ja, en mocht je je eigen boterham met kaas even zat zijn, nou dan heb ik een leuke vervanging voor je. Want tot zondag kun je nog mee met Eat. Dat is een voormalige vluchtelingenboot waarop je wordt begeleid door muziek, verhalen en eten uit verschillende culturen. En ik heb zangeres Claire Adams aan de lijn. Claire, goedenavond.
1: Hi, goedenavond.
0: Hey, neem ons even mee, hè, als ik nou aan boord stap bij Eat. Wat maak ik daar allemaal mee?
1: Ja, van alles. Inderdaad, puur inderdaad alleen op dat boot stappen. En te weten hoeveel mensen die reis vanuit Egypte naar Lampedusa hebben gemaakt. Bijna 300. Dat is bijna niet voor te stellen. Maar ook hoe al die verhalen samenkomen. Mm-hmm. Met inderdaad muziek. Met een soort van luisterritueel die je anders naar elkaar en naar de omgeving laat luisteren. Ja, het is eigenlijk een soort van totale kunstwerk die je dan beleeft.
0: Ja, en je kunt er dus ook lekker eten. Jij zingt er onder andere. Ja. Waarom is het voor jou zo belangrijk om hier aan mee te werken?
1: Nou, het is vooral... Je krijgt in de kunst niet zo vaak de kans om echt de menselijkheid te laten voelen en ervaren en echt impact te maken. Of ja, dat klinkt een beetje gek, maar het gaat soms puur alleen maar voor mooie muziek. En dit gaat echt om onze gezamenlijke menselijkheid. En dat is voor mij echt heel belangrijk en heel mooi om te voelen en te ervaren en echt heel inspirerend.
0: Ja, want je benoemt het net al even, het is dus op een oude vluchtelingenboot. Er komen ook tijdens de Eat-ervaring allemaal mensen van verschillende culturen samen. Wat zie je daar dan gebeuren tussen die mensen? Doet dat wat met mensen dat ze op een voormalig vluchtelingenboot zitten?
1: Zeker, zeker. Het is echt heel humbling. Ja, je ziet hoe alle hiërarchieën of alle verschillen tussen mensen soort van verdwijnen. We zijn allemaal gelijk als we op dat boot stappen. Mm. Ja, dat is echt heel mooi om te zien.
0: Mooi om te horen. Ja, Claire, super bedankt sowieso voor je verhaal. Want Eat, daar kun je dus nog bij zijn tot en met 19 juli, hè, bij MediaMatic in Amsterdam.
1: Zeker, ja.
0: Super tof. Nou, heel veel succes dus sowieso met jouw optredens daar op de boot. En wil je daar dus bij zijn, dan weet je waar je dat kunt checken.
2: En dan zie je hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, ga dat zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen.

even helemaal emo geworden van deze tune. Wiz Khalifa en Charlie Puth hoorde je met See You Again. En ja, dat vrouwen een heleboel in hun BH kwijt kunnen. Misschien een telefoon, misschien een oplader of een portemonnee. Dat wisten we inmiddels wel. Maar vandaag op Schiphol werd er wat anders gevonden in een dame haar BH. Wat dat is, je gaat het niet geloven. Dat hoor je zo na J-Mine.

0: on Hori med Pana.
1: Breaking news.
2: Your city update.
0: En wij vrouwen kunnen veel kwijt in onze BH. Dat is geen geheim. Regelmatig stoppen dames er hun telefoon in, misschien hun portemonnee of één pinpas. Het kan allemaal, maar wat deze vrouw in haar BH heeft gestopt is crazy. Op Schiphol was namelijk een dame aangehouden, ja, en je gaat het niet geloven. Maar ze probeerde gewoon een slang mee te nemen in het vliegtuig. Niet in een tas, niet in een koffer, maar verstopt in haar BH. En niet zomaar een slang, hè. Als ik zeg een slang, gaat het om een koningspython. Die dingen zijn mega groot, mega lang. Nou, en tijdens de veiligheidscontrole werd dus die slang ontdekt bij die vrouw in haar BH. Werd ze natuurlijk ook tegengehouden. En toen ze haar vroegen van, ja, wat ben je nou allemaal aan het doen? Toen vertelde ze dat ze de slang bij een hotel in Amsterdam had gevonden. Maar ja, daar geloof je natuurlijk echt helemaal niks van. Ze zegt dat ze de slang mee heeft genomen en dat ze hem gewoon eigenlijk mee wilde nemen naar huis. Uiteindelijk hebben die mensen gezegd, nee, dat gaan we niet doen. We nemen de slang mee en uiteindelijk zit die slang nu in een opvang. Maar sorry, ik sowieso al een slang in Amsterdam tegenkomen lijkt me heel erg sterk. Maar als je dan een slang tegenkomt, stop je hem dan in je BH en neem je hem mee naar huis? Of ga je heel snel de dierenambulance of bestrijdingdienst, wat dan ook, bellen? Ik vind het een heel apart verhaal in ieder geval.
1: New music. New old buddies.
3: Delisa featuring FJ. So amazing. Your city, your sound.
1: Funny.

doorsturen waarvan jij zegt, ja, dat heerlijke nummer wil ik horen, Annelijn. Misschien wel omdat het je wat extra energy geeft zo laat op de avond. Het is inmiddels al 21:45 bijna. Nou, als je nog wakker bent, misschien nog wel aan het werk. Hoe dan ook, je bent een strijder. En dat verdient ook wat. Je mag dan ook gewoon een lekker nummer aanvragen. In de NPO Luister app dus. Doe het via...

0: vragen via de NPO Luister-app. En dat heeft Claire gedaan.
1: Annelijn. Oh, mijn favoriete track van deze tijd is Mosso van Kenny B. En het brengt me terug naar Suriname, waar ik net geweest ben, maar nu al heel graag weer naartoe wil.
0: Oh, lekker.

0: altijd al willen werken in de media? Dan is dit je kans. Young Ambition organiseert in augustus elke woensdag een gratis workshop in Utrecht. Leer hier alles over content, personal branding en storytelling. Met professionals uit het werkveld. Meld je aan via onze socials. @youngambition.nl.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Young Ambition Summer Class is powered by Phoenix.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
1: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funix.nl/news.
2: Funix Afro, de heetste Afrobeat en Amapiano.
3: Funix Afro.
2: Luister op funix.nl of in de gratis NPO luisterapp.
4: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
5: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
4: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
5: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
4: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
5: Handig?
4: Ja, van de Belastingdienst.
6: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
7: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
8: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
9: Kijk op kwf.nl/voor wie. KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Ruim 5 jaar na de verdwijning van een Franse vrouw heeft haar man de politie meegenomen naar de plek waar hij haar lichaam dumpte. De 38-jarige Cédric Juillard had eerder deze maand al bekend haar te hebben vermoord. De femicidezaak houdt Frankrijk al jarenlang bezig. Delphine, destijds 33 jaar, verdween in december 2020 in het zuiden van Frankrijk. Haar man belde die avond de politie met de mededeling dat zijn vrouw vermist was. In de uren daarna belde hij haar tientallen keren. Er volgden grote zoekacties. Verlaten mijnschachten werden doorzocht, maar het leverde niets op. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil militairen gaan testen op hun testosterongehalte. Wie te laag scoort, mag hormonen gebruiken. Defensieminister Hegseth wil zo de prestaties van het leger verbeteren. In Amerikaanse media spreken gezondheidsexperts van een onwetenschappelijk en belachelijk plan. Zo schommelen testosteronwaarden altijd en hangen ze niet samen met kracht. Waterschappen verdeeld over het land nemen maatregelen vanwege de aanhoudende droogte. Er is een watertekort in het land, zeggen Rijkswaterstaat, de waterschappen en andere waterbeheerders vandaag. Daarom moet nu beter worden nagedacht over de verdeling van het water voor de natuur. In een aantal gebieden geldt een verbod op het gebruik van oppervlaktewater, maar de brandweer is uitgezonderd voor bluswater en koeien mogen gewoon uit sloten en beken blijven drinken. Ook voor het koelen van fruit mag nog oppervlaktewater worden gebruikt. Het einde lijkt voorlopig nog niet in zicht. Naar verwachting blijft het nog langer droog. De rest van het weer. Vanavond lokaal nog een bui. Verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Morgen begint op veel plekken zonnig, maar er zijn ook later stapelwolken en lokaal een onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden en 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO. Zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Met deze week Kwakkoen Summer Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister app.
3: Zometeen staat er weer een heet dilemma voor je klaar om op

0: The heart of North the Star.
1: Kevin en Roxy Dekker.
2: I know when the hotline bling.
3: Please record your message.
2: That can only mean one thing.
4: On the Lengths Hotline.
1: Yes, yes, when that hotline blinks, dan weet je dat het maar één ding betekent. En dat is dat mijn voicemail weer is ingesproken. Annelijns hotline, oftewel het plek waar jij terecht kunt met jouw dilemma, met je situationship drama. Of misschien gewoon met wat toxic gedachten waarvan je zegt, Annelijn en de rest van de Phonix family, help mij in deze situation. En vandaag heeft een dame dat gedaan die liever anoniem blijft en ik begrijp heel goed waarom. Luister maar even mee.
5: Hey Annelijn, nou voor mijn eigen bestwil hoop ik dat dit bericht lekker anoniem kan blijven. Ik zit in een groep, vriendengroep van zeker wel 12 mensen, bestaande uit bijna alleen maar koppels. Maar nu ben ik er een jaar geleden achter gekomen dat, ja, het is heel erg. Ik krijg bijna mijn strot niet uit, maar één meisje uit de groep en een andere jongen uit de groep met elkaar seks hebben. Beiden zitten dus in een ander poppel en hebben eigenlijk dus gewoon een affaire met elkaar. Elke week spreken ze af als hun partners er niet zijn en hebben ze seks met elkaar. En niemand anders weet dit dan ik. Eigenlijk sinds ik het weet, nu een jaar terug, is het heel zwaar gaan wegen op mijn schouders en wordt het steeds zwaarder voor mij om dit voor me te houden. Moet ik, zeg maar, deze twee mensen onder druk zetten om gewoon de waarheid op een gegeven moment te gaan vertellen? Of zeg jij, nee, hou het voor je.
1: Hé, hey, wat? Dus je wil me vertellen, je zit in een vriendengroep met je eigen vriend. Met allemaal andere koppels en twee mensen uit die koppels, die gaan gewoon met elkaar zonder dat iemand het in die groep weet, behalve jij. No, that is heavy. That is some heavy shit. Luister, en ik zal je zeggen, dit is niet de eerste keer dat ik dit hoor. Dit is niet de eerste keer. Ik heb dus wel vaker gehoord dat dit soort vriendengroepen, die zijn niet helemaal kosher, die zijn niet helemaal zuiver. En zo zie je maar twee mensen die gewoon een affaire met elkaar hebben in zo'n vriendengroep. Maar goed, wat moet Anoniempje doen? Moet ze er inderdaad gewoon die mensen onder druk gaan zetten van, luister, jullie moeten hier eerlijk over zijn. Jullie moeten hier vooruit komen. Of moet ze maar gewoon doen alsof haar neus bloedt? Wat zou jij nou doen in zo'n situatie? Je komt erachter dat in jouw vriendengroep, waarin allemaal koppels zitten, twee mensen een affaire met elkaar hebben en niemand anders weet het. Hou je je mond of trek je je mond juist open? Drop het in de NPO Luister app. Laten we Anoniempje helpen.
6: Hey, what's up everyone? This is Tua Savage.
7: Dit is Jonah Vreese.
6: Your city?

0: zegt, ik heb bewijs. Dus, en toen zei ze tegen van Robert, ben jij echt 37? En hij zo, ja, ja, ja.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar It's Complicated.

je speakers. Ja, en wat doe je als je erachter komt dat binnen jouw vriendengroep, waar je met allemaal verschillende koppels in zit, twee koppels er één persoon in zit die samen dus een affaire hebben? Ja, zeg je er wat van? Trek je je mond open en zeg je tegen die mensen: luister, jullie moeten ervoor uitkomen dat jullie stiekem seks met elkaar hebben? Of zeg jij: it's none of your business, hou je mond. Drop het in de NPO Luister app. Ik ben heel erg benieuwd.

0: TLC hoorde je met Like Me.
1: I know when I line bling.
2: Please record your message.
1: That can only mean one thing. On the Lens Hotline.
0: Ja, het is weer heet in de NPO Luister-app. Want er is een dame die haar tea heeft gespild over haar vriendengroep. En het is niet fraai. Nee, sterker nog, het is shocking. Anoniempje zit namelijk in een vriendengroep met allemaal koppels. Onder andere ook met haar vriend. En ze is er dus achter gekomen dat twee mensen in die vriendengroep, die dus geen koppel zijn, maar wel in een koppel zitten, met elkaar een affaire hebben. Wat moet ze doen? Moet ze tegen die mensen zeggen, luister, jullie moeten dit opbiechten? Of moet ze gewoon zichzelf er lekker buiten houden? Je kan het erop in de NPO Luister app. En dat hebben een heleboel mensen gedaan. Mike zegt, baste die handel. Anders neem je je vriendschap sowieso niet serieus. En die karma die gaat je ooit een platte hand geven als je er niks van zegt. Duidelijke taal dus. Even kijken wat Diallo te zeggen heeft.
3: Zo. Nou, anoniempje. Dit is een hele lastig. Wat ik zou zelf doen, ik zou uit die vriendengroep gaan. En als ze me vragen wat aan de hand is, zeg ik vraag die en die. Misschien spelen nog veel meer dingen wat je niet weet. Weet je? Want als je het vertelt, ben je de snitch. En ja, als je het niet vertelt, je zit ermee. Die hele vriendengroep gewoon cancelen. Eruit. Het lijkt net GTS.
0: Het lijkt echt net GTS-T. Luister, Diallo, echt, Uncle Diallo komt altijd met het advies true. Ik hoor je wel, Diallo. Je zegt eigenlijk gewoon stap uit die hele vriendengroep. Cancel die hele boel. Maar ja, ik snap ook wel dat de anoniempje denkt, ik heb het gezellig met alle anderen. Eigenlijk moeten zij gewoon uit die vriendengroep. Goed, Claire die heeft ook nog een mening.
4: Hey, Annelijn. Nou, ik zou het koppel laten weten dat ik het weet. En ik zou met hen mijn dilemma delen. Zeggen dat ik het lastig vind omdat ik bang ben dat mijn vrienden het me kwalijk zullen nemen dat ik het weet en het ze niet vertel. Maar dat je hen ook niet wil verraden. En dan kunnen ze de eer aan zichzelf houden.
0: Ja, ik kijk even links van mij naar nieuwe producer on the block, Jens. Ik vind Claire dus best wel naïef wat dit betreft. Want als jij tegen die twee mensen die vreemd gaan, die dat duidelijk niet bekend willen maken, gaat zeggen, ja, ik zit toch te twijfelen of ik hiervan wat moet zeggen of niet. Dan gaan ze natuurlijk alles eraan doen dat je niks gaat zeggen, toch?
5: Ja, weet ik niet. Ik vind het wel heel eerlijk van Claire. Het ligt er ook aan hoe die vrienden zijn, toch? Ik ben het eigenlijk wel eens met Claire.
0: Ja, jij zou het zo aanpakken.
5: Ja. Ik zou, als het mijn vrienden zou zijn, zou ik het ook wel zo aanpakken. Van, jullie leggen dit op mijn bord.
0: Ja.
5: Hier heb je het terug.
0: Ja, hier heb je het terug. Nee, ik zou denk ik echt wat rigoureuzer zijn. Ik ben sowieso anti-cheating, sowieso. Dus ik zou denk ik echt wel tegen die mensen zeggen van, tenzij het echt mijn allerbeste vriendin is, oké. Okay. Maar dan zou ik denk ik wel echt tegen hen zeggen van, luister, jullie moeten dit gewoon gaan vertellen. Want anders dan ga ik het doen. Want het is zo oneerlijk tegenover de partners van deze dame en deze heer.
5: Ja, nee, 100 punten. Maar kijk, ik vind het ook wel gewoon, fix het eerst zelf.
0: Jij vindt het niet, dus je vindt het niet helemaal gelijk jouw plek om er wat van te zeggen.
5: Nee. Ik vind het hun plek.
0: Ja, is het ook. Ja. Totdat ze die plek niet innemen, dan moet iemand anders het doen.
5: Ja, true. Ja,
0: dan moet je gewoon met die harde pam komen. Goed advies in de NPO Luister app. Vin zegt zelfs, ik vind dat je het in de groep erover moet hebben. Dat kan je ook doen. Je kan hem ook gewoon doorspelen naar iemand anders. Nu is het probleem van jou.
5: Gewoon snitchen in de hele groep, gewoon meteen.
0: Ja. Dat kan je ook natuurlijk doen. Je kunt ook gewoon zelf denken, weet je wat, dit is niet mijn pakje aan. Ik speel hem door naar iemand anders. Kijk jij maar wat je ermee doet. Nou goed, een heleboel advies anoniempje dat je hebt gekregen, maar deze situatie is wel crazy. Hoe dan ook, doe niet niks, doe wel iets. Want die twee die verdienen het echt om dit te weten. Verder met muziek van J. Cole, je hoort No Role Model.

0: all gonna make it.
1: Breaking news.
2: Your city update.
0: En one thing about Utrecht, er is toch altijd wel weer een gek nieuwtje te vinden over die stad. Ja, want je zou maar ontzettend jong zijn. Gewoon denken dat je een lekker snoepje te pakken hebt ergens op straat. Ja, eten van de straat moet je natuurlijk sowieso niet doen. Maar denken gewoon dat je een lekker snoepje te pakken hebt. Je stopt hem in je mond en ineens ga je helemaal bad. Ja, niet omdat het snoepje nou per se niet meer goed is of omdat er hondenpoep aan zit. Nee, omdat er cannabis in blijkt te zitten. Het is gebeurd bij 2 kinderen in Utrecht dus. Ze zijn ziek geworden nadat ze snoepjes hadden opgepakt van straat. En in die snoepjes blijkt dus gewoon cannabis te zitten. Ja, super gevaarlijk natuurlijk. En dat krijg je als je allemaal van dat soort producten ontzettend aantrekkelijk maakt qua hoe ze eruit zien. Als je ze allemaal leuke kleurtjes geeft en zo, dan grijpen kinderen die natuurlijk ook. Nou, de politie die heeft natuurlijk gelijk ouders gewaarschuwd om extra op te letten op kinderen. Dat ze niet zomaar ergens een snoepje vandaan grijpen en het in hun mond stoppen. Want ja, dit is toch wel heel erg crazy. Dat je zo jong bent en dat je zo slecht al kan.

0: altijd al willen werken in de media? Dan is dit je kans. Young Ambition organiseert in augustus elke woensdag een gratis workshop in Utrecht. Leer hier alles over content, personal branding en storytelling. Met professionals uit het werkveld. Meld je aan via onze socials. @youngambition.nl.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa!
1: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
0: Young Ambition Summer Class is powered by Phonics.

0: blijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
2: It's Complicated met Jay
3: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
2: Iedere zondag een nieuwe aflevering van It's Complicated op alle Phonics-kanalen.
4: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
5: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
6: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
5: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
6: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
5: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
6: Handig?
5: Ja, van de Belastingdienst.

0: Robert Walters met het NOS-journaal.
1: Waterschappen verspreid over het land nemen extra maatregelen vanwege de aanhoudende droogte. Waterschappen besluiten over de verdeling van water voor de natuur. In de provincie Limburg mag niemand vanaf morgen 8 uur 's ochtends nog oppervlaktewater gebruiken. Waterschap De Dommel in Brabant heeft het onttrekkingsverbod uitgebreid naar zijn hele werkgebied. De overheid moet meisjes uit migrantengezinnen beter beschermen tegen een besnijdenis, zeggen deskundigen tegen Nieuwsuur. De afgelopen jaren zijn er meer mensen uit Somalië en Soedan naar Nederland gekomen. Nu het vakantie is, lopen naar schatting zo'n paar duizend meisjes het risico meegenomen te worden voor een besnijdenis in Afrika. Een onderzoeker pleit voor een Britse aanpak. Daar worden bij risicogevallen paspoorten ingenomen, zodat meisjes het land niet uit kunnen. Het Nederlandse ministerie van Justitie onderzoekt nog of zoiets hier ook kan. Het Gelderse statenlid voor de SP, Erik van Kaathoven, stapt op, meldt Omroep Gelderland. Hij vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat een lokale SP-afdeling in Groningen koos voor samenwerking met voormalige PVV'ers. Dat gebeurde in de Groningse gemeente Pekela, ruim 175 kilometer ten noorden van Arnhem. Door het gevormde college is volgens Van Kaathoven een rode lijn overschreden. Om dat college met het CDA en SP mogelijk te maken, gingen de PVV'ers niet verder onder de vlag van de landelijke PVV. Hun fractie heet nu Pekelder VVV. Politici in Brussel zijn niet te spreken over een pop-up event in de Belgische hoofdstad. Het festival Tomorrowland gaf een feestje vlak voor het gebouw waar deze week 6 bouwvakkers omkwamen bij een brand. Een gemeenteraadslid spreekt van een gebrek aan respect voor de rouwende families. Het evenement is toch zoals gepland doorgegaan. De organisatie zegt dat er een minuut stilte is gehouden en dat de muziek is zachter is gezet. Het weer, vanavond lokaal nog een bui, verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Festival FOMO.
3: Hell no.
2: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
3: Oh my god.
2: Met deze week Kwakkoe Summer Festival. Meer info. Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

0: altijd al willen werken in de media? Dan is dit je kans. Young Ambition organiseert in augustus elke woensdag een gratis workshop in Utrecht. Leer hier alles over content, personal branding en storytelling. Met professionals uit het werkveld. Meld je aan via onze socials. @youngambition.nl.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
2: Anders grijp je mis.
0: Young Ambition Summer Class is powered by Phoenix.
3: Bereik jouw doelgroep op Phoenix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phoenixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phoenix Ads. Your city, your sound.
4: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
5: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
4: Zonnebrandcreme?
6: Ja... Want na 1 tosti onbeschermd in de zon, kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phoenixads.nl. Your city, your sound.
7: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten in vieze en onveilige omstandigheden. Ze kregen veel te weinig betaald en ook hun huisvesting was niet op orde. De modehuizen moeten nu uitleggen hoe ze uitbuiting gaan voorkomen en worden anders onder gerechtelijk toezicht geplaatst. De Oekraïense president Zelensky heeft een nieuwe minister van Defensie voorgedragen. Het is Yevgeny Chmara, die nu nog het hoofd van de geheime dienst is. Zelensky heeft zijn voordracht voorgelegd aan het parlement. Chmara moet de opvolger worden van Mykhailo Fedorov, die woensdag werd ontslagen, vermoedelijk na strubbelingen met de legertop. Tegen het ontslag van de populaire Fedorov is de afgelopen dag in Kiev geprotesteerd. De fractieleider van de SP in de Provinciale Staten van Gelderland stapt op. Erik van Kaathoven vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat de SP-afdeling in Pekela in Groningen samenwerkt met oud-PVV'ers. Daarmee is volgens de Gelderse fractieleider een rode lijn overschreden. Hij vindt dat de SP-afdeling in Pekela gerouilleerd had moeten worden. Feyenoord-doelman Wellenreuter vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser heeft daarvoor 3 jaar getekend. Wellenreuter keepte 125 duels voor Feyenoord. Zijn contract in Rotterdam liep nog 1 jaar door. Zijn vervanger staat al klaar. Feyenoord maakte de afgelopen ochtend bekend dat de club Tjarik Ernst overneemt van Hertha BSC. De 23-jarige Duitser tekent voor 4 jaar in Rotterdam. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind, minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Kwaku Summer Festival. Meer info? Check funnits.nl of de NPO Luister-app.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Waterschappen nemen extra maatregelen tegen de droogte. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. Het water is nodig om bijvoorbeeld dijken nat te houden, omdat die anders kunnen gaan scheuren. In Brabant wordt grondwater of tijdelijk gezuiverd rioolwater gebruikt om te voorkomen dat beekjes droogvallen en de vissen doodgaan. Gisteren maakten de waterbeheerders bekend dat Nederland voor het eerst in bijna 4 jaar officieel kampt met een watertekort, maar nog niet met een crisis. De grote uitbraak van diarree in de VS lijkt te komen door fijngesneden ijsbergsla van fastfoodketen Taco Bell. Dat schrijft de Washington Post op basis van ingewijden. In zeker 34 Amerikaanse staten zijn besmettingen vastgesteld. De meeste in Michigan, Ohio, West Virginia en Kentucky. Meer dan 4300 mensen zijn ziek geworden. Ruim 100 van hen zijn opgenomen in het ziekenhuis. Ze bleken bijna allemaal bij Taco Bell te hebben gegeten. Vermoedelijk zat in de sla de parasiet die de diarree veroorzaakte. In de tweede voorronde van de Europa League speelt FC Twente volgende week tegen Ferencváros uit Hongarije. Ajax moet dan in de tweede voorronde van de Conference League tegen het Servische Vojvodina. De Hongaarse en de Servische club speelden in de eerste voorronde van de Europa League tegen elkaar, waarbij Ferencváros veel sterker bleek. De Hongaren mogen daarom door in de Europa League, tegen Twente dus. De Serviërs gaan verder in de Conference League tegen Ajax. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind, minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig, maar later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Kwaku Summer Festival. Meer info? Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Rotterdam is met een week vertraging de 10e wethouder geïnstalleerd. Het is Joan Nunnally van D66, die vorige week verrassend werd gekozen in plaats van de voorgedragen kandidaat, haar partijgenoot Eva Heijblom. Dat gebeurde nadat Nunnally had gezegd dat het nieuwe Rotterdamse college te wit was. De overige 9 wethouders werden vorige week geïnstalleerd, maar Nunnally moest een week wachten omdat ze nog moest worden gescreend. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten voor weinig geld en onder slechte omstandigheden. De helikopter die vorig jaar in New York neerstortte in de Hudson was waarschijnlijk in botsing gekomen met meerdere vogels. Op het toestel zijn resten van verschillende ganzen gevonden, melden Amerikaanse onderzoekers. Bij het helikopterongeluk vielen in april vorig jaar 6 doden, de piloot en een Spaans gezin dat een toeristische rondvlucht maakte, met kinderen van 4, 8 en 10 jaar. Een getuige zegt dat hij kort voor het ongeluk een groep ganzen zag opvliegen. Onder de gevonden resten waren ook die van Canadese ganzen, die bijna een meter groot zijn. Feyenoord-doelman Wellenreuter vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser keepte de afgelopen 4 jaar 125 duels voor Feyenoord. Wolfsburg zou voor hem €1 miljoen betalen. Wellenreuter wordt in Rotterdam opgevolgd door Tjarek Ernst. Deze 23-jarige Duitser wordt overgenomen van Hertha BSC. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind, minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Kwakkoen Summer Festival. Meer info. Check Funnix.nl.